0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Nu Dolly Dots met Tell It All About Boys. Goedemorgen, het is alweer dinsdagmorgen, de 4e van de augustusmaand. Dit is weer de ochtendspit, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loewefem. Goedemorgen, en wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender is daar weer klaar. En de muziek staat in een playlist. Leuke platen, platen uit 1976, 73... zelfs uit 1969 zie ik staan, 67 en 89 dus. Leuke platen, we gaan beginnen.

My Girl Donna, in plaats van de Buffoons uit 1973. We gaan kijken naar de dag van. Ja, bijna elke dag is weer een dag van. Maar vandaag is er geen grote officiële landelijke of culturele dag van in Nederland op deze datum. Dus ja, vandaag eigenlijk niet wat te doen. Ik zie wel dat het de dag van de grondwet is in de Cookeilanden of op de Cookeilanden. Maar verder weinig te doen vandaag. Nee, wat kan ik wel melden? Dat het vandaag de 216e dus de dag is van het jaar. En hier volgen nog 149 dagen tot het eind van het jaar. Sometimes the world is a valley of

0: Goud van Oud, Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Love Isn't Love, een plaat van Corolla uit 1983. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. We zien dat Joes Brouwers vandaag jarig is. Joep Brouwers is vandaag alweer 27 jaar geworden, is een acteur. En wie is er vandaag nog meer jarig? Nou, Danielle van Graas is een Nederlandse fotomodel, maar ook actrice. En Danielle is vandaag 51 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Erik van Muiswinkel is een klein kunstenaar, maar ook acteur, zanger en ook televisiepresentator. Erik is vandaag 65 jaar geworden. Harm Edens is een tekstschrijver en ook presentator. En Harm is vandaag 65 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Ja, daar waren ze. We gaan verder met Zoom.

Where do you go to my lovely? In plaats van Peter uit 1969. We gaan de programmering erbij pakken van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Locomotief. Van 2 tot 4 uur Muziek Leus in de Middag met Albert Leusing. En van 4 tot en met 6 uur Locomotief. Van 6 tot 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot en met 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout. Tot zover de programmering van Loco FM voor de dinsdag.

0: Roger Whittaker met If I Were a Rich Man. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend begint met veel bewolking en is het klam buiten. In het oosten en noordoosten komen enkele buien voor. Mogelijk met onweer. En elders in het land blijft het grotendeels droog. En vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. En de temperatuur loopt opnieuw snel op. Richting het middaguur kan het in het westen en zuiden alweer 30 graden zijn. Nou, vanmiddag volgen op veel plaatsen opnieuw een tropische dag. Met een maxima die uitkomen tussen de 30 en 33 graden. Alleen vlak aan zee en op de Waddeneilanden wordt het niet tropisch warm. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de middag neemt in het zuidoosten de bewolking toe. En vooral in het oosten stijgt de kans op enkele onweersbuien. En elders blijft het meest droog met een afwisseling van zon en wolken. Nou, vanavond zijn vooral in het uiterste oosten nog enkele lokale onweersbuien mogelijk. Maar de meest pittige buien zijn voor Duitsland bestemd. En de avond verloopt benauwd. En ook vandaag koelt het maar langzaam af. Met een paar minimumtemperaturen van 18 tot en met 23 graden volgen op meerdere plaatsen opnieuw een tropennacht. Dus aankomende dag weer, ja, lekker plakken. Ja, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar hier is een plaat van Fleetwood Mac. Oh.

Fleetwood Mac, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Morgen ook weer een lekkere zomerse dag. 26 graden met een zonnetje erbij. Dus qua temperatuur wel iets naar beneden toe. Misschien al iets gunstiger. Maar wel een vrij harde wind. Een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En donderdag 23 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan ook weer zo'n lekkere zomerse dag. Zonnetje erbij en af en toe bewolking. En vrijdag hetzelfde weertype 23 graden. Met een windkracht 2 uit het west-noordwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 7. Morgen een weercijfer 9. Donderdag zelfs een weercijfer 10. En vrijdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, lekker vakantieweer. Gewoon lekkere zomers vakantieweer. Al is een bui. Moet misschien ook wel een keer weer gebeuren. Want het is wel droog buiten. Absoluut. We gaan de plaat draaien van Cher. En straks de verkeersinformatie van de ANWB.

A Queen of Mine Heart, een plaat van Westlife. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 2023, zware regenval veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van Slovenië. 6 mensen onder

wie twee Nederlanders komen om, was in 2023. In 2009 in Nederland valt de eerste dode als gevolg van de Mexicaanse griep. Een jongen van 17 jaar die al ernstig ziek was toen hij de griep kreeg, was in 2009. En nog een berichtje uit 1945. Prinses Juliana en haar familie keren vanuit Canada terug naar Nederland. Ze verbleven daar tijdens de oorlog, was in 1945, op deze datum.

0: Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1969 met The Cat. Straks na 9 uur, dus na dit programma bij Local FM, weer Mandje van de Radio. En Mandje van de Radio, je weet het hè, de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En wat heeft hij nog meer? Nou, natuurlijk ook dit.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben Doedelschijf!
0: Ja, de vaste items, Doedelschijf is dit keer... De Wolkers, dit keer de Troedelschijf en ook natuurlijk deze.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Ook een mooie plaats. Jack Jersey met I'm Calling. Ja, hij zoekt ze wel uit, die Willem. Hij zoekt ze wel uit. Hij heeft ook natuurlijk dit. Dat...
4: Radio.

0: Anglers, ja, met deze plaats, de RNI, de treiterschijf van deze dag. Dus bij Willem, bij het mannetje van de radio. En wat heeft hij nog meer? Dit natuurlijk.
1: Mia Migos lieveling.
0: Oh, dat is ook een mooie, dat is een hele mooie.
2: Zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang.
0: Ja, mooi hoor. Er wordt straks genieten dus bij Willem van der Belt en bij het mannetje van de radio straks in dit programma, dus na 9 uur. We gaan de instrumentale plaat draaien voor deze dag. Doen we dit keer met Wheels en ik heb nog de Small Faces klaarstaan met Lazy Sunday. En tot dat nieuws doen we dat. En straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: 105.5. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
7: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

You Should By Dancing in plaats van de Bee Gees. Van het lekker begin van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Lou & Loco FM op de vroege dinsdagmorgen. De vierde alweer van de augustusmaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Ja, misschien vandaag wel weer een dagrecord. Ja, zou maar zo kunnen gebeuren. Ik weet niet waar het op staat. Maar dan gaan we straks even kijken. Hè, wat het nu het dagrecord was. Wat van jaar als dat was. Gaan we straks bekijken voor jou. We gaan natuurlijk ook leuke muziek voor je draaien. Ik zie je platen staan uit 1978, 67, 65 zelfs. En het laatste blokje, nou, daar heb ik platen uitgezocht van Willy Sombers, maar ook de nieuw voor. En de Sunstreams, dus ook weer een leuk blokje. Ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Sky in plaats van Lighthouse Family uit 1998. Ja, niet een echte oude plaat, maar wel een keer leuk om te draaien. En daarvoor ook al een vrij recente plaat in 1998. Stand By Me was die plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Maar als ik zo vandaag kijk, dan staat er weinig op. Er is vandaag geen grote officiële landelijke of culturendag van en in Nederland op deze datum. Wel is het de grondwet van de Kookeilanden of op de Kookeilanden, de dag van de grondwet. Ja, heb je er wat aan? Ja, misschien wel, ik weet het niet. En ja, vandaag dus verder niet wat. Wat ik wel kan vertellen, dat het vandaag de 216ste dag is van het jaar. En hier volgen nog 149 dagen tot aan het eind van het jaar. She can kill-

Wonderful Tonight in plaats van Eric Clapton uit 1988. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Aad Withaar. Dan van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel, de non-stop hit. En dan Ellen versus Rob. Dat is van 6 tot en met 8 uur. En dan van 8 uur tot en met 9 uur stemloos. Van 9 tot 10 uur love songs met Ben Ransdorp. Ook stemloos trouwens, ook van Ben Ransdorp. En van 10 tot en met 11 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling staat hierbij. En verder weer de non-stop hits tot 12 uur. Tot zover de programmering van Lou FM op de dinsdag.

0: De Four Tops met The Same Old Song. Altijd weer hetzelfde liedje. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend begint met veel bewolking en het is het klam buiten. In het oosten en noordoosten komen enkele buien voor en mogelijk met onweer. En elders in het land blijft het grotendeels droog. En vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door en de temperatuur loopt opnieuw snel op. Richting het middaguur kan het in het westen en zuiden alweer 30 graden zijn. Nou, vanmiddag volgen op veel plaatsen opnieuw een tropische dag met de maxima die uitkomen tussen de 30 en 33 graden. Dus misschien alweer een warmterecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. Alleen vlak aan zee en op de Waddeneilanden wordt het niet tropisch warm. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de middag neemt in het zuidoosten de bewolking toe. En vooral in het oosten stijgt de kans op een enkele onweersbui. En elders blijven droog. Met een afwisseling van zon en wolken. Nou, vanavond zijn vooral in het oosten, uiterste oosten, nog enkele lokale onweersbuien mogelijk. Maar de meest pittige buien zijn voor Duitsland bestemd. De avond verloopt benauwd. En ook vannacht koelt het maar langzaam af. En de minimumtemperaturen van 18 tot en met 23 volgen weer op meerdere plaatsen. Opnieuw een tropennacht. Dus aankomende nacht weer lekker plakken. Lekker warm. We gaan een leuke plaat draaien van Don Henley en straks het weer voor de aankomende dagen.

The Boys of Summer, een plaat van Don Henley uit 1985. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen ook weer een lekkere zomerse dag. Qua temperatuur wel iets naar beneden, 26 graden. En een iets hardere wind, een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Dus echt wel een zomerse dag, alleen iets meer, wind. Windkracht 4. En donderdag 23 graden. Met ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Ook weer zo'n lekkere zomerse dag. En de windkracht 3 uit het westen. En vrijdag ook weer hetzelfde, 23 graden. Met de windkracht 2 dan uit het west-noordwesten. Zonnetje erbij en een klein beetje bewolking. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 7, morgen een 9. Donderdag zelfs een weercijfer 10. En vrijdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, de zomer die blijft doorgaan. Nog geen regen. Nee, nog geen regen. En dat is ook eigenlijk wel nodig met gemak. Ja, nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Linda de Souza.

en jij staat in de file. Geen zorgen, van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

It's 5 o'clock. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1922, een hele tijd geleden, was 5,5 graden. En de hoogste is gemeten in 1990, was 35,3 graden. Dus vandaag waarschijnlijk geen warmterecord. We gaan er wel bijna tegenaan, maar 35,3 graden redden we volgens mij vandaag niet. En de langste neerslagduur was in 1968, was 14,7 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1974, was 30,2 millimeter. Dus toen wel een hele plas met water in 1974. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Willy Sommers met een leeuw als een leeuw in een kooi. De New Four met Kansas City Baby, ook een leuke plaat. En we beginnen met de Sunstreams met de liefde. Heb je nodig?

0: als een leeuw in de kooi in plaats van Willy Sommers. En daarvoor een nieuw voor met Kansas City Baby. Ook de Sunstreams met De Liefde Heb Je Nodig. Inmiddels alweer bijna 9 uur. We gaan weer richting 9 uur. Alweer het einde van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En dat is ook meteen de laatste ochtendspits, mensen, voor de vakantie. Want dan gaan we eerst een paar weken op vakantie. En hoe het allemaal ingevuld wordt, dat hoor je dan wel. Hè? Dus misschien wel non-stop hits. Of misschien neemt iemand het over. Zou ook maar zo kunnen gebeuren. En straks bij de loco gaat Willem van den Belt verder met het mannetje van de radio. Nou, Willem heeft natuurlijk de vaste items zoals deze. Oh.
1: Look out!
0: Ja, die. Hoera! Schuiven naar boven draaien.
1: Ik ben toetelschijf.
0: Niet aan de toetelschijf, maar ook deze.
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: En deze kwam voorbij. En de lieveling.
3: Mia Mingo's lieveling.
0: Ja, dat allemaal dus bij Willem van der Belt, bij het mannetje van de radio. En misschien ook wel weer een spelletje. Raad het geluid. Ik weet niet als dat dan geraden is. Ik heb gisteren het niet gehoord, dus helaas niet. Dus misschien is het wel geraden, maar misschien ook niet. Dus dan kun je nog weer bellen naar de studio als je het geluid misschien wel weet. Dus dat allemaal dus bij Willem van der Belt, bij het mannetje van de radio. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de boel ook weer klaarstaan volgens mij, zo te zien wel. De bottenschijf staat weer in de playlist. En ook vanmiddag ook weer middagmatinee met Jeanette. En ook topdag, en dit keer met Aad Withaar. Wat gaan wij nog doen? We gaan nog een leuke plaat draaien van Paula Paloma. Met de zon, de zee en het strand. Heet het morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds is Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen is een ongeluk gebeurd en dat kost je op dit moment een kwartier. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer met ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: feel mighty real. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. En ja, er hangt hier nog een briefje. Belinda Kinnaar. Het is mijn leven, maar dat is de bottenschijf van vorige week. Hey, de administratie van de bottenschijf is nog niet bijgewerkt. Meestal doet collega Aad Wit daar dat, maar die zal hier dan gisteren waarschijnlijk niet geweest zijn. Anders had Aad dat ongetwijfeld gedaan. Nou, hoe zegt Dries het ook alweer? Eventjes scrollen. Ja, oh, hier heb ik het. Bottenschijf voor week 32. Sera en Girls Who Like Girls. Nou, dan is dat ook weer gezegd. Het is ruim 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent hier in de ochtendprogrammering bij LoFM tot aan 12:00 muziek en informatie. Zoals je dat van het Muziekmuseum gewend bent. Ja, ik noemde net zijn naam al. Hoe doet Dries dat? Ja, heeft me dat ooit eens een keer geleerd. Ja, scrollen, Bart, dat gaat zo en zus en dan dit en dan dat. En dan heb je het. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk als je dat zo vertelt en heel vlug voorgedaan wordt. Alleen dan zeg ik even iets kalmer en dan lukt het meestal wel. In ieder geval, Dries, hij was er weer vanochtend van 7 tot 9. 1 na laatste uitzending. Voordat hij vakantie heeft. Nou, kijk eens al. En voordat hij vakantie heeft, moet hij ook nog een ingreep ondergaan. Dus wat dat betreft, nou ja, het zal allemaal goed komen, Dries. Dus wat dat betreft, hou je taai. In ieder geval, hij was er weer vanochtend met de muzikale ochtendspits. De lekkere muziek om wakker te worden. Natuurlijk de berichten en de records en alles wat Dries behandelt daartussendoor. En wat betreft het Hollandse kwartiertje, ja, er zijn er nog een paar overgebleven. En die zal ik zo dadelijk, ja, maar draaien dan. Oeh, heeft er iets minder achtergelaten dan anders. Maar ja, er liggen er nog wat bij deze dus. Nou, in ieder geval Dries bedankt voor de ochtendshow. En hij gaat zich voorbereiden. Dus op morgenochtend laatste uitzending voordat hij vakantie heeft. Wat gaan wij doen? Zo dadelijk de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Natuurlijk het uitgebreide weerbericht komt langs. Tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud, een uurtje verstaanbare liedjes. Plaatjes worden onder andere gedraaid voor Kees de Schilder. Straks tussen 10 en 11. En ook al eerder ook wel hoor, dus wat dat betreft gewoon luisteren. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Fargo. And Just For You. Ja, ik ben net wat vergeten te vertellen wat ik normaal gesproken wel doe aan het begin. Tenminste, als dat aan de orde moet komen. Want meestal krijg ik bericht uit Duitsland, Zuid-Duitsland, de moezel vandaan. Koffie opdrinken en aan de slag. Nou ja, ik heb even gekeken, maar er is nog niks gearriveerd. Er is wel bericht van Ada binnengekomen, dus de tante van Ada. We hebben contact via de app, hoor, dus maak je geen zorgen. Ada's tante, maar in ieder geval Ada, ik zal zo dadelijk eventjes contact opnemen met haar. En ja, als ik het zo uit het blote hoofd moet vertellen, is er vandaag iemand jarig. En dat is een collega van ons hier bij LOFM. En dat is Willem Vlieger, de man van Tijdloos. Oftewel Willem Tijdloos, zoals we hem ook wel eens noemen. Maar ik moet even in de paparazzen nakijken of dat inderdaad het geval is. Want ja, als we een muzikale felicitatie voor Willem gaan draaien, terwijl hij helemaal niet jarig is, ja, dan dat is ook een beetje krom dan. Nou, ik moet eventjes de administratie induiken om daarachter te komen of die inderdaad vandaag jarig is. Je luistert trouwens naar Lou FM en de Cat.

0: The Cats and We Should Be Together. Ja, mijn vermoeden is bewaarheid, want inderdaad, hij is vandaag jarig. Willem Tijdloos Vlieger. Nou, zo dadelijk na 9:30 een muzikale felicitatie hier op Lou FM in het Muziekmuseum. Speciaal voor de jarige Willem Vlieger. Nou, ik kreeg zojuist ook bericht dat Hans Sprong in Nunspeet ook luistert. Nou, Hans, goede zaak. En zo dadelijk dan zullen we Stevie Wonder ook nog laten horen. Maar eerst de voorkant van de krant. En dat is de Stentor van dinsdag 4 augustus 2026. Ja, laten we maar meteen beginnen met dit is een heerlijke bubbel. Wat is dat voor bubbel? Nou, terwijl ons land ontkerkelijkt, stijgt de populariteit van christelijke festivals. Een aantal redacteuren van de Stentor zoeken tijdens de zogenaamde Heart-to-Heart Zomerweek naar verklaringen voor deze opvallende trend. En ja, op een soort dansvloer, een echtpaar, ja, het ziet eruit als een paar. Of het ook een echtpaar is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een paar die zijn helemaal verstrengeld. En daarboven op het podium, ja, een band op het podium. En daarboven We See Jesus met een uitroepteken. Dan iets heel anders. Europese consumenten krijgen het recht op reparatie van witgoed en consumentenelektronica. Dat klinkt mooi, maar de nieuwe regels worden alleen een succes als er zogenaamde vouchers komen om reparatie betaalbaar te houden, aldus Techniek Nederland. Dan, al 10 jaar wacht Karin de Bruin op haar Dominicaanse prins. Wat begonnen is als een vakantieliefde en ja, of het echt een vakantieliefde was of een andere liefde. Deze Karin die was, nou ja, zendeling om het zomers te noemen daar bij de Dominicaanse Republiek. En daar heeft ze haar Dominicaanse prins ontmoet. Alleen ja, de regels in Nederland die beletten het paar om zich in Nederland samen te vestigen. Nou, kijk eens aan. Hebben meer mensen een probleem van. Probleem voor Anne Gordijn. Nou ja, die heeft niet echt een probleem, of ja, eigenlijk wel een probleem, want ze wil een baby, of toch maar niet met deze klimaatcrisis. Het gaat iets verderop in de Stentor verder en Anne die vraagt zich af, zet ik straks een kind op een wereld die steeds verder afbrandt en opdroogt? Nou, in datzelfde gedeelte van de krant ook een klimaatexpert die wat uitlegt, want die zegt klimaatafkoeling, dat gaan wij niet meer meemaken. Nou, denk daar maar eens over na. Dan, iemand die ook nadenkt, dat is miljonair Wim Beelen. Ja, hij is nu ook kweker. En om misverstanden te voorkomen, nee, geen kwekerij, zoals dan heel veel mensen denken, een kwekerij met dat soort dingetjes. Nee, Wim Beelen, hij wil de grootste biologische boerderij van ons land maken. Hij heeft een failliete kwekerij in Houten gekocht. En daar heeft hij nu onbespoten sla en allemaal van dat soort dingetjes. Nou, in het regiogedeelte van de Stentor gaat dat verder. Zullen we straks ook erbij pakken. Dan wielrennen. Anna van der Breggen, ze is inmiddels 36 en ze worstelt. Ze worstelt in de Tour de France. En zij denkt dat ze pas volgend jaar op haar 37ste, op haar best is. Nou, zullen we het in de gaten houden? Ach, is ook niet zo belangrijk, maar het is maar sport, ik weet het. Maar Anna van der Breggen dus, inmiddels 36 en het beste moet nog komen.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Greyhounds, Black and White. Ja, ik noemde net al tussen neus en lippen door eventjes zijn naam. Hans Prong, woonachtig aan de Piersonstraat in Nunspeet. En Hans die berichtte via Ada, een van de mensen van de leiding daar aan de Piersonstraat, dat hij ook luistert naar Lou FM. Hij had vanmorgen wel even een moeilijke keus, of hij moest kiezen tussen Roy, collega bij de andere omroep in Nunspeet, of naar de Lou. En hij heeft toch maar voor de Loeg gekozen. Nou, ter geruststelling van de collega's daar in Nunspeet, hij heeft vanmorgen wel eerst even naar Ben Metz geluisterd. Dus wat dat betreft, hij blijft goed op de hoogte en hij streept het eerlijk tegen elkaar weg. Nou, speciaal voor Hans Sprong, zijn favoriete artiest Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Hans Sprong. Hans, die had even een probleem, tussen aanhalingstekens. Ja, naar welke zender moet je nou luisteren? Ja, daar hebben 's ochtends meer mensen problemen mee, maar ach, ik zou zeggen, gewoon doen waar je zelf zin in hebt en wat je zelf leuk vindt, waar aangename muziek wordt gedraaid en hoe dan de naam van de zender is, maakt ook allemaal niet zoveel uit. In ieder geval Hans Sprong, die luistert naar Lou FM en het Muziekmuseum. We draaien dus een favoriete artiest, Stevie Wonder, alleen Hans die heeft nu zo dadelijk alweer een probleempje, want hij wil ook naar de zomermarkt. In Nunspeet. Nou, Hans, ik zou maar gewoon naar de radio blijven luisteren tot 12 uur. En de hele middag kun je nog naar het dorp toe. Bij deze dus. Yester Me en Yester You was van Stevie Wonder. Brengt ons bij het weerbericht waarboven staat broeierig met een bui. Vandaag wordt een benauwde dag met zo'n 29 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid, oftewel kalam, zoals Dries dat vanochtend al noemde. Er zijn perioden met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over het land en er kunnen enkele onweersbuien voorkomen. In de loop van de middag draait de wind in de kustgebieden naar het westen. En daar aan die kustgebieden, daar is als eerste verkoeling merkbaar. Meer landinwaarts volgt er nog wel een warme nacht met minima van rond de 20 graden. Morgen woensdag wordt het nog zomers warm met zo'n 23 tot 29 graden. Onder invloed van een westelijke wind daalt het kwik donderdag en vrijdag verder naar zo'n 20 tot 25 graden. En ook de nachten die worden een stuk aangenamer.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
2: Dit is Lou FM.
3: Bart van Dijk.

Kincaid en Dreams Are Ten Penny. Ja, laten we het maar meteen doen. Ik suggereerde vanochtend al, tenminste ik suggereerde, ik wist het bijna zeker dat Willem Vlieger, collega van ons hier bij Lou FM, Willem van het programma Tijdloos op de vrijdag en de zaterdag en dan een herhaling door de week. Ja, dat hij vandaag jarig zou zijn. Nou, ik heb geen bericht gehad dat het niet zo is. Dus ik ga er maar vanuit dat Willem Vlieger vandaag verjaart. Nou Willem, jongen van harte gefeliciteerd namens alle RTV Elburg collega's. En natuurlijk ook namens mij. Van harte gefeliciteerd, hele fijne dag. En die muzikale felicitatie laten we vergezeld gaan van een plaat waarvan Willem mij ooit wel eens heeft verteld. Daar krijg ik kippenvel van. Nou, de volgende 4 minuten en 46 seconden kippenvel dus op de armen van Willem Vlieger.

helemaal van begin tot eind. Voor de jarige Willem Vlieger, een van zijn lievelingsplaten, een van zijn lievelingsartiesten, een van zijn lievelingsgroepen. Het is maar hoe je het wilt noemen. De Bee Gees waren dat als muzikale felicitatie dus voor Willem Tijdloos Vlieger. En het heette Lamp Alight. Nou Willem, nogmaals gefeliciteerd jongen. Hele fijne dag toegewenst en geniet ervan. Je luistert naar Lou FM, het muziekmuseum, want ja, daar kan dat allemaal. Verjaardagsplaatjes draaien, verhaaltjes tussen de muziekjes door. De ene keer wat interessanter dan de andere keer. Ik zit hier naar een bericht met een videootje te kijken. En dat is een videootje geplaatst door iemand uit Vaassen. Die loopt in het Kroondomein. En die verwacht dan na wat geritsel in de bossen een zwijn of een hert te zien. Maar nee, er komt geen zwijn of een hert uit het bos. Er komt een zombiewolf uit het bos. Nou, wat is nou een zombiewolf? Ja, ik vergelijk het maar even met, je hebt ook van die naakt katten zonder haar.

De Walkers en de Dance of a Love. Je luistert naar Doe FM, het altijd prettige muziekmuseum staat aan en hou hem aan. Op de voorpagina van het Veluwe-gedeelte van de Stentor. De regenboogvlag hangt weer. Alleen hij is nu bevestigd met Thai Raps. Al 2 regenboogvlaggen van Jan Zoonbelt uit Oldenbroek zijn gestolen. Maar de derde die hangt nu muurvast met plastic Thai Raps aan de mast. Inclusief bordje met uitnodiging aan de dief om eens te komen praten. Die vlag is liefde, aldus Jan Zoonbelt. Nou, als we dan toch met dat soort dingen bezig zijn, kan het volgende daar ook prima achteraan. Want vrijwel alle gemeenten die nu geen of te weinig asielzoekers opvangen, houden de deur op een kier voor een nieuw AZC. Als het dan toch moet, willen ze meestal graag kleinschalige opvang. Maar of het zover komt? Nou ja, hoe gaan gemeenten dat doen? Nou, bijvoorbeeld door nu maak je mensen boos, door eerst beslissingen te nemen en dan te gaan praten. En het beste is eerst praten en dan beslissingen nemen. In Okkerbroek, ja, ik moet even denken waar dat ligt. Ik zal het zo dadelijk opzoeken. Nou ja, misschien ook wel niet. Maar in Okkerbroek, daar hebben vrijwilligers een 5-sterrenhotel gebouwd. Wat is er aan de hand? Nou, het is een 5-sterrenhotel voor vleermuizen. Er zijn namelijk steeds minder winterverblijfplaatsen voor de vleermuizen. Dat vertelt Sil Westra. Hij is ecoloog bij Silva Vir en vrijwilliger bij het IJssellandschap. En een van de initiatiefnemers, nou, als het dan over het IJssellandschap gaat, dan zal Okkerbroek waarschijnlijk wel ergens achter Zwolle liggen. De ratten die passen zich formidabel aan, want uit alle windstreken, oftewel uit het hele land, komen er berichten die hetzelfde zeggen. De rat lijkt aan een opmars bezig. Is dit elk jaar zo of is er sprake van een heuse rattenplaag? Nou, dat zou zomaar kunnen, want we moeten niet de illusie hebben dat we slimmer worden dan de ratten. Nee, je hoort het goed. We moeten dus niet de illusie hebben dat we slimmer worden dan de ratten. Met andere woorden, die zijn slimmer. Hoe komt dat onder andere? Nou, burgers die spoelen allerlei troep door de wc. En nu komt het. Ratten die eten bijna alles, dus die schonen het riool op. En ratten die scharrelen ook graag tussen het vuilnis hun maaltijd bij elkaar.

0: The Drifters en Saturday Night at the Movies. Ja, ik vertelde het vanochtend al. Meestal op dinsdag, dan krijg ik bericht vanuit Zuid-Duitsland, de Moezel vandaan. Van Rudy daar. En ja, die bericht mij dan. Hey vriend, het weekend is voorbij. Koffie opdrinken en beginnen. Nou, hij heeft dus inderdaad dat niet bericht vanochtend. Maar hij berichtte wel dat hij druk is. Hij moet boodschappen doen, want Henk van de Hoek en zijn EGA-opkomst. Nou, kijk eens aan. Ja, dan moet je wel wat in huis hebben. Nou, speciaal voor de aanwezigen daar en de luisteraars aan de Moezel. Hier is die Freddy Perek.
1: Lieve

Freddy Breck en de heer Grosse Zampano. Speciaal voor de luisteraars aan de Moezel daar. Rudy en Birdie en natuurlijk ook alle andere luisteraars. Hè. Dus dat je niet denkt, oh, het is alleen maar voor die Zuid-Duitsers. Nee, het is voor niemand uitgezonderd bij deze. Hé, hey, bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf en dan een uurtje poldergoud met verstaanbare liedjes. Nederlandstalige muziek met onder andere een plaats speciaal voor Schilder Kees. Dus houd in de gaten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Monopoly, of is het gewoon Monopoly, Angela? In ieder geval een liedje wat Dries vanochtend nog niet aan toe was gekomen om te draaien. En dan doen we dat wel eens vaker in het uurtje Poldergoud, de muziek van Dries. En dan ook in het Muziekmuseum in het middelste uur bij Poldergoud. Nou, het was, laten we maar gewoon zeggen Monopoly. En Angela, daarvoor de botterschijf voor deze week. Sera en Girls Who Like Girls. Tina Team, welkom dus bij het uurtje Poldergoud. Verstaanbare liedjes hier op Blue FM. Pakken straks nog even dat artikel erbij van de regenboogvlag van Jan Zoonbelt uit Oldebroek. En, dat moeten we ook niet vergeten, heb ik beloofd. De kweker, miljonair Wim Beelen, voor diegenen die denken, waar houdt hij zich nu weer mee bezig? Nou, hij wil de grootste biologische boerderij van ons land maken, deze Wim Beelen. Oud-Nunspeter, in de krant wordt hij nog steeds Nunspeter genoemd. Ja, zouden we ook kunnen zeggen de ex van Sylvie Meis. Maar laten we al dat soort dingen er maar niet bij halen, want dan kunnen we een heel rijtje opnoemen. In ieder geval, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Jannes en de prinses van de nacht. Bijna 21:15. Je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Het uurtje poldergoud, het uurtje verstaanbare liedjes. En zoals al eerder verteld vanochtend, we gaan ook een plaat draaien voor Kees de Schilder. Ja, ja. Kees de Schilder, drukdoende. En Kees, ja, ik zou zeggen, leg maar even de kwast of de roller neer. En luister naar de volgende. Speciaal voor jou.

0: De vrijbuiters en alles in het leven duurt maar even. En daarvoor speciaal voor Kees de Schilder. Hey Casey, was voor jou een liedje van Druppel aan de Kwast van Twin Set. Nou, kijk eens aan. En ik zei het al, even de roller of de kwast neerleggen. En ja, nu weer oppakken en gewoon doorgaan met de werkzaamheden. Nogmaals, Kees, hij was speciaal voor jou. Zoals beloofd, het verhaal over de regenboogvlag van Jan Zoonbelt uit Oldebroek. Al 2 regenboogvlaggen van Jan Zoonbelt uit Oldebroek zijn gestolen. De derde die hangt nu muurvast met plastic tie wraps aan de mast. Inclusief een bordje met uitnodiging aan de dief om eens te komen praten. Die vlag is liefde. Nu rijst meteen de vraag: is Jan Zoonbelt uit de kast gekomen? Nou, op die vraag moet hij wel lachen. Mijn vrouw en ik zijn al 65 jaar getrouwd. We zitten op 1 lijn. Voor de fietsenhandel van Jan Zoonbelt aan de Zuiderzeestraatweg wappert 4 de derde regenboogvlag. Ja, inderdaad, de derde, want de vorige 2 die werden gestolen. Nou, wat Jan het meest steekt is het volgende. De dief of de dieven, die kwamen zomaar op zijn terrein. Ze moeten gewoon van mijn spullen afblijven. En die vlag is liefde. Politiek geïnspireerd is zijn actie in ieder geval niet, zegt Jan Zoonbelt, hoewel hij ontegenzeggelijk uit een rood nest komt. Mijn vader was een echte socialist en zelf ben ik nooit de politiek ingegaan. Ik had een veel te drukke zaak, zo wijst hij op de 2 panden aan de Zuiderzeestraatweg, van waaruit hij zijn fietsenwinkel dreef. Nu is die zaak voornamelijk gevuld met racemotoren. Jan reed zelf jarenlang en nu sleutelt hij er vooral nog aan als hobby. Weten we het nog? Jan Zoonbelt, vroeger, 50 cc. Hij kon er bijna niet op. Nee, hij was te groot voor zo'n klein machientje, maar hij reed daar op het vreescircuit in Oldebroek. Ja, bijna het asfalt uit de straat. Nou, zo zie je maar weer. Jan Zoonbelt, dus inmiddels 84. Ja, Jan die heeft een bordje bij de vlag opgehangen. Beste vriend, als je zo graag een vlag wilt, steel er dan geen, maar kom binnen en vraag erom. Ik heb er nog genoeg. En dat is nog steeds niet gebeurd, al dus Zoonbelt. Maar hij hoopt wel dat het gaat gebeuren. Of ook CVO-voorman en verkiezingswinnaar Tom de Nooier bij de voormalige fietsenhandel welkom is om het gesprek over de regenboogvlag aan te gaan. Jan die aarzelt. Ik wil best met hem praten, maar ik ben het niet met hem eens en dat zal hij dan wel merken ook. Actie. Het kan wel zijn dat ik hem uiteindelijk wegstuur. Nou, kijk het al. Kijk eens aan. Al dus Jan Zoonbelt. Nou, voor diegenen die het kort samengevat willen weten, wat is er in Oldebroek aan de hand? Nou, de samenwerkende partijen daar, CVO, SGP en ABO, die stellen zich op het standpunt dat de vlaggen van Nederland en Oldebroek iedereen vertegenwoordiger. En ja, dus daar hoort de regenboogvlag niet bij.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM. Lou FM.

Belinda Kinnaar, het is mijn leven. Vorige week botterschijf hier op Blue FM. En ja, toen ik hier vanochtend kwam, de administratie van de botterschijven was nog niet helemaal bijgewerkt. Nog niet geüpdate. Want ja, het briefje van Belinda Kinnaar, dat hing hier nog. En ik denk bij mezelf, hey, worden de fans van Belinda, worden die nou ja, extra verwend. 2 weken achter elkaar botterschijf, maar dat was dus niet zo. Nou, daarom nu nog maar gewoon een keer gedraaid. Het is mijn leven. Fijn dat je luistert trouwens naar Doe FM. En blijf luisteren, hè. Tot aan 11 uur gezellige Hollandse deuntjes, verstaanbare liedjes. En dat allemaal in het uurtje Poldergoud op.

0: Marco van Dera, en dat kan alleen maar liefde zijn. Kijk even naar de website van loopmedia.nl en we zien daar het volgende bericht. Persfotograaf Eddie Bossenbroek. En die kennen we. Eddie Bossenbroek, hij is van nwvfoto.nl en die dacht afgelopen zondag bij Epe mogelijk nieuws te zien. Langs de Molenweg in Epe stonden fietsers en een groep mensen bij een afsluiting. Eddie reed erop af, maar een nieuwsklus leverde het hem niet op, maar wel een bekeuring. Bossenbroek was met zijn motor onderweg naar een natuurgebied aan de Molenweg in Epe. Om daar te komen negeerde hij een zogenaamd C12-bord dat de weg afsluit voor motorvoertuigen. Eddie dacht zijn motor verderop bij een boerderij te kunnen parkeren en vanaf daar naar de vennen te lopen. Toen hij mensen bij de afsluiting zag staan, sloeg zijn journalistieke nieuwsgierigheid toe. Als fotograaf en verslaggever dacht ik dat er misschien nieuws voor mij was, zo vertelt de fotograaf. Daarom reed hij rustig verder. Bij de afsluiting trof Bossenbroek geen calamiteit aan, maar wel een boa. Oei. De fotograaf liet zijn perskaart zien, maar ook voor hem gold het verkeersverbod. Volgens Bossenbroek vertelde de boa dat op deze plek geen waarschuwingen worden gegeven en overtreders direct een bekeuring krijgen. De schade van het ritje, €139,50, inclusief administratiekosten. De gemeente Epe bevestigt dat de boa afgelopen zondag op de Molenweg controleerde. Het ging niet om een speciale handhavingsactie, maar om reguliere surveillance. Omwonenden daar die melden volgens de gemeente overlast door motoren. Ze zouden geregeld snel en in strijd met het verbod over het weggedeelte rijden. Vanwege die klachten geldt er een verbod voor gemotoriseerd verkeer en controleren boa's de locatie regelmatig tijdens hun surveillance. Tijdens de controle van zondag werd 1 bekeuring uitgedeeld en die was voor Eddie Bossenbroek. Ook in de toekomst blijft de locatie onderdeel van de rondes van de boa's. Eddie maakt achteraf geen groot probleem van de bon. Het is mijn eigen schuld, maar wel sneu, zo zegt hij. Ik rijd al 40 jaar motor en had nog nooit een bekeuring gehad.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Stef Eckel, dat zomerse gevoel. En daarvoor de zomerzon van de Makkers. En de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Wat een zomerse muziek. Organist Ab Wegenaar. Hij komt naar Elburg, want hij verzorgt aanstaande vrijdag. Dan is het 7 augustus een orgelconcert op het monumentale Kwelhorstorgel in de Grote Kerk in Elburg. Het orgel dat dateert uit 1825... Zit er al houtworm in of niet? Nou, denk het niet. Nou, dat orgel vormt het decor voor een gevarieerd programma met muziek van bekende componisten, maar ook een eigen compositie van Ab Wegenaar. Hij groeide op in Groningen, waar hij via zijn vader, die kerkorganist was, al op jonge leeftijd met orgelmuziek in aanraking kwam. Toch koos hij aanvankelijk voor de fagot. Op 21-jarige leeftijd behaalde hij als eerste fagotstudent in Nederland het zogenaamde solistendiploma voor dit instrument. Later studeerde hij orgel aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Sinds 1995 is Wegenaar organist van de Bovenkerk in Kampen. Daarnaast vervult hij sinds 2017 de functie van stadsorganist ook in de gemeente Kampen. En ook is hij dirigent van verschillende koren. Het concert begint aanstaande vrijdagavond om 8 uur en de kerk is geopend vanaf 19:30. Toegangsprijs bedraagt €10 en kinderen tot en met 15 jaar wel even de ID-kaart meenemen, want die hebben gratis toegang.
1: Dans jij

0: Zo, wat een gezelligheid op de radio. Zou Dries 's ochtends bij de ochtendspits zeggen. Mulder en Mulder en Holiday. Daarvoor hadden we ook nog Corrie Konings. Heel apart gevoel van binnen. En de dromedans was van Vincent. Het einde van het uurtje Poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Nick McKenzie, hello, good morning. Ja, ook goedemorgen. Het is 11:50. Oh, we hebben juist ook nog geluisterd naar de bottenschijf. Sera en Girls Who Like Girls. Ja, 11:50 en wat seconden erbij vanuit de welkom bij het derde en laatste uur van vandaag. Van het Muziekmuseum straks ook nog de middagmatinee van 12 tot 2. En de lunch wordt opgediend door Jeannette. Wat hebben wij in dit uur? Nou, ja, gewoon wat lekkere muziekjes. Nog een bericht over subsidieaanvraag in de gemeente Elburg. Kijken nog naar wat ander nieuws, kortom, muziek en informatie hier op Loo FM tot aan 12 uur nog in het Muziekmuseum.
1: Dit is Loo FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loo FM,

0: en Bobby McGee. En daarvoor de zingende Indianen. Redbone, we were all wounded at Wounded Knee. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties in de gemeente Elburg die geld nodig hebben of geld denken nodig te hebben, die kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor activiteiten volgend jaar 2027. Het is kort dag trouwens, want de aanvraag moet uiterlijk 1 september bij de gemeente binnen zijn. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Elburg. Aanvragen kunnen worden ingediend met zogenaamde e-herkenning voor organisaties of DigiD voor personen. Wie deze middelen niet heeft, kan een aanvraagformulier per e-mail of gewoon per post opvragen bij de gemeente. Na het indienen van de aanvraag ontvangen aanvragers een bevestiging. Toch even weer de computer erbij, want via Mijn Elburg is de voortgang van de aanvraag te volgen en kan worden gezien dat wijzigingen eventueel per e-mail worden gemeld. De gemeente adviseert organisaties niet te wachten tot het allerlaatste moment, 31 augustus, omdat aanvragen die na 1 september binnenkomen niet meer in behandeling worden genomen.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. En daarvoor de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. We hadden eerder al nieuws over een orgelconcert hier in Elburg. Nou, er is nog een concert en dat is een gratis concert. Want het Veluws Mannen Ensemble geeft morgen woensdag 5 augustus en ook volgende week woensdag 12 augustus een gratis zomerconcert in de Grote Kerk van Elburg. De aanvang op beide dagen is 11 uur. Het mannenensemble staat onder leiding van dirigent, daar is die weer, Wilbert Magree, die tijdens de concerten ook de vleugel bespeelt. Organist Jan Roosendaal verleent medewerking op het monumentale orgel van de kerk. Op het programma staan onder meer geestelijke liederen, vaderlandse muziek en orgelsolo's. Daarnaast presenteert het koor de nieuwe koorkleding aan het publiek. Of dat ook zomerkleding is, bloesjes met korte mouwen of dat daar geen rekening mee is gehouden, dat weet ik niet. Gewoon morgen gaan kijken. Morgen woensdag 5 augustus dus een gratis zomerconcert in de Grote Kerk van Elburg van het Elburgs Mannenensemble.
1: Het is weer zo.

0: Muts met Dynamite en daarvoor Bos Kerks met de Lido Shuffle. Inmiddels door de klok van 11:30. Je luistert naar de OFM tot 12 uur nog het Muziekmuseum. En straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Het weerbericht staat boven broeierig met een bui. Eerder vanochtend zei ik al veel ruimte voor de zon en een enkel wolkje in Elburg in de middag. Maar een update vanuit de polderstudio bij collega Smit, die houdt daar het weer in de gaten. Want in de loop van de dag en ook van de avond trekken enkele pittige onweersbuien over Elburg. Het staat er echt. Tussen de buien door is er nog wel ruimte voor de zon. Tropische waarde vanmiddag van 33 graden en er waait een zwakke zuidwestelijke wind. Die zorgt vanuit het westen enigszins voor verkoeling, maar landinwaarts, dus ook hier in Elburg, volgt er nog wel een warme nacht met minima van rond de 20 graden. Morgen, woensdag, wordt het nog zomers warm met zo'n 23 tot 29 graden. Onder invloed van die al eerder genoemde westelijke wind daalt het kwik overmorgen donderdag en ook vrijdag verder naar zo'n 20 tot 25 graden. En ook de nachten worden dan een stuk aangenamer.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Als we eerder in dit uurtje van het Muziekmuseum al de Nederlandse King hadden, oftewel Jack Jersey, was dit de echte King of Rock'n'Roll. Elvis Presley en Suspicious Minds. José Feliciano was er ook nog met Que Sera. In de gemeente Elburg krijgen steeds meer inwoners te maken met dementie. En dat is niet alleen in Elburg, maar dat is eigenlijk overal. Daarom organiseert Dementievriendelijk Elburg opnieuw een training voor iedereen die wil leren hoe je mensen met dementie beter kunt begrijpen en, ook heel belangrijk, helpen. Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers hoe dementie het dagelijks leven beïnvloedt en hoe zij op een prettige manier contact kunnen maken met iemand die dementie heeft. De training is bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven of tijdens vrijwilligerswerk met mensen met dementie in aanraking komt. Die training, ja, het duurt nog even, in oktober, namelijk woensdag 7 oktober, 's avonds van 7 tot 9:30 in het Huiken in Elburg. Deelname aan die training is gratis, wel even van tevoren aanmelden. En dat kan ook nog eventjes, namelijk tot 23 september via dementievriendelijk@elburg.nl. Aanmelden dus voor die dementievriendelijke training via dementievriendelijk@elburg.nl. aanmelden kan dus tot 23 september. Maar er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Wel eventjes op tijd aanmelden, want dat vergroot namelijk de kans op een plek.

The Sweet and Funny Funny en daarvoor Gip. Een van de gebroeders Gip, in dit geval Robin met 1 Million Years. Op de valreep nog een voetbalberichtje, want de voetbalvereniging VSCO 61 heeft namelijk een nieuwe reclamebordsponsor. Jocke Brok aan de haven hier in Elburg verbindt zich aan de club met een reclamebord langs het hoofdveld. De sponsoring werd onlangs officieel bekrachtigd door Jocke Brok eigenaar Danny Schuur en de sponsorcommissie van VSCO 61. De onderneming ontstond vanuit een hobby met het brouwen van speciaal bier en groeide in de afgelopen jaren uit tot een horecagelegenheid aan de haven van Elburg. Volgens Schuur is de keuze om de voetbalvereniging te ondersteunen een logische stap. Hij vindt het belangrijk dat lokale ondernemers iets terugdoen voor de gemeenschap en ziet VSCO 61 als een actieve vereniging waar veel mensen samenkomen. Als dank voor de steun overhandigde de sponsorcommissie een bloemstuk aan de nieuwe sponsor. De vereniging spreekt haar waardering uit en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

La Bionda was het laatste gedeelte van het Muziekmuseum voor deze woensdag. Op de valreep nog een sportberichtje. Het gaat over wielrennen, de Tour de France van, want de UCI die gaat de deelnemsters vandaag controleren op opvallende boezems. Wordt trouwens gedaan door een vrouwelijke UCI-commissaris. En die zal vandaag voor de tijdrit van de Tour de France van de vrouwen controleren of ze al dan niet met een opgevulde sport-BH rondfietsen. De wielrensters zouden hiermee gestroomlijnder hun individuele race tegen de klok kunnen afwerken, omdat ze dan met kleinere wattages dezelfde snelheden kunnen halen. Met andere woorden, een opgevulde sport-BH zorgt voor een betere aerodynamica. Het is maar dat we het weten. Dit was het Muziekmuseum voor deze dinsdag. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend, woensdagochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk het journaal van 12 uur, daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor de middagmatinee. En de lunch wordt vandaag opgediend door Jeannette. Heel veel plezier bij de middagmatinee. Ook een hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Zo live als live maar zijn kan. Deze was Supertram en Dreamer. En daarvoor de bottenschrijf van deze week. Weliswaar niet live. Sera en Girls Who Like Girls. Het is inmiddels 9 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik houd je van harte welkom inderdaad bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. De heren voor me, Dries en Bart natuurlijk, hartelijk dank voor alweer een heel wat gezellige uurtjes. Ik ga dat voortzetten dus tot 2 uur hier op Loe FM. Met heel veel muziek, uiteraard aangevuld met de nieuwsartikelen zoals ze vandaag dus getoond worden op de diverse nieuwssites, waaronder onze eigen Loop Media. Dit is Bill Withers en Lovely Day.

Nou, je hoorde het, niet Lovely Day van Bill Withers, maar Toto en Hold the Line. Eigenlijk een kwestie van de verkeerde schuif openzetten. Maar er komt altijd wel wat uit. En nou ja, hopelijk altijd wat goed voor jou wat uit de speakers mag komen. Ja, de natuurbrand hè, daar in het zuiden. Ja, dat is ontzettend groot in het natuurgebied Boshuizerbergen. En dat breidt zich nog steeds verder uit, maar dan naar het noorden. De brand is te ruiken tot in Gelderland en Duitsland. Zoals we het ook hier hadden, hè, op het harde. Dat was echt heine en ver was het te zien, maar ook zeker te ruiken. Nou, ook commissaris Roemer die is langs geweest in het gebied van waar de natuurbrand woedt. Dat is natuurlijk om een hart onder de riem te steken. Dat is goed. Goed dat hij het doet. Diverse hulpverleners zijn erbij betrokken. Ook brandweerlieden uit Gelderland. Niet uit Elburg, dat niet. Maar misschien komt dat nog, mocht dat natuurlijk nodig zijn. En ik kan me voorstellen dat ze daar absoluut geen nee op zeggen. En ze hebben natuurlijk nog ervaring met de huidige natuurbrand hier bij ons. En dan zul je maar televisie kijken. Hè? Je bent lekker werken aan het quizzen. En dan in één keer zie je een foto voorbij komen en je denkt... Huh? Daar ben ik. Het overkwam Jan Aart Schult, als je het tenminste gezien heeft. Nou, Jan Aart Schult kennen we natuurlijk allemaal van Bakkerij Schult, hè, uit Oldenbroek. Nou, hij dook gisteravond plotseling op als quizvraag voor de kandidaten van de Vlaamse versie van het quizprogramma De Slimste Mens. Nou, dan denk je van ja, maar wat moet je daarover stellen dan? Want in België zullen ze het vast niet kennen, tenzij ze hier ooit eens geweest zijn als passant. Nou, quizmaster Erik van Looy die stelde de vraag... Onze Belgische bakkers blijken trendsetters. Welk idee breekt nu door in Nederland? Nou, als antwoorden werden gegeven taart, pistolet en er is geen bakker meer. Het is allemaal automatisch. Hoewel kandidaat Jens Den Donker redelijk in de buurt zat met zijn antwoord, werd het niet goedgekeurd. Het juiste antwoord was de broodautomaat. Nou, we weten allemaal dat Jan Aart Schult daarmee gestart is. Ja, het is toch een soort van broodautomaat. Maar goed, ze wouden nou juist het correcte woord hebben. Superleuk natuurlijk als je foto getoond wordt in de slimste mens van Vlamingen. Ja, en dat was de kop van het artikel van Schult. Deze familiebakker haalt ambitieus idee uit België naar de Veluwe. Dit is de toekomst. Nou, wie weet heeft hij nu al een hele grote toekomst. Heeft hij straks allemaal Belgen op de stoep staan. Dit is Madness, tenminste als hij eruit komt. Our House.

Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag.

Ja, kun je makkelijk doen, hè? Want s'avonds is het natuurlijk buiten goed toeven. André Hazes en Uit Me Bol. Ja, echt een zomerplaats. En dat mag ook wel, want het is echt hoog zomer. Ook hier in Nederland. Ja, voor sommigen is dit net even te warm. Die komen de deur niet uit. En je hebt nog gelijk wat dat betreft. Maar gelukkig, morgen is het weer voorbij. Maar nogmaals, s'avonds is het gewoon heerlijk vertoeven. En dan moet je lekker buiten zijn. Dan geef je toch weer het gevoel van... we zijn er weer doorheen. Ja, we moeten het maar even mee doen. Laten we blij zijn dat het geen verregende zomer wordt. Want dat is ook weer de andere kant van de medaille. Ja, nou goed. Dat hij gevangen moest worden, dat snap ik. Maar de manier waarop, dat snap ik dan weer niet. Het gaat over een kat die jarenlang tientallen zeldzame eenden doodde in Nieuw-Zeeland. Deze is na 3 jaar eindelijk gevangen. Nou, de kat zat dus altijd achter zeldzame eenden en andere dieren aan. Dat niet alleen, hij at ze natuurlijk ook op. Beest moet natuurlijk ook leven. Nou, het dier is gevangen op het schiereiland Purerua en hij is afgeschoten. Denk van ja, kun je hem dan niet weer ergens anders uitzetten? Maar zo eenvoudig zal het ongetwijfeld niet zijn. Ja, en ik weet niet of Bart het erover gehad heeft. Waarschijnlijk wel, maar de... laten we het maar perikelen noemen. Want de parkeerproblemen zijn groot als het gaat om diverse evenementen in de vesting. En dan heb ik het met name natuurlijk over de grote evenementen. Zoals de vestingdagen, de bottendagen, Sinterklaas. En niet te vergeten winter in de vesting. Nou, er is al vaker een beetje kantje boord geweest. Hè, van gaat het nou door of gaat het niet door? En het zou zo jammer zijn dat het alleen maar zal liggen aan het parkeerprobleem. Misschien is dat wel op een hele makkelijke manier op te lossen. Nou, voor dit jaar gaat winter in de vesting gelukkig door. Dat is bevestigd, maar er moet wel een structurele oplossing komen als het gaat dus om parkeerbeleid. Nou, voor de korte termijn, of misschien ook wel voor de langere termijn, zou de ijsbaan hier in Elburg misschien ook nog een oplossing kunnen bieden. Maar dat zal ongetwijfeld nog bekeken worden. En of het dit jaar een feit is, dat is dan even de vraag. Nou, de ijsclub die kan er zich een voordeel mee doen, want dan wordt het een verhard terrein. En over een verhard terrein kun je sneller een ijslaag leggen. Dus dat is een plus plus. En ik ga ervan uit dat het bestuur en de vereniging daar zeker niet minder van worden. Dus wat dat betreft, ik zeg doen. Maar misschien is dat allemaal zo makkelijk niet. Het is inmiddels 4 minuten voor 12:30. Dus we gaan zo het lunchblokje openen. Maar eerst nog deze van de Easy Beats. En hello, how are you? Mwah, dank je dat je het vraagt. Best goed.

Lekkere muziek hier op Blue FM tijdens een overwegend zonnige warme dag. Maar hou het in de gaten, hè, want ja, zo eindmiddag, maar waarschijnlijk in de avond zouden er mogelijk stevige onweersbuien kunnen komen. Gisteren nacht viel er ook al een buitje, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Ja, en dit neem ik toch nog even mee voordat we de lunch gaan openen. Want een minderjarige jongen uit Zwolle is afgelopen donderdagavond die donderdag van vorige week uiteraard. Want we zijn alweer begonnen met een nieuwe week. In Kampen ernstig mishandeld. En dit is gebeurd tijdens de Kamper uitdagen. Net of hoe je het zien wil, hè. De politie doet vandaag op sociale media een oproep aan getuigen om zich te melden. De jongen werd rond 11:30 vorige week donderdag bij de vissport in Kampen zwaar toegetakeld. Dan heb ik het over 11:30 in de avond. De wijkagent in het centrum roept vandaag getuigen op om mee te helpen de dader of de daders op te sporen en meer te melden over de oorzaak. Op het moment van mishandeling waren er vanwege het zomerfeest veel mensen in de buurt van de vispoort. Mogelijk hebben omstanders gezien wat er is gebeurd of het beschikken zij over foto- of videobeelden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Zo meldt de politie over huis. De toestand van de jongen, die donderdagavond, een vreemde zin trouwens, die donderdagavond gewond werd aangetroffen, doet de politie geen of nadere mededelingen. Oh ja, nou snap ik hem. Over, nee, dus er mist een woordje. Daarom gaat het zo gek. Nou, misschien ben jij wel in Kampen geweest afgelopen donderdagavond. Heb je wat gezien wat relevant kan zijn? Meld je dan vooral bij de politie, zodat de daders in de kraag gepakt kunnen worden. Goed, nu gaan we echt het lunchblokje openen. Heb je al gegeten? Hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen. Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Eet smakelijk, geniet er vooral van. En voor allen geldt, geniet even van het rustpuntje van de dag. Ga ik zeker hier ook even doen. En we hebben een jarige onder ons als het gaat om de collega's. En dat is Willem Vlieger. Nou, en bij Willem weten we zo ongeveer wel wat hij allemaal mooi vindt of juist niet mooi vindt. En deze is de een die hij zeker kan waarderen. Dus die heb ik ook in het lunchblokje gezet. Speciaal voor Willem. En Willem, van harte gefeliciteerd. Ook namens mij natuurlijk. Het is er een van Cas Lux en Rolling. En wat hebben we nog meer dan voor je programma staan? Moet ik heel even gauw kijken. Cry for Freedom van de White Lion. En die andere, die zoek ik er gewoon nog eventjes bij. Maar deze, Willem, speciaal voor jou. Cas Lux.

so fine. I put my head on her shoulder. She said,

Ja, prachtige werk van Piet Veerman en Sailing Home. Daarvoor dus Fool to Cry, The Rolling Stones en Rolling van Cas Lux. En die draai ik dus even speciaal voor onze jarige collega Willem Vlieger. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Je hebt het weer in ieder geval mee. Straks nog een nummer van ABBA. Dan denk ik van ja, dat wordt zo vaak gedaan. Een nummer van ABBA. Daar is helemaal niks bijzonders aan. En dat klopt. Maar ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk nog nooit heb gehoord. En misschien jij ook wel niet. Ik heb het over Tropical Loveland. Het is wel een live nummer. Dat is het enige wat ik vinden kan. En het stamt uit 1975. En is niet typisch ABBA-werk. Dat zeg ik er alvast wel bij. Dat straks in het tweede uur. Ja, is een beetje een teaser. Ik maak je gewoon lekker nieuwsgierig op een warme dag als deze. Maar we hebben nog veel meer mooie muziek hoor. Dus niet getreurd. Het is niet het enige wat je horen kunt. Maar hou me erop dat ik deze nog ga draaien in het tweede uur. Ja, in Bordeaux brandt natuurlijk ook een hevige natuurbrand. Schijnt aangestoken te zijn. Dat is helemaal triest natuurlijk. Maar er waren ook explosies te horen. En dat is natuurlijk super gevaarlijk voor de hulpverleners en brandweermannen die daar op het veld staan. Nou, deze zijn veroorzaakt door munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan zou je zeggen, die zijn dan gelijk maar afgeknald. Maar ja, je zult er maar bij staan. Want de klappen waren erg zwaar. En dan weet ik niet of je het na kan vertellen of je wordt het ziekenhuis in geblazen. Dat kan natuurlijk ook. En ik zie hier een artikel dat net binnenkomt. Want op de A15 bij Rotterdam is een weggebruiker geflitst die 246 km per uur reed op een weg waar 100 is toegestaan. Zo laat de politie vandaag weten. Bovendien bleek de bestuurder onder invloed. Nadat de bestuurder was geflitst en een stopteken had gekregen, wilde hij niet aan de kant. Met behulp van eenheden van naburige afdeling Zuidwest kon de weggebruik alsnog worden aangehouden. Zo meldt de Rotterdamse verkeerspolitie. Nou, ik ga ervan uit dat de automobilist zijn rijbewijs kwijt is. Nou, dat is een feit. Zich voor meneer de rechter mag tonen. Ik denk dat dat ook het geval is. En opnieuw mag gaan lessen. Wie weet komt dat er ook wel uit. En vergeet niet die fikse boete die daarop staat. Nou, als we dat toch daarover hebben. Ik had hier net een artikel. Maar ja, oh ja, hier heb ik hem. Er staat ook zoveel open dat er overal gecontroleerd kan worden. Hè? Ook bij ons in de regio. En met name van 3 tot en met 9 augustus. Want dan is er de Europese Flitsmarathon. Klinkt als een leuk evenement. Dat is het helemaal niet. Nee, we worden extra in de gaten gehouden als het gaat om snelheidscontrole. Nou, dat gebeurt op diverse plekken in onze regio. Bijvoorbeeld aan de N795 in Nunspeet. Want er zijn vaak de meeste overtredingen. 1654 snelheidsovertredingen werden daar geregistreerd. De flexflitser aan de N303 in Ermelo. Die leverde ook veel boetes op. En op de Harderwijkenweg werden 924 overtredingen vastgesteld. Is dat dan het enige? Nee, zeker niet. Want de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, die hebben een lijst vastgesteld met verkeersonveilige locaties. Het gaat dan onder meer om de N302 tussen Harderwijk en Ermelo, de N303 tussen Voorthuizen en Putten en de N800 tussen Barneveld, Kootwijker, Broek en Stroep. Ook de bebouwde kom van Oldenbroek, de fietsoversteek bij de N309 bij Elburg, de N801 bij Barneveld en de N310 Elspeterweg, Stakenbergweg en Nunspeterweg staat op de lijst. Nou, waar de extra controles precies plaatsvinden is niet bekend. De politie maakt vooraf niet bekend waar wordt gecontroleerd. Daar staan we jammer, maar dan hebben we Facebook. En degene die het overkomt of ziet dat er wat gebeurt, meldt dat dan vaak wel even. Maar goed, ik vind dat we sowieso en zeker binnen de bebouwde kom onze snelheid gewoon netjes moeten hanteren op datgene wat toegestaan is. Zo simpel is het ook. Nou, als je deze pakt, dan heb je helemaal niet te maken met hoge snelheden. Ja, dat wel misschien, maar dan krijg je geen boetes in ieder geval. Summer Train, Sandy Coast.

Ja, ik ben niet gek, ik ben een trein. Nee hoor, nee, het is gewoon een fantastisch nummer van de Sandy Coast uit 1972, Summer Train. Ja, we hebben allemaal wel eens in een hotel gelogeerd. Althans, daar ga ik een beetje van uit. En dan heb je vaak ontbijt erbij. Nou, dan betaal je sowieso al wel wat voor. Hè. Of het zit bij de prijs in, dan betaal je er uiteindelijk toch nog wel voor. Maar dan zit je aan zo'n ontbijt. En dan denk je van, goh, ik zit wel vol. Maar ik lust zometeen nog wel wat fruit. Bijvoorbeeld een banaantje. Laten we dat even als voorbeeld nemen. Ja, normaal gesproken zou je denken, daar doen ze niet zo moeilijk over, hè? Want je hebt voor het ontbijt betaald. Dus wat maakt dat ene banaantje dan uit? Nou, voor een man uit, ik moet even kijken waar hij vandaan komt, uit Lemmer, vindt dat wel een probleem geven. Hij zegt op een gegeven moment, je hebt voor het ontbijt betaald, maar niet voor de lunch. En dat ene banaantje, dat kost ook geld. Ja, dan vind ik wel dat je een beetje een kniepend bent als hoteleigenaar. Want dan denk ik van, joh, de prijzen zijn al zo absurd hoog. Kan je ook wel een beetje coulant zijn. Ook ergt hij zich aan het feit dat mensen die op zijn terras gaan zitten, dus geen hotelgasten, dat die eigen drank en eten meenemen. Nou, daar heeft de beste horecaman wel een punt. Maar het eerste ding van, joh, je moet niet zo zeuren. Zolang ze geen hele zakken vol nemen, is dat niet zo'n heel groot probleem. En dat banaantje, laat ze er lekker van genieten op het moment dat ze ervan willen genieten. En maak je niet zo druk. Zeker niet op dagen als deze. Dit is de laatste voor dit uur. Heerlijk zomers. Dames, laat die rokjes nou maar waaien. Van normaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Back on the Chain Gang van de Pretenders. En daarvoor de boterschijf van deze week. Zira and Girls Who Like Girls. En dat brengt de tijd op 10 minuten over 1. Zijn we weer terug in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. En misschien ben je net gaan luisteren. Nou, leuk om te horen dat je toch nog ingeschakeld bent. Je bent van harte welkom. Je hebt al een en ander gemist, maar zoals ik al vaker zeg, je hebt ook nog een heleboel te goed. Bijvoorbeeld deze van het goede doel. Hou van mij.

Ja, een band natuurlijk uit de jaren 80, hè, die vele hits gescoord heeft. Maar ja, de Henk en de Henken konden het niet zo goed meer met elkaar overweg. En toen was het ook ten dode opgeschreven. Henk Westbroek heeft natuurlijk nog wel een aantal mooie nummers solo gemaakt. Ja, het is mooi weer. Het is warm. Dus let een beetje op je medemens. Vooral voor de oudere medewens mocht dat nodig zijn. Want ja, 35 graden, dat is best wel pittig. En zeker als je bijvoorbeeld gewoon geen airco en dergelijke hebt, dan is dat zelfs verschrikkelijk. Maar ook jij moet oppassen, en ik natuurlijk ook. Ik heb het niet alleen over jullie, maar ook over mezelf. Want er is ook kans op smog. Ja, daar waarschuwt het RIVM voor. Want natuurlijk die hitte en de luchtvervuiling, die ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen die dan plaatsvindt, ja, dat is gewoon niet goed voor de gezondheid. En er staat al weinig wind en dan heb je er ook meer last van. Nou, de vervuilende stoffen die dat veroorzaken, zover hier in het artikel genoemd staat, zijn stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. Nou, ze worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon, en dit wordt ook wel zomersmog genoemd. Nou, hou er een beetje rekening mee. Je kunt bijvoorbeeld kortademig worden. En ik moet zeggen dat ik dat de afgelopen dagen wel gemerkt heb. Maar ja, of dat nou kwam door de smog of dat ik gewoon een beetje te veel verkeerde dingen had gedaan, dat kan natuurlijk ook. Ja, en tanken, het is al niet plezierig hier in Nederland. Nu blijkt ook de olijfolie weer duurder te gaan worden in verband met de droogte en dergelijke die er op dit moment is. Dus niet met de oorlog. Dit heeft natuurlijk het zuiver met de oorlogen die daar woeden te maken. Maar in Nederland is het maar duurder. En de overheid, nou, ze doen er dan wel iets aan, maar niet genoeg om het te voelen in je portemonnee. Dat doet de Belgische overheid wel, want die verlagen de maximumprijzen voor benzine flink. Terwijl de brandstofprijzen dus in Nederland gewoon minder hard dalen. En daarom loopt het prijsverschil tussen beide landen steeds verder op. En loont het gewoon, zeker als je in de buurt woont van België, om de grens over te gaan en daar te gaan tanken. Dat scheelt echt heel wat eurotjes, denk ik. Dus even kijken wat we nog meer hebben. Nou, ja, heel veel gedoe natuurlijk rond Infantino. Dat heeft hij ook wel zelf veroorzaakt, hoor. Dat moet ik wel zeggen. En ja, het vertrouwen is opgezegd, in ieder geval door de UEFA. Zullen ongetwijfeld meer volgen. Niet dat dat heel veel zegt. Maar als de stemming komt, dan zal dat nog niet halen. Want heel veel kleine landen zullen voor deze man stemmen. Puur en al om het geld dat ze binnen kunnen harken. Maar goed, er kunnen bijvoorbeeld wel rechtszaken plaats gaan vinden. Want er zijn ook onderzoeken gestart naar Infantino. En als daar iets uitkomt, en het lijkt me bijna wel zeker dat er wat uitkomt, durf ik al bijna wel te zeggen, dan kan hij natuurlijk voor de rechter gesleept worden. Ja, en dan is het over met deze Infantino. En het zal maar een keer tijd worden. Nou, hij voelt het zelf ook wel heel erg heet aan zijn voetjes. En is dus met Trump gaan bellen. Althans, zo is het verhaal. Nou, dat wordt nu stevig ontkend. Maar zo stevig ontkend dat je denkt van, daar moet bijna wel waar zijn. Dus ik ga ervan uit dat het wel zo is. Zulke dikke vriendjes zijn het natuurlijk wel. Goed, genoeg over het nieuws van de dag. We gaan verder met muziek. Muziek van ABBA. Doen we vaker natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ik ken er heel veel van ABBA. Niet alles, maar wel heel veel. Maar deze, die had ik nog nooit gehoord. En ik vond hem gewoon zo lekker, omdat het niet een typisch ABBA-soundje is. Tropical Loveland, Land I Live. Dat is gewoon een beetje een heerlijk reggae-soundje. En dat wordt gewoon solo gezongen. En de andere zangeres, die zit heerlijk achter het keyboard mee te pingelen dus op Tropical Loveland Live.

0: ik hoop niet dat jullie je radio aan het afstellen zijn geweest, want het geluid was natuurlijk slecht. Maar ik wou hem je toch laten horen. En het was natuurlijk ook een live uitvoering in een tv-show. En dan krijg je toch dit soort kwaliteit. Maar goed, we gaan hem ook niet meer draaien als dit. Dus dat moet een keertje kunnen. Ja, en slecht nieuws voor de iPhone-gebruikers, want smartphones dreigen fors duurder te worden. En dat gebeurt er allemaal in het najaar, want dan zou die mogelijk fors duurder worden. Vrijwel alle grote Apple-analisten rekenen erop dat Apple de prijs van de nieuwe iPhone 18-serie verhoogt. Eind juni schroeft de Amerikaanse tech-gigant al tussentijds de prijzen van bestaande Macs en iPads op. Dit vanwege de fors gestegen kosten van geheugenchips. De huidige serie iPhones bleef nog buiten schot en dat schijnt dus nu ook te verdwijnen. En je moet al zo diep je buidel in, wil je dus dit te hebben, nou, dan moet je nog dieper. Ik weet niet of dat goed is voor de verkoop van iPhones. Ja, en onze collega Eddie Bossenbroek, wat hij nou weer meegemaakt heeft. Hij is natuurlijk altijd overal bij, daar waar het nieuws is. Nou, dat dacht hij afgelopen zondag ook. Hij dacht misschien wel nieuws te hebben als enige. En het gebeurde allemaal langs de Molenweg in Epe. En er stonden een heleboel mensen bij elkaar en zo. En hij dacht echt dat er iets gebeurd was. Dus met zijn motor gaat hij de Molenweg op. Om te vragen van, joh, wat is er aan de hand? Hij kon ook tonen dat hij een pers was. Maar er stond een boa bij die zijn baan wel heel letterlijk nam. Ook op de zondag. En ja, Eddie Bossenbroek die mocht daar dus niet rijden met de motor. En hij kreeg onmiddellijk een boete van €139. 50. Best wel een duur ritje. En vooral voor hetgene wat je daar doet. Hè? Gewoon op zoek naar het nieuws. Maar de boa die kon er dus niet om lachen. En ja, de waarschuwingen waren voorbij. Dus het werd gelijk een bom dus voor onze collega Eddie Bossenbroek. Nou, dat komt ook allemaal door klachten uit de buurt. Hè? Die hadden last van motorrijders. En daardoor is dit dus gebeurd. Ja, detail is dan wel weer, die zondag werd er maar één bekeuring uitgedeeld. En die was dus voor Eddie Bossenbroek. Nou, je bent gewaarschuwd, de Molenweg. Ga daar dus niet in met je motor of je auto. Want je wordt geheid, waarschijnlijk op de bon geslingerd. En die zijn dus niet goedkoop. Nou, is wel jammer, want hij reed al 40 jaar motor zonder ooit een bekeuring gehad te hebben. Dan is dit de allereerste. Maar Eddie, dit is nog niet zo heel erg hoor, dat je daar dan reed. Het is in ieder geval niet veel te hard. Het is niet omdat je dronken op de motor bent, et cetera, et cetera, et cetera. Je kunt ook zien van, nu hoor je er gewoon bij. Ja, dat klinkt dan alweer heel anders, hè? Goed, heel wat anders, want ja, genoeg over boetes, et cetera, et cetera. Want daar word je helemaal moe van. Die worden ook maar duurder en duurder en duurder. Nee, we gaan het hebben over de Big Five in Afrika. Nou, dat zijn de leeuw, de luipaard, neushoorn, olifant en de Amerikaanse buffel. En nu mis ik er een paar, want volgens mij horen daar bijvoorbeeld ook de tijger bij en de leeuw, et cetera, et cetera. Nee, ik weet dat, et cetera, et cetera. Dat zeg ik nu al een paar keer. Dat moet ik even afleren. Zo. Gaan we niet meer doen. Nee. Maar goed, dit staat dus om de Big Five. En dat schijnt ja, zeer mooi te zien als je ze allemaal in één keer ziet. Maar dat is ook wel heel erg uitzonderlijk hoor. Ja, want vaak schuwen ze wel een beetje. En dan overdag zijn ze nergens te bekennen. Nou, ik heb er in ieder geval twee in een lijstje staan die we achter elkaar gaan draaien. Nu moet ik zeggen dat ik daar ook de tijger bij had gezet. Ja, nou ja, de tijger vind je van mut. Ik schaar die ook gewoon onder de Big Five. Wat maakt mij dat uit, joh. Het komt hier volgens mij uit Afrika en daar draait het toch om. Dus achter elkaar. Ja, we beginnen met een hele mooie van Kamal en de Elephant Song. Mut met de Tiger Feet en The Lion Sleeps Tonight van Tightfit. We gaan naar Afrika.
1: The elephant, tell me, brothers, if you can.

0: Nou, dat waren ze alweer. Tight Fit and the Lion Sleeps Tonight. Nou, deze komt wel in de Big Five voor eigenlijk. En de Elephant Song, Kamal, die komt er ook in voor. Maar de Tiger Feet, ja, dat is totaal natuurlijk mis wat dat betreft. En ja, dat maakt niet uit. Ik heb er 2 goed en dat vind ik eigenlijk wel gewoon goed genoeg. Want als ik het op school had, dan was ik al heel erg blij geweest, moet ik zeggen. Ja, je hoorde mijn telefoon nog op radio, want ik was even beneden. En dan probeer je altijd even de uitzending in de gaten te houden. Want stel je voor dat er iets stilvalt, dan kun je in ieder geval heel snel naar boven toe vluchten om de boel weer in orde te maken. Nou, ik kreeg ook een appje, Eddie mag ik wel zeggen, hè, van Eddie. Ja, onze nieuwsfotograaf. Die zei, ja, ik ben aan het luisteren hoor. Ja, hij maakt nu zelf onderdeel uit van het nieuws. Dat is weer eens een andere kant. Maar Eddie, om het goed te maken, alhoewel, ik maak het nu nog wel veel erger. Deze voor jou, Donnie en René Vroeger, bon gepakt. Drive safe.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Katten, nee. Kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ik dacht dat deze veel recenter was, maar hij komt alweer uit 2021. Gezellig is hij wel bon gepakt. De urgentiecommissie woonruimteverdeling Noord-Veluwe die heeft in 2025 in totaal 295 aanvragen behandeld. Hiervan worden er 32 afkomstig uit de gemeente Elburg. Van hun kregen 14 een urgentieverklaring. In totaal werden 34% van de aanvragen toegekend. Het percentage dat urgentie krijgt toegewezen is iets minder dan in voorgaande jaren. Mogelijke reden kan zijn dat aanvragen vaker worden afgewezen waar ze tot nu toe niet ontvankelijk werden verklaard. Maar ook komen er meer aanvragen binnen van buiten de regio die niet voldoen aan de voorwaarden. Door de druk op de woningmarkt doen ook meer mensen een aanvraag die weinig kans hebben. De commissie heeft de indruk dat alles wordt aangegrepen om aan een woning te komen. Sommige aanvragers doen opnieuw een aanvraag na een eerdere afwijzing. Waarschijnlijk heeft dit, zo vermoedt de commissie tenminste, eveneens te maken met de grote druk op de woningmarkt en het feit dat aanvragen gratis is. De problemen van aanvragers worden steeds complexer, zoals psychische klachten, ziekte, overlast, huiselijk geweld en verslaving. In complexe gevallen vraagt de commissie hulp van externe deskundigen met een sociaal, juridisch of bouwkundig achtergrond. De meeste aanvragen houden verband met echtscheidingen. Het uitgangspunt is dat kinderen niet op straat komen te staan. Nou, in de regio Noord-Veluwe zijn er concrete plannen om tot en met 2030 bijna 13.000 woningen te bouwen. De ambitie is ongeveer 2/3 deel van dit aantal in het betaalbare segment te bouwen. Dit gaat om sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Geconstateerd wordt dat de uitvoering onder druk staat door onder meer stikstofproblematiek en personeelstekorten. Ja, personeelstekorten is lastig of je moet nog meer gaan betalen en die stikstofgrens, ja, die moeten we eens een keertje gaan oprekken of helemaal afschaffen. Maar dat zal wel ongetwijfeld niet gebeuren. En Arsène Wenger, die is hoofdvoetbalzaken bij de FIFA, die was niet op de hoogte van het omstreden aandelenplan van Gianni Infantino. De oud-trainer noemt het intrekken van het plan absoluut noodzakelijk en gaat in een uitgebreide verklaring dieper in op het controversiële project. Nou, wil je het hele verhaal lezen? Kijk dan even op nu.nl. Daar doet hij alles uit de doeken en dat hij echt niets van de plannen wist. Eens even kijken wat ik voor je heb. Oh ja, we blijven even in die jungle. Jungle Rock van Hank Mitchell.

0: Zo, nou zijn we weer genoeg in de jungle geweest hoor. Ik heb alles nu wel gezien, dus daar stoppen we op dit moment even mee. Ik maak me trouwens zorgen. Ik ben eventjes hier op het schermpje aan het kijken en dan zie ik wat er buiten allemaal gebeurt. En ik zit ook even achter me te kijken, maar ik zie nog niemand verschijnen. En het is toch inmiddels ruim 2:15 geweest. En dan schuift die meester wel aan. Ik heb het over collega Gerrit J. Top. Het kan nog, hè? Misschien maak ik me zorgen om helemaal niks. Maar het zou toch jammer zijn als topdag non-stop gedraaid wordt. Want dan is die topdag in één keer wat mindere topdag. Nou, wie weet komt die nog om de deur zetten. En anders merken we het vanzelf. Dan laat ik het je ook weten natuurlijk. Eens even kijken of er nog iets wat is wat echt de moeite waard. Nou, je bent een beetje gestoord als je zo bent, zeg. Een Britse man met een fascinatie voor vampieren en begraafplaatsen. Die is gearresteerd nadat hij werd betrapt op het dumpen van dode dieren buiten kerk in een Brit bos. Hij is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Lijkt me het enige verstandige, ja. De 48-jarige Benjamin Lewis geloofde dat hij eeuwig zou leven als vampier als hij bloed zou drinken. Daarvoor doodde hij onder meer schapen en herten. De politie startte een onderzoek toen de dode dieren bij kerken werden gevonden met daarbij een omgekeerd kruis. Ook werd bij een kerk een tarotkaart achtergelaten. De schapen waren gestolen van boeren en de herten waren doodgereden op de weg. Nou, de verdachte hing onder andere een lam aan een kruis bovenop een kerk en een tweede vlakbij een Mariabeeld. Een ander lam werd in de preekstoel achtergelaten, wat zorgde voor angst binnen de kerkgemeenschappen. Ja, dan ben je toch helemaal niet goed in je bovenkamer. Dan weet ik niet of ziekenhuis nou de juiste plek is. Maar goed, van daaruit kunnen ze je dan wel weer verder gaan sturen. En dat is dan misschien ook wel prettig. En wie weet gaat deze beste man ooit nog eens een keertje functioneren. Ja, en als je huis afbrandt, dan heb je natuurlijk al een hele grote schok te verwerken. Nou, en dan ook nog eens een keertje ander slecht nieuws. Nou, dan stort je wereld even in. Het gebeurde een moeder en haar drie kinderen. Huis brandde dus af. Vrouw moest noodgedwongen met de kinderen op een camping verblijven. En nu schijnt het schuurtje achter hun woning leeggeroofd te zijn. Nou, ik vind het een laffe daad van de inbreker of inbrekers. Ook heel makkelijk om deze plek te kiezen natuurlijk. Omdat je gewoon weet dat er niemand aanwezig is. Laten we nou eerlijk wezen. Maar de vrouw krijgt dus wel klap op klap op klap. Waar gebeurde dat allemaal? Nou, in Vriezenveen. Ja, nogmaals een laffe daad. En ik hoop ook hier dat ze achter de daden komen. De politie heeft het druk. Na al het geweld van net gaan we even terug naar een rustiger niveau. Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Ja, het heeft deze man toch heerlijke nummers gemaakt. Boudewijn de Groot. Ja, de brandweer die moet bij het blussen van de brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, daar zijn we weer, continu bijstellen door de aldoor draaiende wind. Dat maakt het lastig de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Vooralsnog is voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar De komende uren worden volgens de veiligheidsregio helemaal spannend. Het kan namelijk gaan onweren, zo meldt Weer Online. En ook neemt de wind verder toe. En dat gaat dan van grote invloed zijn. De wind kan ertoe leiden dat de brand zich sneller verspreidt. We hebben ook in Spanje en Frankrijk gezien dat de wind vonken honderden meters kan verspreiden. En die vonken zijn het grootste gevaar. Dinsdagavond en in de nacht na woensdag neemt de wind flink in kracht af. Maar het is dus even alle hens aan dek. Ja, en dan een voetbalvereniging in Deventer, Zalandia. Ja, die hebben het niet goed gedaan. Want ze mogen natuurlijk een 16-jarige geen drank verkopen. En dat schijnen ze toch gedaan te hebben. En laat deze 16-jarige nu een mystery guest geweest zijn. Het was al in 2025 overigens. Nou, een barmedewerker die verkocht hem een biertje. De man die dronk hem zelf niet op. Dat moet dan wel even erbij gezegd worden. Dus de voetbalvereniging Zalandia die vocht de boete van ruim 1500 euro aan bij de rechter. Nou, nu zegt de rechter van ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar je had gewoon naar dat legitimatiebewijs moeten vragen als je gezien had dat hij nog geen 16 was of 16 is, maar nog geen 18. Ja, het is tegenwoordig steeds ouder natuurlijk. Dan had je dat biertje gewoon überhaupt niet mogen verkopen. En dat is dus in de lijn van de alcoholwet. Daardoor moeten ze dus wel betalen. Nou goed, daar hebben ze een beetje moeite mee. Dat snap ik wel. Het is een club met niet al te veel geld. Maar die 1500 euro, die blijft dus staan. Nou, misschien kunnen ze een betalingsregeling treffen. Je weet het natuurlijk nooit. Zonder geld. En ik denk dat ze de volgende keer absoluut wel naar een legitimatiebewijs gaan vragen. Want je weet natuurlijk nooit wie er binnenstapt. Het is inmiddels 6:06. Ik denk dat Gerrit J. Top lekker met zijn gat, laat mij even zo zeggen, in het zand ligt. Ergens op een camping in het verre buitenland. Want ik zie hem dus niet. En dat is jammer, want dat betekent dat we 2 uur lang non-stop hebben. Ja, nogmaals, het is niet anders. Maar ik zie dat er wel hele mooie muziek in staat, hoor. Dus we laten je niet helemaal alleen achter. Maar dan gaan we dan toch tot... Even kijken, ik ben even aan het scrollen zoals je hoort. Volgens mij dan gaan we dan tot 6 uur non-stop, het is niet anders. En dan komt Ellen versus Rob tot 8 uur, van 8 tot 10. Dan hebben we een eerste uur stemloos en het tweede uur zijn love songs met Ben Ransdorp. En zo gaan we heerlijk de nacht in met lekkere rustige muziek die jou de kans geven om een beetje die oogjes alvast te sluiten. En een beetje in die sluimerrust te zitten om daarna lekker vast in slaap te vallen. Zo, dat stel ik me dan zo voor. Koptelefoontje op. Nou, je kent het allemaal wel. Hey, ik ga afscheid van je nemen, want ik ben nu aan het nuilen, heb ik het idee. Ik bedank je voor het luisteren. Ik bedank Tony voor de redactie uiteraard. En maak er een hele mooie dag van. Hou je van de warmte, geniet er dan vooral van. Ben je niet zo'n fan, joh, blijf er dan vooral uit en zet de airco binnen aan als je even de mogelijkheid hebt. En geniet dan van de koelte binnen en ga later naar buiten. Ik zie dat ook al een beetje aan het bewolken is. Dus ik denk dat het steeds benauwder en benauwder gaat worden. En dat we daarna opgaan voor de onweersbuien. Maar dat later in de middag. Ik maak graag een nieuwe afspraak met je. Morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Dit is George Michael en Elton John. And don't let the sun go down on me. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden, kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velpenbroek en Huissen is de vertraging een kwartier. Er komt er een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging bijna 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht. Maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, we gaan weer beginnen met Ellen versus Rob.
1: Ja, daar gaan we weer mee beginnen.
0: Ja.
1: Twee uur lang.
0: Twee uur lang zal ze luisteren.
1: Je kunt nog weg.
0: Nou ja, als je in de binnen zit, is cool. Dan hebben ze de airco aan en is wel lekker natuurlijk.
1: Ja, het is heerlijk. Wij zitten hier ook niet zo verkeerd.
0: We zitten prima. Hier prima. Ik moet eerlijk zeggen, ik had gisteren...
1: Het is leuker dan in mijn auto.
0: Nee, nou, is dat zo? Heb je geen airco in de auto?
1: Jawel. Maar voordat dat ding... die stond onder een afdak. En ondanks dat was het nog 34 graden in dat ding.
0: Ja, maar je hebt als je een goede auto hebt, kan je fast, eco en langzaam doen. En je fast zet, is je zo.
1: Nou, dat heb ik allemaal niet.
0: Je weet
1: dat
0: het niet.
1: Heb ik
0: weet
1: allemaal
0: je
1: niet. Nee.
0: Oké, nou in ieder geval... ja, luisteraars, je bent weer twee uurtjes met ons behept.
1: Ja, en morgen ook, hè? Van 2 tot 4 worden we gerepeat.
0: Morgen? Oh ja, inderdaad. Ja, dat is inderdaad.
1: Dus voor het geval je even weg moet, kan je morgen even naluisteren. Hoe leuk is dat?
0: Nou goed, gisteren heb ik trouwens... hoe warm was het, dacht je gisteren?
1: Nou, als je naar buiten ging, voelde het alsof je een oven inliep.
0: Ja, nou toen heb ik...
1: Hoe warm is het in de oven, 200 graden?
0: Toen heb ik met onze kleinkinderen op, maar een Walibi gelopen.
1: Ach, jemig. Ja.
0: Gaan we straks een hele over
1: leuk,
0: horen.
1: Die kinderen?
0: Ja, geweldig. Die hebben geen last van warmte.
1: Oké.
0: Dat is echt 33 graden was in de zon.
1: Ik had de wet van Murphy.
0: Want?
1: Vandaag zal ik zo ook allemaal vertellen.
0: Ik mag beginnen. Ja, ik heb
1: echt een hele... Ja, jij kwam al binnen. Oh, er is zo'n leuk liedje.
0: Ik heb een heel leuk liedje gevoren. Die vind jij ook wel mooi.
1: Nou, kom maar dan.

0: zou bijna zeggen, now we're talking.
1: Ja, goed hè. Hey, 20 ja. jaar kindje. De verleden jaar ervoor heeft ze de American Got Talent gewonnen. Toen was nog een heel... Ja, hoe noem je dat? Verlegen meisje en alles. En nu als je dat hoort, ik geloof dat niet dat ik dit hoorde.
0: Leuk echt is dat, hè? Ja, weet je, 20 is natuurlijk heel jong om een carrière te beginnen. Maar ik heb met dat soort mensen altijd wel van waar hebben die gezeten?
1: En blind. Maar goed, hoe blind heb je gevoel van goed geluid en dat soort dingen?
0: Nou ja, die mooie zanger is toch ook blind? Die, ik vergeet altijd zijn naam.
1: Stevie Wonder.
0: Ja, ook. Die is ook blind. Nee, die dat mooie liedje zingt als ik afscheid moet nemen van mijn dier. Time to say goodbye.
1: Oké, ken ik niet. Dat kennen we wel, maar goed. Gaan we zetten, gaan we zelf ook zo. Gaan we eerst even over Walibi praten?
0: Ja, ik weet niks van Walibi. Nee,
1: ben je nooit op Walibi geweest?
0: Nee.
1: Ik moet zeggen, ik ben wel een paar keer op Walibi geweest. De laatste 6-7 jaar voor het laatst, denk ik. En dan moet ik ook zeggen, we hadden mazzel. Aan de ene kant hadden we mazzel, het was heel erg warm. Aan de andere kant mazzel, we hadden geen wachttijden daardoor. En er was weinig publiek. En mijn José met de familie, de kennissen, vrienden gingen naar om 10 uur al naar Walibi toe. Ik ging er pas om 1 uur of 1 naartoe. Dat was ideaal, want dan kon ik helemaal vooraan parkeren. En goed, ik ben nergens in. Ja, ik heb alleen de rivier opgezeten. Dus een rond ding. Ben je wel eens in het pretpark geweest?
0: Nou ja, nee, ik heb geen kinderen. Okay. Dus dan kom je daar. Maar Walibi, wat...
1: Walibi is hier in aan de andere kant van het water, ja. Ja, dat is met de auto meteen nog
0: niet. Nee, ik ben als kind ben ik in de Efteling geweest.
1: Nou, dat Walibi is iets anders. Is
0: maar dat was voor de pruimentijd. Hè? Bij mij was het niet allemaal droomvluchten en zo.
1: Okay.
0: Bij mij was er een carousel, kan ik me herinneren. Het sprookjesbos.
1: Ja.
0: En die maloot die met dat kleedje de hele tijd heen en weer gaat. Met maar dat fluitje, met die tulpen.
1: Het is een idee een keer met z'n tweetjes. Dus met Ivanhoes gewoon naar de...
0: Nee, daar ga ik liever uit eten.
1: Nee joh, gaat de geschelde Efteling. Je weet niet wat je overkomt.
0: Hou toch op. Nee, maar goed, als ik dan ga ik... Er zijn wel kleinkinderen. Ik ben ingevallen in een vriendengezin met kleinkinderen.
1: Ja, dus nou, waar ga je dan in de Walibi toe? Of naar de Efteling? Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, de Efteling, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Walibi is nog een beetje in de buurt. Nee, daar ben je al 2,5 uur bezig voordat je er bent.
1: Oké, is een ander
0: verhaal. En je staat per attractie 100 jaar in de rij, toch?
1: Ja, normaal gesproken Walibi ook. Alleen het was zo, door het hete weer was het zo rustig. En heel veel mensen waren op vakantie, dus er viel allemaal wel mee.
0: Maar ik ben met Ivanhoe wel eens in Euro Disney geweest.
1: Nou, zelf alleen iets
0: groter. Die moest daar zijn voor zijn werk. En aan zich was dat nog wel weer grappig.
1: Oké, goed. Daar heb je 4 dagen getoft of 1
0: nee,
1: dag?
0: Nee, hij moest daar zijn voor een congres en ik mocht mee. Dus dan kon je ook dat park een beetje in.
1: Oké, leuk.
0: Dus dat was wel geinig. Maar wat is er te doen in Walibi?
1: Over de kop gaan.
0: Oh ja, dus dat is alleen maar die herrie.
1: Over de kop gaan, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: En er is ook de Rio Huppelpup, de rivier met van die banden. En dan ga je door het water heen. Dat is wel leuk. Voor de rest heb ik nergens in gezeten. Want ik heb een paar terrasjes gevonden die in de schaduw stonden. Had je heerlijk bier.
0: Dus jij zat gewoon te tetteren.
1: Kijk, ik moet ook eerlijk zeggen. Wat ik zeg, jaren 6-7 geleden ben ik voor het laatst geweest. En meestal worden die parken een beetje afstands. Maar het ziet er perfect uit. Keurig onderhouden. En alles. En ja, een prijskaartje, €31 per persoon. Ja, goed.
0: Dus wel een hoop geld voor als je nergens ingaat. En je moet ook nog je bier betalen.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Ja, bier moest ik ook nog betalen. Ja. Maar goed, kijk, het eind van de rit.
0: Dat kunnen zeggen, ik ga nergens in, krijg dan een biertje.
1: Toen kreeg ik het eind van de rit om 6:30 kreeg ik wat mot met een iemand die eten voor ons creëert. Het duurde een beetje lang, toen heb ik een pilsje gratis gekregen.
0: Oh. Hoe lang moest je wachten?
1: Waarvoor?
0: Op eten?
1: Nou, 3 kwartier. Duurde wel even een beetje te lang allemaal. Dus,
0: en wat maken ze dan?
1: Ja, patatjes in.
0: Ja, dat is dus ook zo erg. Ja, want dan lijkt het net of ze een of ander culinair, weet ik wat, in elkaar. Maar dan is het patat met een kroket. Doe het niet zo moeilijk.
1: Het ging een beetje fout. Maar dat maakte niet. Mijn vrouw is excuus aangeboden. En ik heb een leuk pilsje voor gehad. En de kinderen hebben ijsjes gehad. Wat maakt het uit?
0: Dus voor jou is het een aanrader?
1: Ja, José is ook een heleboel dingen in geweest. Maar goed, het is geen aardig. Ja, als je echt gaat, oké, als je naartoe wil. Met je kleinkinderen moet je er zeker naartoe gaan. Dan laat je kleinkinderen gewoon lopen. Die hobbelen gewoon achteraan.
0: Nou ja, je moet ze gewoon lekker hun gang laten gaan. En dan ga jij inderdaad een biertje drinken. Dat is een goed idee.
1: Het is niet zo groot, dus valt Walibi ook nog mee.
0: Ja. Is dat ook zo'n ding? Je hebt zo'n, ik noem het maar even een rechte muur. En daar zit dan een ding aan. Die gaan naar boven en naar beneden en naar boven en naar beneden. Is dat daar
1: ja,
0: ook?
1: Ja, dat is ouderwets is dat, joh.
0: Is dat ouderwets?
1: Ja, dat is heel erg ouderwets.
0: Man, daar kom je kotsend uit.
1: Ach, nee, dat is die hebben ze wel staan, maar die wordt haast niet meer gebruikt.
0: Dat is zo'n vliegtuig op Schiphol uit 1962 ja, of zo.
1: Ja,
0: dat.
1: Ja zoiets, ja. Nee, oh, maar goed, nee, ik zou er een keer gewoon naartoe gaan, hoor, als ik jou was.
0: Ik ga zo wel even op het internet kijken wat er allemaal is. Maar ik denk niet dat ik Ivano meekrijg daar naartoe.
1: Nou, ja, goed. Is
0: nou, je zit heel leuk naar jouw muziek te krijgen, maar ik ben aan de beurt.
1: Ja,
0: hè?
1: Je bent aan de beurt.
0: Ter info, dus ga maar rustig zoeken. Dan ben ik even aan de beurt. Trouwens, nog even.
1: Ja.
0: Heb jij verteld wie dit is, die zangeres, nog een keertje even?
1: Oh, dat vertelt Putri Ariani. En Putri Ariani is blind.
0: Ja.
1: En volgens mij heeft
0: waar
1: ze
0: komt
1: twee,
0: ze vandaan? Want ze heeft een doek om.
1: Jakarta.
0: Oh, ze is Indonesisch.
1: Ja. En zij is volgens mij 2 jaar geleden heeft ze gewonnen de American Got Talent. En toen was ze een heel stil meisje eigenlijk. Die zong gigantisch mooi. Ik kan je herinneren dat ik zo'n dame ook eens een aantal jaren geleden in de American Got Talent. Die ook wereldwijd is gegaan. Dan weet je dat kind ook weer. Die had ook zo'n geweldige stem. En wat nu, ik hoorde dit toevallig. Luister ik even naar de nieuwe muziekjes in de auto. En denk, wat is dit? Dat kan toch helemaal nooit Putri wezen. Maar dat is totaal andere muziek die ze gaan zingen.
0: Nou, ik mag hopen dat de muziek nu is ingezet. He, dat we geen Pommelien Thijssen krijgen vanavond, maar gewoon dit soort muziek. Ik heb ook iets leuks gedaan, want de vorige keer dacht ik kies voor Franse muziek. Daar kan ik natuurlijk niet mee aan de gang blijven, dus dat doen we nu niet.
1: Nee, gelukkig niet zeggen.
0: Maar ik keek gisteren naar B&B Vol Liefde, waar we natuurlijk even naar gaan kijken. En toen dacht ik, waar we het over gaan hebben bedoel ik, toen dacht ik, wat een goede muziek zit daar eigenlijk in. Jeroen Kijk in de Vechten is degene die de voice-over doet. Hè? En die heeft natuurlijk ook verstand van muziek. En ik dacht, ik ga even kijken op Spotify of er een playlist is. Nou is die van 2026 natuurlijk toch nog niet. Maar ik heb de muziek uit de playlist van 2025 gehaald.
1: Oké, nou, dat is
0: ook wel weer. Ja, dus we beginnen gewoon met Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Perfect.

0: Nou, eerste liedje.
1: Eerste liedje, nog een heleboel te gaan. Maar dat is wel een goeie, hè, voor B&B, vol liefde. Go your own way. Ja.
0: Gaan we het straks over hebben of tweede uur? Of,
1: nee, gaan we het tweede uur over hebben. Okay. We gaan het eerst even hebben over de wet van Murphy. Ik stond vanmorgen op en ik deed de koeling open. En toen dacht ik, waarom zit er aan de achterkant allemaal ijs? Dat is natuurlijk heel raar.
0: Aan de buitenkant?
1: En, nee, aan de binnenkant. Okay. Dat is natuurlijk ook bizar. En het duurde nog veel langer, omdat het lampje het nog deed, dat ik in de gaten had dat hele ding het niet deed. Dus als je dan een bakje yoghurt pakt, dan is dat blauw. Gadver.
0: Kun je weggooien.
1: Nou ja,
0: goed.
1: Ja, en nou was het zo dat een paar weken geleden, wij hebben nog een extra koelvriescombinatie staan. Een tafelmodel ijskastje en een, hoe heet het, diepvrieskast. En Ivano had gezegd, ik flikker dat ding weg. Ik zei, nou, dat vind ik niet duurzaam. Dus dan geven we het weg aan iemand die het niet heeft. En ik zei, maar niet nu. Daar heb ik even geen zin in. En dat waren gevleugelde woorden. Want wij hebben gelukkig nu van alles een beetje nog wat. We hebben dat ding leeggehaald. Dus nou, daar begon het mee. En
0: hoe oud was die?
1: Ja, wel heel oud.
0: Je moet, na 10 jaar moet je dingen gewoon vervangen. Want het kost
1: 20
0: je,
1: jaar.
0: Je verdient je geld er al door. Je verdient de nieuwwaarde er al door op met die nieuwe neerzet.
1: 20 jaar. Maar ja. Goed, het setje wat we achter de hand hebben is ook 20 jaar
0: ook
1: oud.
0: Ook weggooien allemaal.
1: Ja, ik weet het. Maar goed.
0: Oh, twee nieuwe. Kost helemaal niks.
1: Nee, maar ik heb geprobeerd even te kijken. Want je hebt dan een heer, dat is een topgast. Die heet Kers. En die komen dan, kunnen ze het niet meer repareren.
0: Ja, je gaat toch in je toestel van 20 jaar.
1: Ja, we moeten toch ook een beetje duurzaam zijn. Als 18
0: miljoen
1: mensen hun ijskast
0: wegflikkeren. Kijken wat elektriciteit kost, zo'n ding.
1: Jawel, maar goed, als iedereen dat wegdondert, ja. Waar doen we dan? Wat
0: nou,
1: doen we
0: dat,
1: dan?
0: Dat moet juist wel gebeuren. Nou goed, gaan we even verder.
1: Nou ja, wat wou ik ook weer vertellen? Want ik weet niet meer.
0: Je had bij Kerst
1: gekeken. Nou ja, goed. We hadden ook een debakel met onze boerenzwaluwtjes. Had ik verteld, vorige week. Dat nou ja, het boerenzwaluwtje uit het nest was gekieperd. En die heb ik in een doosje van de Aldi gezet op de trailer. Nou, dat ging helemaal goed tot afgelopen week. Ik dacht van, nou, ik ben om 6 uur wakker. Ik doe de deur even open, dan kan iedereen erbij. En ik kom om 7 uur buiten en ik zie geen één vogel meer, maar wel een hele hap veren. Dat
0: poes.
1: Ik denk, nou, ja, ik vrees van wel. Maar goed, er is niks meer gezien van het hele vogeltje. Maar goed, die hebben mijn hele trailer ondergedingest, zullen we maar zeggen. Dus toen dachten we, dan gaan we even iets doen met hoge drukspuit. Die deed ook niet.
0: Die deed ook niet.
1: Ja,
0: nou,
1: dus
0: drie keer.
1: Goed.
0: Maar goed, dan komen nu alleen maar mooie dingen.
1: Ja, nee, 3 keer is scheepsrecht.
0: Ja.
1: Dus ik dacht eerst, we hebben de wet van Murphy, maar alle ongeluk komt in 3?
0: Schijnbaar ja. Maar het is wel heel ziel dat je door een kat het vogeltje laat opeten.
1: Nou, ik vind het echt gewoon, ik baalde er echt als een ketter van. Weet je, iedereen roept dan, nou ja, dat is de circle of life en dit of dat.
0: Nou,
1: maar
0: die
1: ik
0: kat
1: vind
0: niet
1: echt
0: hoor.
1: Nee, maar ik vind het ontzettend suf.
0: Ja,
1: ik had zo mijn best gedaan. Zelfs met vakantie hebben mensen de deur open gedaan. Ik heb de dierenambulance nog aan huis gehad. Nou, hou op.
0: Maar goed,
1: niet gelukt.
0: Kom vanzelf goed, zijn er meer vogeltjes.
1: Dat bedoel ik. Ik heb zometeen een heel leuk liedje voor mijn kat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, geweldig.
1: Maar goed, jij mag eerst wat anders.
0: Ik wil nog even die Poetri nog hebben. Want ik vond het toch wel even leuk. Ik heb nog even opgezocht. 2023 won ze inderdaad de American Got Talent. Dus ik heb het liedje nog even gevonden. En dat
1: of
0: is
1: van dat liedje? Ja. Dat andere liedje? Ja, dat is goed.
0: Wat ze gewonnen heeft.
2: Okay, cool,
0: sorry hoor. Dit is niet de goeie. Dit is de goeie. Toen wisten ze eigenlijk, ging ze voor het eerst zitten, hè? Dus ook de juryleden.
1: Van, Simon Cowell.
0: Nee, die zat eens te kijken van.
1: Die kijkt altijd heel sceptisch.

0: En een krijgt ze ook nog de gouden puzzel. Doet Simon dat?
1: Ja.
0: Die is meestal vrij sceptisch, hè?
1: Ja.
0: En die zat nu bijna te huilen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja, hoe mooi is dat? Ja, fantastisch.
1: Zo zijn er toch mooie dingen op de wereld?
0: Absoluut. He? Absoluut. En daar moet je ook altijd voor open blijven staan.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Belangrijk, mooi. Geweldig.
1: Maar goed, wat hebben we nog meer voor?
0: Ja, dus,
1: hier werden we even stil van, hè?
0: Ja.
1: Voor degene die toch nog een keer wil zien, gewoon eventjes Putri Aliarani opzoeken en dan kom je er vanzelf.
0: Ja, ja, mooi. Nou, jij hebt een hond, hè?
1: Ik heb een hond, dat klopt.
0: Zou je die willen laten klonen?
1: Nee.
0: En een hond die je had?
1: Nee, ook niet, vind ik onzin.
0: Oké, nou goed, ik had echt een paard die ik zou willen laten klonen.
1: Ja? Oké.
0: En
1: waarom?
0: Ja, weet ik niet. Zo'n fantastisch paard. Echt, ja.
1: Ja, dat geweldig. Begrijp ik. Dan moet je al die dieren moet je laten klonen. Ze zijn allemaal fantastisch.
0: En dan heb ik ze allemaal weer terug. Dus dat is... Ik heb nu wel even genoeg. Maar wat wel grappig is... Er was een iets op tv over een sporter. Dat is een Amerikaanse voetballegende. Die heeft zijn overleden pitbull laten klonen. En nou ja, dat is dus dan weer een puppy. Alleen wat wel grappig is... Is dat... Zo'n kloon die heeft exact dezelfde genetische code.
1: Ja.
0: Maar je voedt hem nooit op dezelfde manier op. En het wordt dus nooit een 100% exacte kopie qua karakter. Wist je wat het kost om dat te doen?
1: Ja, ik weet niet wat ze doen hoor. Dan halen ze een gen bij de dode hond vandaan. Hoe gaat dat?
0: Nou ja, ik zit elke keer te denken aan Jurassic Park. Daar haalden ze met een pipetje iets uit een eitje. Ja. En daar, ja, ik denk nee, dat het zo... Ze
1: maar
0: moeten
1: die hond
0: je DNA
1: is al overleden.
0: Hebben.
1: Die hond is al overleden.
0: Dan moet je die hond is al dood. Ja, goh, je hebt toch ook met Schwarzenegger... waar ze hun puppy kunnen laten klonen.
1: Oh ja, oké.
0: Dat is een film die is al 1000 keer geweest.
1: Ja, maar
0: geweest.
1: Ik kijk niet in films.
0: Maar goed, het is... je krijgt dus nooit een 100% hetzelfde dier.
1: Nee,
0: maar ik kan me voorstellen dat je dat zou willen.
1: Ja, nee. Oké,
0: okay,
1: ik zou het
0: dat.
1: Niet willen hebben, nee.
0: Nee.
1: Ik wil gewoon naar mijn... al mijn dieren heb ik een bepaalde gevoel. En die ken ik allemaal. En die zal ik nooit vergeten. Maar om daar nou zelf... Nee, doe ik absoluut niet.
0: Oké, okay, nou goed.
1: Maar
0: het
1: is mijn idee. Misschien een hele hoop mensen wel. Maar ja, het kost een hoop geld, denk ik.
0: Tom Brady denkt er anders over. Ja, tienduizenden euro's. Ja. Dat vind ik ook nogal een ruim begrip. Tienduizenden euro's.
1: 10 of 30.000.
0: Is het 10 of 60? Ja. Dat weten wij niet.
1: Of 15.000, nieuw gelid.
0: Ik zal eens opzoeken hoe dat gaat. Zal ik de volgende keer... Want daar is vast wat over te vinden, hoe ze dat dan doen.
1: Ja, zeker.
0: Dus, bij deze.
1: Hey, jij bent in Frankrijk geweest. Je bent gevlucht voor de brand. Nou, niet helemaal gevlucht, maar je was er langs. Hè. Ik heb nu gelezen dat er 402 mensen aangehouden zijn. Niet op vlucht.
0: Verband met het onderzoek?
1: Nee, ja. De oorzaak van de branden. 402 mensen.
0: En?
1: Dat zijn stelletje idioten die gewoon overal fikjes steken.
0: Ja.
1: Dan zal 402 zal wel rustig afgevaard worden. Maar al is er maar eentje. Maar uiteindelijk, die begrijpen het ook niet. Die bossen, hè? Nou, jij bent in die bossen geweest.
0: Ja.
1: En die gaan niet uit zichzelf branden. Dat is onmogelijk in mijn ogen. Er moet een stukje glas liggen. Wat je kent het wel. Met een stukje glas kan je iets in de brand steken. Het brandpunt en alles soort dingen.
0: Of met je bril een vuurtje steken.
1: Bijvoorbeeld je bril of zo. Maar dus dat moet allemaal allemaal de meeste idioten moeten dat. Hier staat ook. 90% van natuurbranden worden volgens de Franse autoriteiten veroorzaakt door menselijk handelen.
0: Ja.
1: Het is toch echt een zot voor woorden.
0: Ja, nou ja, het is ook te zot voor woorden. Wat ik eigenlijk had kunnen weten, hè, daar in Frankrijk, daar heb je dus die harsbomen. En ik weet dat ook nog wel van vroeger.
1: Dat is puur brandstof.
0: Ja, want daar kerfden ze in en daaronder zat zo'n bakje. Daar vingen ze die hars op. En voor terpentine of zo, hè? Weet ik veel.
1: Weet ik niet. Maar in ieder geval...
0: Maar goed, dat fikt natuurlijk als een lier. En,
1: maar er moet nog steeds een vlammetje bijgehouden worden, anders gaat het echt niet branden.
0: Nee, maar er hebben onder andere, ik weet niet of dat Frankrijk was of Spanje of wat dan ook, jongens met vuurwerk zitten klooien.
1: Ja.
0: Nou, ik heb begrepen dat het vuurwerk afgeschaft wordt.
1: Wanneer? Waar?
0: Voor aankomende dingen. Ja, nou ja, ik heb het
1: de
0: met corona gezien.
1: De wet is 1 augustus ingegaan dat er niet meer afgestoken mag worden.
0: Nee, maar goed, we hebben het met corona ook gezien. Hè? Toen mocht er geen vuurwerk worden afgestoken. En ik heb nog nooit zoveel lawaai gehoord als toen. En als het niet gehandhaafd wordt, wordt het niet wat.
1: Ik vind het wel een goede zaak, hoor. Maar dus, deze gewoon een mooie vuurshows moeten houden of zo. Maar ja, goed. Daar is ook niet iedereen het over eens.
0: Ja, weet je, ga gewoon lekker een wijntje drinken en ga naar ABBA zitten kijken, joh. Hou op.
1: Nee, ik ben ook. Ik steek de laatste tijd niet meer af, maar ik ben ook in met vuurwerk opgegroeid. Iedereen eigenlijk. En dat duurt gewoon twee, drie generaties voordat het straks weg is. Dat duurt zeker 50 jaar.
0: Ja, nou ja, ik vind een kansloze missie. Ik vind zo'n sterretje nog wel grappig, maar om rotjes om mijn oren te krijgen, nee. Ik vind het niks.
1: Dat klopt, zeg. Voor je dieren
0: nou ja, goed. Maar Frankrijk hebben we gehad. En dan komen we in Nederland. En dan heb je dus een natuurbrand in Bergijk. En in Limburg is het niet veel beter.
2: Ja, klopt, ja.
0: Hoe dan? Volgens mij is Brabant is uit, hè? Of tenminste onder controle.
1: Ja.
0: Limburg niet, hè?
1: Limburg niet. Daar hebben ze nog Venrijstad.
0: Fik het totaal af. Moet je kijken wat... Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar dat is echt een heel mooi... Mooie foto van het bos. En dat is dan één grote ellende.
1: Ja, ik moet wel zeggen. Ik heb het hier in het Harde ook een aantal jaren geleden gezien. Langs de snelweg is toen een brand geweest. Langs de A28. Waar een jaar of 10 geleden. Maar als je ziet hoe snel zo'n bos weer herstelt.
0: Ja, dat wel. Maar dat moet je dan ook even aan de dieren vertellen. Hè, die levend verbranden.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan ook altijd. Ik had een feestje zondagavond. En er was ook iemand die gewoon schaamteloos zit te bleren dan van... Nou ja, wat maakt dat allemaal uit en dit en dat. En dan denk ik, moet je eens horen wat je zegt. Hm. Als ik nou jouw kinderen die brand instuur, is het dan, maakt dat dan ook niet uit? Wat is dat nou toch voor raar?
1: Nou, dat soort mensen moet je meteen afscheid van nemen.
0: Maar nee, goed. Maar het is, weet je, het klinkt allemaal zo makkelijk. En ik bedoel, er is zoveel leed op zo'n moment. Die dieren kunnen geen kant op. Dat wil je toch niemand aandoen?
1: Nee, klopt.
0: Verschrikkelijk gewoon. Ach, dus ja, dat vind ik moeizaam.
1: Hey, hoe is het, want we hebben even over de dieren. Hoe is het met jouw paarden met die temperatuur?
0: Nou, best wel goed.
1: Ja?
0: Ja, het is wel wat me opviel. Ik was er vanmorgen heel vroeg, want er is een vriendin met vakantie. Dus ik verzorg haar paarden ook. En ze zitten dan al onder de vliegen. Omdat het natuurlijk 's nachts ook zo heet is.
1: Ja, het koelt niet af. Nee,
0: dus dat schiet niet echt op. Nou, ik op een wonderbaarlijke manier heb ik nog gras. Want alles wat in de zon staat, dat is totaal verdroogd en verdord.
1: Is het zo? Als ik er toevallig reed vandaag rondomheen, alle gras begroeit nog gewoon. Het is niet, ik zie nergens weinig geel gras. In Bermal, overal is gewoon gras.
0: Ja, nou ja, er groeit bij mij helemaal geen hout. Maar het is in elk geval, wat in de schaduw zit, dat gaat nog wel redelijk. Maar wat in de brandende zon zit, dat is echt karton.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja, zo is het.
1: Viel me op met
0: het. En weet je, het zou vanavond gaan regenen. Dat was weer een of andere feestelijke mededeling. Ik zag het allemaal via buienradar eroverheen komen. Maar het is alweer goel met de wind.
1: Ja, nou goed, kan ik niet alles hebben, hè? Wat voor muziek heb jij?
0: Nou, het moet wel even anders.
1: Shocking Blue.
0: Nee, ik heb eerst voor mijn kat en dat vogeltje. Ik denk, dan draaien we toch even Year of the Cat. El Stewart, heerlijk.

0: Nou draai ik een liedje voor Fiep. Mijn kat, ja. Year of the Cat. En misschien heeft zij...
1: Dat was het. Mag die buiten lopen s'nachts?
0: Dat vogeltje... Dat zat op de trailer.
1: Ja, dat klopt wel. Maar Fie, mag die buiten lopen?
0: Fiep. Ja, nee. Daar heb ik het in mijn podcast over gehad, hè? Of ja, in de radio-uitzending.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, ik kan Fiep niet altijd tegenhouden. Nou, ja, maar dat zegt
1: moet
0: niet...
1: Even straks een hartig woord mee praten.
0: Met wie?
1: Met Fiep. Fiep. Ja.
0: Ja. Nou goed.
1: Wil je wel vragen of hij het lekker vond?
0: Nee, hou op joh. Het was zo'n schattig vogeltje. Het is vreselijk. Nou, wat ik nog schuldig was Andrea Bocelli. Dat wilde ik zeggen.
1: Oh, okay.
0: Natuurlijk een blinde zanger. Maar misschien is het ook wel zo, hè, als één van je zintuigen het niet doet. Dat de ander het veel beter doet.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is niet logisch.
0: Maar we barsten niet van de blinde zangers. We hebben nu deze mevrouw. We hebben Andrea Bocelli. Dan hebben we Toet Stielemans. Die zag ook niet veel, geloof ik.
1: Weet
0: of
1: ik wel,
0: of had hij alleen maar een donkere zonnebril op?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Het is Stevie Wonder.
0: Ja, Stevie Wonder. Maar dan zijn we, de rest kan allemaal gewoon zien. En ook goed zien.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Dat is...
0: Daar hebben we ook weer niks aan.
1: Hey, we gaan het even voetbal hebben.
0: Over wat?
1: Over voetbal.
0: Voetbal? Ik dacht dat we daar vanaf waren. Nee, hoor. Iets over Infantino.
1: Jij bent voorzitter van de Wereldorganisatie.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je heel veel geld zakken gevuld via Trump uiteraard. Die WK en alles toestanden. En dan ga je als voorzitter van de FIFA ga je een of andere hervorming voeren. Nou, de hele wereld is er tegen. Hij wil het gaan verkopen en alles toestanden, bedrijf oprichten. Nu heeft hij dat ingetrokken. Maar voor de rest hoort niemand meer wat hem op dit moment. Ze wil nu eigenlijk kwijt. Maar ja, dat gaat ook niet lukken.
0: Nee.
1: Het is net zoals Trump, die krijg je nooit weg.
0: Nee, nou ja, goed. Hij heeft 4 jaar, hè. Daarna is het klaar. Maar hoe is het nou afgelopen met die... Hij lijkt een beetje op de man die bij ons is... Pim Fortuyn. Als je deze foto zo ziet.
1: Dat hij kaal hoofd heeft.
0: Ja, nou ja.
1: Als
0: hij
1: kaal hoofd heeft, lijkt ook op Pim Fortuyn.
0: Nee, maar hij kijkt een beetje zo.
1: Ja, oké, dat is wel zo.
0: Maar goed, dat kan de luisteraar ook.
1: Maar goed, voor de rest weet je niet hoe het afgelopen is. Die plannen zijn teruggetrokken. En nu heeft iedereen met iedereen elkaar ruzie met elkaar. Want ze willen hem eigenlijk kwijt.
0: Hem?
1: Ja, ze willen de UEFA, de Europese organisatie, wil hem kwijt. Azië wil hem kwijt. Nou, heel veel mensen zijn hem kwijt. Ze zijn blij dat hij... Maar goed, hij moet nog ergens gekozen worden, geloof ik, 2 jaar of zo. Dat is net zoals bij... volgend
0: gaat
1: jaar.
0: Hij tegelijk met Trump,
1: volgend
0: dus dan
1: jaar.
0: Komt dat goed.
1: Ja, en Trump zou hem gaan helpen.
0: Ja, natuurlijk. What else?
1: Ja,
0: maar
1: goed, Mr. Trump is ook wel bekend geworden. De golfreis van Trump kost de Amerikaanse belastingbetaler meer dan $100 miljoen. Het is echt eigenlijk te zot voor woorden.
0: Wat had hij nu weer? Hij ging Iran met de grond gelijk maken.
1: Ja, dat kan helemaal niet, want Iran is net zo groot als Europa, hè?
0: Nee, maar goed, dat ging hij wel doen. Je moet groot denken, hè? Dat doet hij. En nou ja, goed, dan 2 dagen daarna lees ik weer van... Nee, we gaan het allemaal in orde maken en het kan niet en we doen het niet. En nou ja, doe maar. Ik kan het allemaal niet volgen. Doe maar.
1: Nee, nou ja, goed. We gaan even muziek luisteren. Even kijken, wat heb je? De Guy Bands.
0: The Guy Banks?
1: The Guy Banks. Banks heet dat.
0: The Guy Banks.
1: Banks, ja.
0: Oké.
1: Mag jij zeggen wie het is?

0: Ja. En we hebben nog 13 minuutjes. Dan mag jij de volgende volmaken.
1: Nou, ja. Jee, ik heb eigenlijk nog best veel te vertellen.
0: Nou, vertel man.
1: Nou, om te beginnen. Een Koreaans restaurant.
0: Ja?
1: Serveert mieren als garnering.
0: Nou,
1: dat
0: ja.
1: Dat is een restaurant-eigenaar in Zuid-Korea.
0: Ja.
1: En die riskeert daar celstraf voor. Ja,
0: want?
1: Ja,
0: mag je die niet eten?
1: Dat mag niet, nee. Je mag wel bepaalde insecten eten. Er zijn 10 soorten die toegestaan zijn. Zoals sprinkhanen, meelwormlarven en krekels. En mieren staan daar niet op. Maar dan denk ik ineens, per portie op het ijs dan, strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren erop. In totaal heeft die man dus 49.000 mieren gebruikt. Ruim 12.000 ijsgerechten.
0: In echt levende mieren of dode mieren?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. Maar het bizarre is, dan denk ik, nou, kinderen willen toch altijd sprinkels op hun ijs?
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je een soort Gadverdarrie.
0: Nou ja, weet niet. Sprinkhanen zijn ook lekker. Hè? Ik heb wel een sprinkhaan gegeten.
1: Ja, maar goed. Ja, lekker, leuk. Doe maar. Ik vond het raar. En, nou, voor hetzelfde geld gaat het ook niet goed aflopen met hem.
0: Want? Oh ja, wordt er vastgezet natuurlijk, ja.
1: Wat is er met Megan?
0: Oh, Megan plons met ballonnen in het water toen ze jarig was. Maar dat is niet interessant.
1: Oké, nou, vertel jij dan nog eens even
0: nee,
1: wat.
0: Nee, ik heb niet zoveel op dit moment.
1: Heb jij helemaal niet veel?
0: Ik zit op jou te wachten. Jij zegt, ik heb een heleboel te vertellen. Dus ik mag gewoon even rustig af.
1: Moet nog wat
0: af,
1: voor volgende week bewaren. Nee, en nog wat voor vanavond. Zal ik eventjes wat vertellen waar je wat van kan leren. Dat doe ik ook elke week. Als je nou de zon neergaat en je smeert je in met factor 30.
0: Ja.
1: Of je smeert je in met factor 50. Wat is het verschil?
0: Niks.
1: Hoe weet je dat?
0: Nou, dat heb ik eens een keer gehoord. Alles stelt er nog niet zoveel voor.
1: Nou, er zit 1% beschermingsverschil. Volgens mij is het wel veel duurder, factor 50. Of is dat niet zo?
0: Lijkt me, ja, hoe hoger de factor is, hoe duurder het is. Daar ben ik van overtuigd.
1: Nou ja, en dat heeft dus eigenlijk totaal helemaal geen zin. Dus dat is wat het is. Bizar, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: En wat ik begrepen heb, is dat de beste zonnebrandcrème, die moet je gewoon bij de Action kopen.
0: Is dat zo?
1: Ja. Dat is toch ook bizar, weet je?
0: Ik moet zeggen, ik liep op Walibi gisteren. En overal staan er van die van Nivea's, dat van die dingetjes waar je hand onder kan zetten. En dan krijg je wat, dan kan je smeren.
1: Oké.
0: Op heel Walibi.
1: Heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja. Nou, wel, dan komt die heen die parken komt.
1: Nee, maar dat had je vroeger niet, hoor. Dat had je niet. Dat
0: nee, maar overal staan die niet. Ik weet niet of van Nivea was, maar in ieder geval, dan hou je eronder. En dan krijg je een kloddertje wit spul op je hand.
1: Nou ja,
0: ga je smeren.
1: Heb je ook gekeken of het factor 30 of factor 50 was?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het 50 was. Zo'n best hoog factor geweest.
1: Dus daar moesten ze vanaf natuurlijk.

0: inderdaad, toen was ik nog heel jong.
1: Ja, en Mariska Veres was toen ook heel jong.
0: Ja, klopt. Dat was een wereldhit, was dat.
1: Ja, dus inderdaad echt een wereldhit. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja.
0: Hey, laten we even, we hebben nog even tijd. Ebola-uitbraak in Congo levert inmiddels, zijn inmiddels 1000 doden. Dat gaat razendsnel. Hè? Maar er zit een klein puntje, lichtpuntje in de... ik weet niet of het effect heeft, maar goed. Londen is er iemand, voor het eerst iemand een proefpersoon gegeven met een vaccin gespoten van weliswaar een variant Ebola. Dus laten we eens kijken of dat gaat lukken.
1: Heb jij destijds die film gezien? Er was een jij kijkt geen films. Ja, nee, ja, jemig, maar dit moet je wel zien.
0: Heel Elbert weet inmiddels
1: ook geen... Dat begint in Afrika.
0: Ja.
1: En iemand komt in aanraking met iemand... En een aapje.
0: Ja.
1: Aapje heeft ook Ebola.
0: Ja.
1: En dan moet je dus voorstellen hoe snel zoiets kan gaan. Het is natuurlijk een film, maar het kan dus echt. Aapje gaat volgens mij aan boord van het vliegtuig. En een van de mensen die dus dat aapje moet bewaken, krijgt een krat. Nou, die begint te kuchen. Die zit 's avonds met een zweethoofd in de bioscoop met zijn vriendin. En die begint te proesten. En dan zitten er een heleboel mensen in die bioscoop. Dus nou hop, de volgende. En zo gaat het razendsnel.
0: Ja.
1: En dit is echt het is een hele enge ziekte. Want alles gaat mis in je lijf, hè? Je wordt een beetje verpulverd, zo moet je
0: het
1: maar zien.
0: Ja, ik weet niet precies hoe elkaar zit. Maar goed, op zich vind ik het wel weer knap dat ze toch weer... We moeten even wachten, gaat het lukken allemaal. Maar of ze dan toch weer een soort vaccin gevonden hebben.
1: Ja, en ze moeten ontzettend oppassen. Hè? Want als mensen daar zijn en je hebt het onder de leden... Volgens mij gaat het ook vrij snel... En ja, weet je, als je dat hebt, nou run, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, dan is het al gebeurd, denk ik. Maar dat hadden we in eerste instantie hadden we het ook met corona, hè? In het begin heel snel. En,
1: ja, maar Ebola is al veel ouder, hè?
0: Ja, klopt. Ja,
1: ik weet het niet. Nou, dan moeten we het natuurlijk nog even over het weer hebben. Even lekker zeuren over het weer. Dat doen we na 6 uur.

0: doen we, of 7 uur doen we dat niet meer, maar nu wel even. Ja, volgens mij is Spanje code geel, maar dat heeft niks te maken dat het warm is. Maar gewoon, ja, ik denk dat het risico dat er weer een brand komt of weet ik veel wat ontzettend groot is.
1: Nou ja, als een aantal idioten rondlopen die branden aangesteken, zeker ja.
0: Nou ja, weet je, als je kijkt de branden hier in het harde, ja, dat komt dan toch door defensie niet handig.
1: Dat was aangestoken door een kogeltje.
0: Ja, nou precies, maar in Ede, die brandt daar een paar jaar daarvoor ook. Ja. Heel veel van die branden worden aangestoken. Dus ja, vertel het maar. Het is zo droog, dat wordt hem niet. Maar goed, Spanje code geel en niet vanwege de temperatuur. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk even weten waar het allerwarmst is at the moment. Weet je dat?
1: Nee, ik zou het niet durven zeggen.
0: Oké, Tsjechië, Oostenrijk. Oostenrijk zei jij net
1: al. Ja, Oostenrijk
0: zei 37 en 40 graden.
1: 41 graden, je was in Wenen.
0: Ja, en het is, weet je, op een gegeven moment, je krijgt niks meer koel. Cool. Ik heb overal de luiken dicht. Het lijkt bij mij wel zo'n soort.
1: Heb jij geen airco in die?
0: Nee,
1: we
0: hebben geen huis. Okay. Nee, bij ons is alles over de 20 jaar oud. En nou, vandaar ook dat alles ermee stopt. Maar wij hebben geen airco. Okay. Nee, jij wel?
1: Ja, we hebben de huisjes, de bovendieping is geairco'd. En dan zetten we alle deuren open. En een woonkamer, daar heb ik geen airco. Maar dat is niet hoger, niets veel warmer dan 22 graden. Die koude lucht is lekker, zakt allemaal.
0: Voor mij begint het heerlijk. Überhaupt al met 25 graden. Ja. En dan moet het nog beginnen.
1: Als ik tussenmiddag kwam ik even thuis en zat Kane mijn hond achter de voordeur te kwispelen. Die voelt helemaal koud aan. Van
0: ja, die heeft het echt lekker.
1: Ja, die vindt het geweldig.
0: Nou, dat is ook nog wel even belangrijk. Ja. Dat roep ik natuurlijk altijd met mijn programma. Maar je moet echt gewoon 's morgens vroeg gaan wandelen. En overdag niet hele wandelingen maken.
1: Nee, tuurlijk
0: even niet. Laten plassen. En vooral niet naast de fiets. Want honden kunnen niet zweten. Dus het is belangrijk dat ze in elk geval niet onwel worden van dit weer.
1: Ja, ik heb door al opmerkingen, maar dat komt straks leven. Gaan even muziek, gaan er weer uit, denk ik. Jij mag nog een tweede keer muziek draaien, zeg jij.
0: Een tweede keer?
1: Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Twee keer achter elkaar.
0: Twee achter elkaar. Ja. Oh ja, dat is wel het makkelijkste natuurlijk uiteindelijk. Nou, toch een Frans nummer dan even.
1: La Vie en
0: Rose. Ondanks dat het nergens over gaat. Tot het volgende uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: uur 2. Nee, 2 uur heet dat, hè?
1: Ja, uur 2, ja.
0: Ja, uur 2.
1: Zal ik van, beginnen met een vacature-alert?
0: Nou, vertel eens, meid.
1: Ja. We hebben hier een vacature-alert voor iemand die graag monteur wil worden. We zoeken iemand met de leeftijd vanaf 18 jaar. Nou, het gaat om een mooi resultaat verzorgen voor onze klanten. Dat is natuurlijk ook belangrijk dat je dan weet wat voor resultaat. Het gaat over raambekleding, schilderwerk, vloeren leggen, behangen. Nou, volgens mij word je opgeleid en kom je in een hele leuke club terecht.
0: Goh, welke club is dat dan?
1: Nou, dat is Decorette Elburg.
0: Oh, oké.
1: Dus het beste wat je even kan doen is een mailtje sturen naar info@decorette-elburg.nl. 0525, want bellen kan ook. 683133. Of als je het niet meer weet, redactie@loomedia.nl, toch? Dan vies je waar je hem hier er wel uit. Dus nou, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Rob is op zoek naar jou.
0: Ja,
1: en ik dacht, ik ga hem even voorlezen, want als ik zo voor eigen parochie
0: wat
1: preek,
0: aardig,
1: hè?
0: Ja, dit is een soort sluitreclame, hè?
1: Is dit een sluikreclame?
0: Ja,
1: mag dat niet?
0: Hé, hey, maar we zeggen over reclame. Het valt me op dat er net was nog ineens 1 minuut aan reclame. Vorige uur hadden we 2 minuutjes aan reclame. Volgens mij moeten we toch even wat reclame maken voor, als je als bedrijf zijn een keer reclame wil geven in, of doen in Loo. Even redactie@loomedia.nl. En het is, valt best mee qua kosten. Hoeveel kost?
1: Nou, wat wel gek is, op donderdag zitten wij heel lang te wachten met al die reclames.
0: Ja, klopt. En dus nu is het een stuk rustiger. Maar misschien de volgende donderdag, aanstaande donderdag ook minder. Hoor. Dat terugloopt al een beetje. Maar
1: er zijn ook veel mensen met vakantie.
0: Er is een geweldige verkoper, Aart Withaar. En die komt graag als bedrijf zijnde naar jouw bedrijf toe om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, ik denk, weet je, hier in de buurt, iedereen die luistert naar de Loo. Dus,
0: zeker ons programma.
1: Dat dacht ik wel.
0: Dat dacht ik ook.
1: Goed. Dus. En als je dan nog even reclame wil maken. Ja. Wij vinden het ook leuk om wel eens even een nieuwe reclame te horen, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja, ja. We gaan even, ik mag weer beginnen, denk ik, hè?
1: Ja, jij mag weer beginnen.
0: Nou,
1: ja.
0: Het is wel voor een vriendin voor jou ook.
1: Ja, Annemarie mag altijd.
0: Annemarie, take him over.

0: kan je toch geen genoeg van krijgen, hè? Van Annemarie?
1: Nee, zonder meer niet. Was ook leuk, dus een paar weken geleden hier in de uitzending studio is geweest.
0: Ja.
1: Toch even een kritische opmerking. Ik weet niet hoe het gaat, ik heb het niet onderzocht, maar we hebben in de stad hebben we een knip. Midden op de stad zit de knip. Ja, voor de bekenners, mensen zijn de knip. Dat is gewoon de plein waar alle terrassen zitten en dat soort dingen meer. En er staat altijd op zaterdag, staat daar een viskar van Wippe. Wippekoops.
0: Wippe.
1: Zo heet hij ook. Hij staat er geloof ik al 80 jaar. Nou, dus zo oud is hij. Hij is 78. En geen kwam er verleden week kwam er een bericht in vanuit de gemeente. Ik weet niet of de gemeente, ja, wel van de gemeente gekomen. Dat er een nieuw beleid is met betrekking tot staanplaatsen en toestanden en allerlei dingen. En dat die standplaats van Wippe uit de stad moet verdwijnen. En hij mocht dan eventueel op de haven staan, maar dan moest je op inschrijven. Nou ja, alle toestanden, als de hele wereld is zo over de gemeente heen gegaan. We hebben algemeen belang schijnt daar toch een stukje stokje in gevoerd te hebben. Nou, zeg inderdaad van, goh, het feit dat je bij standplaatsen opnieuw moet aanbesteden, alles is logisch. Maar Wippe, met zijn 78 jaar, die man blijven staan, zolang hij blijft leven.
0: Nou, dat vind ik ook wel een beetje terecht.
1: Ja, daarom.
0: Weet je, hij is toch gewoon het gezicht daar. Maar wat zou nou de reden zijn dat hij daar dan niet mag blijven staan?
1: Nou, het Europese wetgeving te maken. Je mag niet zo markten, mag je niet zo neerzetten. Tegenwoordig moet je een mogelijkheid tegen andere bedrijven zich ook aanbieden. En er is een heel nieuwe situatie komen waardoor die plek in de stad gaat verdwijnen op termijn.
0: Maar waarom zullen we het makkelijk doen als het lekker moeilijk kan? Weet je, dat is toch...
1: Ik vind het wel leuk. Ze hoorden allemaal dat hij gewoon mag blijven staan.
0: Maar is er echt protest gekomen?
1: Ja, het is eind van de week is verleden week gebeurd. Dus toen is er her en der wel geschreven. En uiteindelijk, ik denk ook als de gemeente had gezegd van, doorgezet van ja, Wippe moet gewoon weg. Dat er echt een probleem was gegaan. Er was een burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan.
0: Weet je wat ik hoop? Dat Wippe 105 wordt.
1: Ja, daarom.
0: Dan duurt het nog heel lang voordat hij verdwijnt met die kar.
1: Het is toch prachtig. Wat betreft.
0: Geweldig.
1: Eens even kijken, wat heb jij nog?
0: Nou, we moeten natuurlijk zo over B&B vol liefde. Ik had iets over koffers. Maar ik wou het even hebben over die Odyssey.
1: Ja?
0: Want daar ben ik geweest. Ja, en dan weet ik nooit of je...
1: Die moet
0: ik
1: nog opzoeken, hè? De geluiden kunnen we daarna doen.
0: Ik weet nooit of je nou... Zeg je nou Odysseus of Odysseus?
1: Ik zou het niet wel.
0: Nou ja, de film gaat over Odysseus, die met een stel mannen... Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Ik zal ook niet veel vertellen, anders gaan mensen niet meer. Troje binnenvallen. Het bekende feestje met het paard. Daar was ik al heel erg van in de Warowitch. Want ik dacht, ik heb de film Troy gezien met Brad Pitt. En die zaten ook in dat paard. Toen ben ik gaan zoeken. En toen bleek dat allebei ongeveer 1200 voor Christus zich afspeelden.
1: Okay.
0: Maar het verhaal van Troy, daar klopt helemaal niks van. Daar is de helft gewoon allemaal van verzonnen en weet ik het allemaal. Dus dit is het echte verhaal van het paard van Troje.
1: Zeggen ze.
0: Ja, nee, dit is Zeus, komt erin voor de hele boel.
1: Okay.
0: Het is een enorm spektakel. Eigenlijk zit er ook weer echt het verhaal van de mens in. Dat ik denk, ja, we kunnen er allemaal wat van leren. En ja, het is best wel de moeite waard om even te gaan kijken.
1: Ja, weet je wat leuk het verhaal is?
0: Nou?
1: Dat ook Urk eraan meegedaan hebben.
0: Urk?
1: Ja, Nederlands inbreng helemaal aan alle kanten. En
0: met die boten. Ja, die komen uit Nederland.
1: Diegenen die het allemaal verfilmd hebben en alles. Dat is Nederlands inbraak aan het brengen.
0: Dat heb ik inderdaad ergens gelezen. Wat trouwens wel een dingetje is, hè. Nou, voeren wij ooit eens met die Titanic op de zee. En als dat misgaat, dan gaat het goed mis. Maar deze mensen, die zitten in een soort notendop.
1: Ja,
0: allemaal bovenop elkaar. Ja. Niet gehinderd door enige luxe.
1: Maar je weet ook niet hoeveel dood gegaan zijn natuurlijk. Toen was Facebook er nog niet.
0: Nee. Zij roeien nog echt. En dan gaat die, hoe heet het, die zeilen gaan uit. Ja. Dus zij roeien de zee op. En het is gewoon kanonnenhard werken daar.
1: Maar hetzelfde als de Vikings, toch? De Vikingen.
0: Ja, dat zal.
1: Vikingen kwam in Malta. Toen ik op vakantie in Malta was, kwam Vikingen ook tegen.
0: Die
1: gingen
0: in Engeland altijd, de Vikingen.
1: In
0: Malta.
1: Nee, ook in Winsikamo Zuid. Ze hebben in de tempels van Malta en alles. Daar zijn ze ook allemaal geweest.
0: Maar de meesten die kwamen wel om te plunderen. Met alle respect, deze jongens kwamen ook gewoon om te plunderen.
1: Ik ben er niet bij. Ja, want waarom zou je de zee op gaan anders?
0: Nee, maar weet je wat ik best wel erg vind? Kijk, je gaat dan naar Troje. Dat is onneembaar. Nou, zij verzinnen natuurlijk die list. Dat is geen geheim met dat paard. Daar wil ik ook trouwens nog even wat over zeggen. Je ziet dat paard daar. Nou, die is net zo groot als 3 van mijn paarden op elkaar. Er zitten 10 mannen in. Dat paard zit in de zee een stuk. Dus de helft verdrinkt. En dan denk ik van, ze hebben niet een leuk buffetje bij zich. Van, wil jij nog wat drinken? Heb je dorst? Want het is hartstikke warm. Nou ja, goed. Dus dat is een beetje ongeloofwaardig. Maar dit schijnt wel het verhaal te zijn van paard van Troje.
1: Nou, zullen we eens even luisteren naar de... Ik heb niet al van tevoren geluisterd. Dus ik weet niet wat ik te horen ga krijgen, maar goed.
0: Oh, dit is de intro, hè?
1: Dit schijnt de intro te wezen.
0: Nou,
1: ja, want
0: kom
1: ik moest
0: dan.
1: Eens
0: kijken.
2: Tell me what you remember.
3: The light. The sun.
2: And then what?
3: We won the war. Help me go home.
4: This is a household waiting for master.
5: I want you to choose me.
6: Ithaca's king is coming back.
5: No, he's not.
7: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
5: You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard.
7: Who's looking after your wife and son?
5: Do you see?
7: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance. Bringing it all.

0: need everyone in this party dead.
1: I can still save them.
2: Ja, je moet het eigenlijk even ondertitelen, hè? Want ja. Het is natuurlijk Engels, dat klinkt allemaal wel. Maar het is spektakel.
3: En dat zit je dan in een bioscoop die ook aan alle kanten trilt?
2: Nee, dat hebben we destijds bij Napoleon gehad.
3: Ja,
2: dat
3: is deze ook, maar dan moet je wel de juiste bioscoop nemen.
2: Nee, ja, huh? Maar het is niet altijd dat... ik heb trouwens nog wel iets grappigs te vertellen voor mensen die nog gaan. Hij heeft een hondje en die krijgt hij als pup. En het grappige is dat, dat is een hondje met hangoren en een beetje cockerspanielachtig dingetje. Nou, dan zie je dus die volwassen hond en zo maken mensen ontzettende fouten in films. En dan is het een soort terrier met zijn oren recht overeind. Dat hondje, dat puppy, heeft zachte haren en dit is een zo'n ruige vacht. Ik had gelijk zoiets van, ja, lekker dan. Dus dat vind ik, dat is een beetje hetzelfde als je middeleeuwse film maakt en mensen hebben er zo'n smartwatch om. Weet je, dat kan niet.
3: Klopt, ja.
2: Dat was mijn enige commentaar. Oké.
3: Nou, goed.
2: Maar wel even kijken, als je een avondje even lekker weg wil.
3: Misschien in de toekomst, maar het komt ook wel een keer op de
2: video. Nee. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ik vind dit eigenlijk geen film om op tv te kijken. Nee, zo zijn er een aantal films in de geschiedenis. Hè, Soldaat van Oranje is natuurlijk leuk als je die op tv kijkt. Maar die moet je eigenlijk ook gewoon, dat is natuurlijk ook voor de primetijd. Dat soort films moet je gewoon in de bios kijken. Jurassic Park, verzin het allemaal. Dat vind ik echt.
3: We gaan het meemaken.
2: Ja, dat vind ik.
3: Hey, maar het duurt al 3,5 uur die film, geloof ik.
2: Ja, hij duurt heel lang. En het lullige is ook, je moet... wij gingen om 6:10 al. Dat is natuurlijk de onmogelijke
3: tijd. Wat een rare tijd. Is dat s'morgens vroeg of zo?
2: Nee, 6:10 s'avonds. Maar het alternatief was iets van 8:00. En die film duurt bijna 3:00. En dan doen ze ook nog overloos reclame en de hele zooi. Dus je zit daar wel even. En er is ook nog een pauze ter info.
3: Ja, droom. Weet je trouwens, Willem van Oranje, daar ben ik ook geweest. In, was het ook weer in Delft. Die hebben ze al 2 keer ingekort. De musical.
2: De musical. Dat duurde gewoon te lang.
3: Toen ik zat, was het 2 keer 1,5 uur met een pauze. Nou, dan val je gewoon in slaap. En nu zit u 2 keer 1 uur. Nou, maar, 2 keer iets meer dan 1 uur.
2: Wij zijn ook niks meer daar gewend. Nee, de Matthäus Passion duurt toch ook 7 uur?
3: Nou, daar zou ik ook naartoe gaan.
2: Nee?
3: Wel in Italië schrikken, hè?
2: Pizza. Nou, wat is er?
3: Pizza. Die toren. Pizza. Die toren.
2: Is Pisa naar beneden gekletterd?
3: Nee, maar dat was wel een aardbeving. Dus ze geschrokken zich de apenzuur. Dus die toren is nog schuiner gaan hangen. Nee, die is gefundeerd. Dus je kan niet meer omvallen. Maar goed, je zal er wel schrik. Als je dan in de loop je bij de toren van Pisa. Hartstikke scheef. En dan heb je ook nog eens een keer een aardbeving.
2: Ja, maar ja goed. Er staan heel veel mooie dingen daar. En als dat allemaal omvalt. Is wel eeuwig zonde, toch?
3: Ja, oké. Dat ben ik met je eens. Maar goed, het is... Vorig weekend werd Napels getroffen door de krachtigste aardbeving. 4,7 in de 4 decennia. Dus 26 mensen raken er gewond. Dus ja, goed, bij pizza dus. Maar hij staat er wel. Dus gaat er goed.
2: Het staat er nog. Dus je kunt nog... Het is code geel in Spanje. En het is dus code geel in Italië vanwege de toren van Pisa.
3: Nee, niet vanwege de poptoren. Die toren stort echt niet meer in elkaar. Want die hebben gewoon noodverdingen.
2: Maar dat moet je nooit zeggen. Want straks dan zet jij het nieuws aan. Oh, moet u nu horen. Hij is alsnog... je weet het niet, hè?
3: Dat is zo, ik voel me zo verdomd alleen.
2: Nee, ik ben aan de beurt.
3: Nee, helemaal niet.
2: Ik heb nog geen 1 liedje gedraaid.
3: Ja, maar jij wou dat die muziek
2: ik zit op nul.
3: Jij wou die Odessa hebben van jou.
2: Wat zitten wij hier te doen?
3: Oké, kom maar even.
2: Ja, zie je wel, ik mag eerst.
3: Eentje.

0: Spaans? Was dit nou Italiaans? Was dit...
1: Cinco de la mañana.
2: Zeg het maar.
0: Ik weet het niet.
2: Ik dus tas toe. Ik denk een beetje Spaans.
0: Oh, okay.
2: Zo niet maken we er Italiaans van.
0: Nou, voor mij was het Italiaans.
2: Denk je dat?
0: Ja, ik heb Italiaans geleerd.
2: Oké, nou dan is het Italiaans.
0: Nee, ik weet het niet, joh.
2: Jij weet het niet. Nou, ik heb iets gevonden over koffers. Jij hebt gevlogen. Wat heb jij voor koffer? Wat voor kleur?
0: Nou, het verhaal van koffer, blauw.
2: Nou, dat is dus de grote ellende. Op de bagagecarousel lijkt elke koffer op elkaar. Zwart, nee, donkerblauw of grijs.
0: Nee, ik had lichtblauw. Ik zei blauw, maar het is lichtblauw.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, Ryanair trekt aan de bel en vraagt passagiers om hun koffers beter herkenbaar te maken. Ik herken dat wel trouwens. Want ja, weet je, je grijpt maar zo de verkeerde.
0: Oh, twee hele grote witte letters staan erop. Dat kan niet missen.
2: Ja. Nou, waar ik wel een beetje om moet lachen. Zij pretenderen koop een paarse, een roze of whatever. Of doe er zo'n band omheen. En de laatste keer dat ik gevlogen heb, hadden wij zo'n band om die koffer.
0: Ja.
2: Omdat die natuurlijk ook niet meer op slot mag. En als het een oudere koffer is, kan die ook nog open vliegen. Maar die banden waren er wel mooi afgejat. Dus Ryanair, dat helpt niet zo als jullie die dingen eraf trekken. Maar goed, doe maar. Donkere bagage, niet handig. En het kost dus ontzettend veel geld om het weer voor elkaar te krijgen. Heb je al eens de verkeerde koffer meegenomen?
0: Nee, nou nooit. Ze hebben je nodig. Nee, nooit. Ik heb daar geen last van.
2: Nee? Jouw koffer meegenomen? Nee, of dat je geen koffer had?
0: Ik heb vroeger heel veel gevlogen. Laatste 10 jaar niet meer. Maar elke keer een maand was ik wel ergens aan de andere kant van de wereld.
2: Ja?
0: En ik heb nog nooit probleem met mijn bagage.
2: Nooit dat hij weg was of zo.
0: Nee.
2: Nou, het lijkt mij heel irritant als iemand je koffer meeneemt en jij gaat op vakantie en je hebt gewoon helemaal niks.
0: Nee,
2: je mag ook niks meer in je handbagage doen.
0: Je kan er een onderbroek in stoppen en je kan er van alles
2: Nee, maar ik heb lenzen natuurlijk. En voor mij, weet je, die zooi kan ik dan nog wel kopen als het echt moet. Maar lenzen en een potje vloeistof, ik kan met de meeste vloeistoffen werkt bij mij niet. Dus dat is echt een probleem.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, misschien ik mazzel heb gehad. Dat weet ik niet. Maar ik heb nog nooit enig probleem gehad met mijn spul.
2: Oké, nou, Ryanair trekt aan de bel en ik trek aan de bel bij Ryanair. Dat ze gewoon die banden eromheen moeten laten zitten. Ja.
0: Die hebben ze niet afgehaald, hoor.
2: Dus hebben ze die dingen wel eraf gehaald.
0: Hoe weet je dat nou?
2: Nee, wie doet dat anders?
0: Ja, misschien waren ze wel mooi. Mooie banden.
2: Nee, niet per definitie heel mooi. Maar wie haalt dat er dan af?
0: Ja,
2: die Mercury, die werkt niet meer bij de... weet ik veel wat.
0: Weet ik niet, maar goed. Het zij zo, maar ja, oké.
2: Oké, dan moeten we nu denk ik toch maar iets gaan vertellen over B&B Vol Liefde.
0: Dat kan. Even kijken, ik heb ze hier.
2: Namelijk helemaal in. En
0: ja,
2: ik kijk ook niet vooruit.
0: Zullen we gewoon op een rijtje afgaan, Caroline?
2: Ja, jemig.
0: Dat is die mevrouw die met perkament een gezicht.
2: Ja, die is van perkament, is ze. Dat klinkt heel erg onaardig. Maar wat ik niet aardig van haar vind, is dat elke man die daar komt, moet een prachtig wit gebit hebben. Dat is ook wat zij heeft, maar de rest, ik weet het niet. Maar zij is opgevuld met die lippen, toch?
0: Ik
2: dat
0: weet niet wat het ziet. Het ziet er allemaal niet uit. Maar goed.
2: Nee, nou ja, goed.
0: Ik vind ook dat ze een heel veel vervelende manier van ideeën heeft.
2: Nou ja, wat ze tegen haar gast zei, die overigens in een t-shirt loopt van man bijt hond.
0: Ja.
2: Dus
0: oh ja?
2: Dat schiet ook al niet echt op. Dat ze zijn tanden niet mooi vindt. En dat hij dus maar voor €15.000 die tanden moet laten veranderen.
0: Ja, en zou die man dat gaan doen?
2: Weet ik veel. Dat vond ik niet aardig. Hij loopt de hele dag te klussen. Dat vind ik ook een dingetje. En nou nodigt hij haar uit om gezellig naar het eten te gaan. En dan zegt ze, ja, dat hoeft voor mij allemaal niet.
0: Nee, dat zei ze niet tegen hem. Dat zei ze op de tv.
2: Ja, kom op zeg. Wie vindt uit eten nou niet leuk?
0: Ze gaan lekker naar de Japans toe.
2: Heb je gezien hoe dat eruit zag, dat restaurant?
0: Nee.
2: Dat is dramatisch.
0: Nou ja,
2: aquarium is het.
0: Haar jurk vond ik wel mooi.
2: Ja.
0: Hele witte jurk had ze
2: aan. Maar dan moet je eigenlijk een beetje afvallen als je zo'n ding aantrekt.
0: Ja, dat zei jij.
2: Dat zeg ik dan wel.
0: Timothy.
2: Ja, die stuurt die gozer met al die tattoos naar huis.
0: Ja. En die ander gaat weg, hè? Die gaat de Curaçao toe, een of andere.
2: Ja, nee, maar dat is toch voor een time-out, die jongen uit Deventer.
0: Ja, ja, klopt, ja.
2: Dus, maar denk je dat dat wat wordt tussen die twee?
0: Ja.
2: Dave heet hij, hè?
0: Ja, nou, ik vind die Timothy, ik vind de griezel van de gil.
2: Ja, nou, wat wel grappig is, ik vond steeds dat hij op Gordon lijkt.
0: Ja.
2: En ik dacht misschien...
0: Het kan niet meer overweg, maar goed. Nou ja, het gaat niet werken.
2: Nee, maar Gordon heeft er zelf ook iets over gezegd.
0: Ja, ja.
2: En ik heb het ergens...
0: Mag je straks even opzoeken.
2: Ja, dat ga ik even opzoeken. Dus dat komt zo meteen. Maar ja, ja, wat moeten we er nou van zeggen?
0: Niks.
2: Oké.
0: Okay. Dan vind ik wel... als ik al iedereen op rij zie staan... Die 8 hebben, de waarde tot 12...
2: 2, 4, 6, 8.
0: Ik tel 8, voor mij wel het 12. Maar goed, ik zie nu een lijst. En ik vind wel allerlei verschillende personaliteiten. Of andere merken al. Ja, niemand lijkt op elkaar. Qua doen later.
2: Nou, dat vind ik dan nog wel weer prettig. We lijken daarom... allemaal veel te veel op elkaar. Ik heb de reactie van Gordon gevonden. Dat was mijn tekst trouwens ook. Hè? Dat ik zei van hij praat als Gordon. Hij lijkt een beetje erop. Waarom begint hij niks met Gordon? Maar goed, inmiddels heeft Gordon via RTL Boulevard zelf gereageerd. Het blijkt niet de enige te zijn die dat gezegd heeft. Nou, hoewel hij het datingprogramma zelf niet actief volgt, werd hij op Instagram door Timothy zelf benaderd. Onder een bericht over kaviaar. Nou, Gordon gaf lachend aan dat de vergelijking wel te snappen is en noemde hem met een knipoog een vervelende jongen met leuke humor en een heel aardige gast. Maar ik geloof niet dat Gordon erin gaat trappen. Dus, nou ja, dat.
0: Nisha.
2: Ja, Nisha. Ik kan haar voornaam niet onthouden en Tara wel, omdat mijn kat Tara heette. Dus Nisha, wie noemt zijn kind nou Nisha Tara?
0: Ja, oké, goed. Maar goed, wat vind je daarvan?
2: Er zijn alle Merels, Kevins en weet ik wat gebleven. Ja. Ja.
0: Dus volgens mij is het een 5-nummer.
2: Ik weet het niet. Ze had haar eerste visite was een hele stijve vrouw.
0: Die ging er gelijk uit.
2: Ja. Nu heeft ze iemand die lijkt ook op een BN'er. Die lijkt namelijk een beetje op Annette van Tricht. Moet je zomaar eens even opzoeken.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik denk dat dat hem ook niet gaat worden.
0: Nee.
2: Maar volgens mij is nummer 3 op komst. En dat is het ook, want meer heeft zij niet.
0: Oké, nou goed, we gaan even afwachten.
2: Ja.
0: En hebben we er nog eentje, Paul?
2: Ja, Paul word ik een beetje zet.
0: Die heeft al
2: van.
0: 2 vrouwen naar huis gestuurd. Of zijn al weggegaan beide? De 3 vrouwen?
2: Paul is volgens mij een schat. Alleen Paul, daar moet een beetje initiatief in. En Paul is volgens mij nog niet over het verlies van zijn vrouw heen.
0: Nee.
2: Dus zijn dochters hebben hem opgegeven. Maar volgens mij is het te vroeg voor Paul. Hij wil het wel heel graag. En hij wordt van alles emotioneel. En hij vindt het moeilijk. En de ene praat te veel en de ander te weinig. Enzovoort. Ik vind het lastig.
0: We gaan even een stukje muziek tussendoor draaien. Ik voel me zo verdomd alleen.
2: Oh, is dat voor B&B Vol Liefde?
0: Ja, ook ja.
2: Oké. Okay.
0: Deze zouden we

0: Numinia.
1: Ja.
0: Nou, dat is in ieder geval die jij leuk vindt. Toch?
1: Ja. Dat is ook uit mijn jeugd, hè?
0: Is dat de Numidia?
1: Nee.
0: Maar dat was
1: zelf het lekkerste. Alleen.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: ja. Dat, daar zijn wij mee groot geworden.
0: Ja, we gaan even door met B&B voor liefde Elina. Eline.
1: Ja, daar weet ik niet zoveel van. Is die in beeld geweest? Die had een jongen die met groene vingers en die ging allemaal aarde in die planten stoppen.
0: Ja, klopt, ja.
1: En verder heb ik er niet heel veel...
0: Nou, die is al twee keer niet geweest. Het zal vanavond wel komen dan.
1: Ja, nou ja, die jongen is overigens alweer naar huis. Dus daar zijn we dan helemaal klaar mee.
0: Dan gaan we over Fretje praten.
1: Ja, Fretje. Ja, wat moeten we daarvan? Fred Tonijn noemt mijn grote held Rick Eversen.
0: Ja, oké. Ik vind hem een leuke kerel. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zag gisteravond even dat hij afscheid nam van die mevrouw die... ja, ik noem hem Stuurs. Ik weet niet of je begrijpt wat Stuurs is, maar goed.
1: Stuurs?
0: Maar, ja,
1: Stuurs. Ja, die was er niet blij mee, wou je zeggen.
0: Nou ja, dat was toch wel raar. Nee, ik mag niet zeggen raar mens. Maar goed, maar hij wist het wel goed te vertellen.
1: Nou, ze hebben allemaal een cursus gevolgd hoe je afscheid neemt van iemand.
0: Okay.
1: Want ze begint, dat doet Caroline ook. Ik vind je een hele aardige, leuke man. He, die chef was daar.
0: Oh ja, chefke.
1: Ja, chefke. Je bent een goede chef en je bent een leuke dingen. Maar komt er dan? Nou ja, en dan weet je het wel.
0: Ja.
1: En dat deed Fred ook. En dat, zo werkt het natuurlijk ook. Als je gelijk begint van ik ben er helemaal klaar mee. Dat is niet heel aardig.
0: Nee, met werk
1: ik kan
0: allemaal.
1: Daar ook wat van leren van zo'n programma. Dat je gewoon zegt van dankjewel dat je helemaal hier naartoe bent komen reizen. Bla-di-bla-di-bla. Nou ja, goed. En dan zeg je maar... En dan weten we, maar het begint natuurlijk al met, heb je even een momentje?
0: Dan weet je het al.
1: Of zullen we even zitten? Ja, dan weet je ook al genoeg. Ja, maar goed, doe maar.
0: Hey, ik heb wat nieuws over, althans nieuws, extra informatie over Fred.
1: Oud.
0: Fred is in 2000 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, dat komt toen
0: Ken je die nog, Matthijs?
1: Ja, dat komt toen nog.
0: Ja, die komt weer terug.
1: Oh.
0: En wat was de aanleiding? Zijn bijzondere onderwatermuseum op Bonaire.
1: Oh, is dat al bij B&B voor liefde geweest?
0: Ja, het is een klein beetje zoals kind water. Is je onder water heb je een klein beetje gezien. Maar volgens mij gaat het nog komen. Maar die heeft gewoon een onderwatermuseum in Bonaire. Dus dat is gewoon dus allemaal plantjes en weet ik wat allemaal. Maar goed.
1: Mag ik even wat zeggen?
0: Ja, vertel.
1: Hij heeft een onderwatermuseum daar.
0: Ja?
1: Het tweede wat hij heeft, een tuk-tuk. Waar die keihard lawaai in. Nou ja, als het
0: de tuk-tukkie.
1: Ja, en man, wat een lawaai. Echt, jongen, dat ik denk van nou, het zal wel. En dan heeft hij een kippenbus.
0: Ja, nou, die kippenbus vind ik mooi.
1: Vind je dat mooi?
0: Ja, daar verdient ze geld mee.
1: Ja, nou, ik vind dat dus ook niks.
0: Ja,
1: trouwens,
0: ja,
1: maar... heb je dat nog meegekregen? Want die vrouw, hij verkoopt halve kippen en hij verkoopt hele kippen. En zij was zo dom om een halve kip in de zak van een hele kip te stoppen. En daar knapte hij totaal op af.
0: Moet
1: dat
0: kunnen
1: we het
0: ook.
1: Even scherp
0: ja,
1: hebben.
0: Ja, maar het is wel zijn passie. Kippetjes.
1: Ja, die vrouw ook. Ik weet het niet. Zou het wat worden? Heet ze Yvonne?
0: Ik denk dat het wat gaat worden tussen Yvonne en Fred, ja.
1: Ik weet het niet, want hij vindt dat ze de mond moet houden.
0: In het begin had hij behoorlijk... Maar hij heeft ook een paar keer tegen haar gezegd... je moet eens even rustig aan doen.
1: Ja, maar als zij niet zo in elkaar zit... doet ze het niet rustig aan. Dat wordt niet wat.
0: Gaat horen. Zij past wel hem aan ook een beetje.
1: Nou, ik ben benieuwd wie de volgende is. Maar ik heb wel het gevoel af en toe bij die gasten... als ze dan zeggen... kom maar of...
0: Dan is het over.
1: Maar dan denk ik al, dat wordt niks. Waarom laat je die helemaal naar Bonaire komen? Dat wordt niet wat.
0: Oké.
1: Nou ja, goed.
0: Ik zou als ik op die leeftijd was en ik zou ook vrouwen zoeken... dan zou ik ook 4 of 5 vrouwen laten komen. Dan heb ik in ieder geval even een keuze.
1: Nou ja, weet je, het schijnt... want de volgende is Iris. Die schijnt hele mooie potten te kunnen bakken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik heb dat wel gehoord... uit zeer betrouwbare bronnen... En ik denk dat zij ook meedoen natuurlijk om hun tent een beetje te kunnen
0: promoten.
1: Begrijp
0: ik, ja, dat is logisch. Ja,
1: ja. Maar jij moet wel een B&B hebben op het moment dat je zoiets wil.
0: Ja, klopt.
1: En dan moet je eerst ook nog iets heel aardigs, dan moet je tegen José zeggen, ik vind jou heel aardig, maar dat moet je dan wel even doen.
0: Ja, nee.
1: Ik krijg zo meteen een bericht van José. Ja,
0: dat gaat niet werken.
1: Dus dat komt niet goed.
0: Iris dan?
1: Ja, nou, Iris had een man, ik ben zijn naam vergeten, van 55, die naar mijn idee, wat is dit allemaal zeg?
0: Ja, ze blijven jou bellen, maar Iris is een hele leuke vrouw, vind ik. Alleen heel erg zenuwachtig. Nou, die is echt... Zegt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat... Maar dat is mijn gevoeletje. Dat Iris, ja, die kreeg mooie bloemen. En die kreeg nog iets. En ja, deze vond ze helemaal geweldig. En ik weet niet of ze het wel zo geweldig vond.
0: Nee, maar ze was wel overdonderd daardoor. En dat, ja, nou goed. Ik denk, ja, goed, is een keuze.
1: Maar die man, die is 55. En die ziet eruit als 65.
0: Oké. Okay. Zij ziet eruit als 40.
1: Dat bedoel ik. En ze is 53?
0: Dat weet ik niet. Ik zou niet
1: maar
0: weten.
1: Goed. Ze heeft in elk geval de tent voor je opgezet. Dus dat is heel leuk. Ja, en dan moeten we eigenlijk
0: Dat zijn die twee tenten die ze achterin tuin gebouwd hebben. Ja.
1: Shea Iris is het zo ongeveer. Ja. En dat zegt ze ook over die mannen. Als die dat niet trekken, dan hebben ze vette pech.
0: Ja, maar dan heb ik nog eentje. De Thomas, die zet ze in de kelder.
1: Ja, echt jongen.
0: Ik zou meteen naar huis gegaan zijn. Ik ga een hotelletje zoeken.
1: Ja, want hij had eerst dus die ene sportieve vrouw... die later ook nog zei dat ze helemaal voor hem gemaakt was.
0: Dat verhaal.
1: Dat hij het allemaal niet begreep enzovoort. Maar zij kon dus vertrekken. Ze had net zo'n soort hond als hij. En nu kwam er een hele knappe mevrouw.
0: Ja.
1: Maar die stopt hier in een soort Dutroux-kelder, man. Dat is er niet te geloven.
0: Ja,
1: kan je nog herinneren dat de vorige afleveringen... Daar zat ook een vent en die was ook zo braaf. Die deed ook altijd alles. En die zat op een gegeven moment in het ketelhok.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat was in Griekenland. Was dat op Korf. Ja, inderdaad.
1: Nou ja, zoiets. Ja. Nou ja, als ik het zo zeg, dan weet je het. Maar goed, die Thomas die gaat met haar een patatje met appelmoes eten. En ze doen een kaarsje aan. Dat ik denk, nou, dat is een goed begin. Dat belooft veel. Ik weet het niet. Weet jij het?
0: Nee, ik weet ook niet. Ik denk...
1: Als ik bij Thomas zou komen en die zou me in dat ketelhuis mikken...
0: Dan zou ik meteen...
1: Ik zou echt al gewoon gelijk afbranden.
0: Ik zou klaar zijn, zou ik een hotel toe gaan. Zou ik de duur bellen en zeg ik wil een hotel toe.
1: Ja, maar die andere vrouw ging toch weg? Waarom moest zij dan in dat enge hok zitten?
0: Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar goed, dat liep een beetje langs haar heen. Zij moest eerst...
1: Ze moest de koffer kwijt en was het allemaal.
0: Wat voor muziek heb jij staan? Jody Bernal?
1: Nee, natuurlijk gewoon Money for Nothing van Dire Straits. Ik weet niet waarom ze die... Nou, die past eigenlijk wel bij onze grote vriend Timothy, of niet? Money for Nothing.

0: Sandro en Ruud, dat is...
1: Je hebt van die eindeloze muziek. Dat gaat gewoon door. En plots stopt dat gewoon.
2: Eindeloos. Dat is niet over, eindeloos.
1: Eindeloos.
2: Het duurt maar 4 minuten.
1: Daar...
2: Kon je namelijk weer even wat opzoeken. We gaan het even hebben over inbrekers.
1: Ja.
2: Nou, ik vond het wel een mooi stukje. Kijk, wij moeten allemaal geld in huis halen van Rutte. Hoeveel?
1: Ik weet het. Ik hoor dat niet.
2: Nou, Rutte die heeft dat gezegd. Want als we natuurlijk een crisis krijgen... dan kun je met je dubbeltjes nog bij de telefooncel gaan bellen. Want die staan er ook niet meer. Ja. Maar goed, dat. En nou ja, goed. Dan heb je dus weer contant geld in huis. Dat heb ik eigenlijk nooit. Maar als je dat hebt, dan denk je... ik ga hartstikke slim bedenken waar ik dat allemaal ga verstoppen. Want inbrekers, die vinden het dan niet. Nou, ter info... dat vinden ze dus allemaal wel. Als je het geld onder de matras achter de schilderij verstopt... dat zijn precies de plekken waar inbrekers direct kijken zodra ze binnen zijn. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld een kluisje. En zo'n kluisje zit niet altijd vast. Nou, dan nemen ze gewoon die hele kluis mee. Dus dat schiet dan ook lekker op. Ook voorraadpotten, sokkenlades, enveloppen in boekenplanken zijn zo voorspelbaar... dat het klinkt heel erg slim, maar dat is het niet, ter info. Ik weet niet waar het wel moet stoppen. Misschien in de oorlog deden ze dat veel, hè? Tussen planken in een vloer of ergens metsel het in.
1: Gewoon, je kan het veel beter gewoon laten liggen.
2: Op tafel, ja, dan heb je ook niet veel schade.
1: Er kan niks gebroken, maar een ander verhaal is... ik heb
2: verspreiden is overigens beter dan verstoppen, dus dat. Of leg het op tafel, ja?
1: Ik heb monteurs rondrijden bij mij. En soms zijn er klanten niet thuis en et cetera, et cetera. En er wordt 9 van de 10 keer wordt gezegd... van, ik leg de sleutel onder de bloempot.
2: Ja, bloempot wordt heel veel gedaan. Ja.
1: Bij jou ook? Of onder de mat?
2: Nou, ik heb geen bloempot. Okay. En ik heb ook geen mat. En ik zou hem daar dus ook nooit neerleggen. Ja. Buiten dat moeten ze bij mij ook nog een keer door het alarm heen. En als dat al lukt, dan hebben we Noah.
1: Hank ook. Dat moet je wel. Ik krijg ook vaak klanten. Ik krijg sleutels.
2: Mm-hmm.
1: En er is een labeltje eraan hangen.
2: Ja.
1: Nou, het eerste wat ik doe is het labeltje eraf knippen. Staan ze me aan te kijken in de show. Wat gaat u nou doen? Ze zeggen, ja, goh, ik ga geen adreslabel eraan hangen. Ze zeggen, we hangen ons eigen labeltje

0: Dat is niet echt heel fijn.
1: Nee, nou ja, weet ik niet. Ik heb dan zelf een beveiligingshuis. Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen inbreken. Maar er is in ieder geval gereageerd de meldkamer. En het hoeft helemaal niet zo duur te worden. Want ik betaal, ja goed, het ligt dan wat duur, niet duur. Maar ik betaal €30 per maand. Dan heb ik mijn beveiliging alles. En ik heb
0: ook een meldkamer. Hoor. Hij gaat gelijk op mijn mobiel.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat er gedonder is met dingen, dan krijg ik ze aan de telefoon. En ja, dan kunnen zij ook direct reageren.
1: Dat hoeft helemaal niet zo duur te wezen. Maar ja, €30 is voor de een wel duur en de ander niet. Dus dat blijft altijd een beetje.
0: Nee, maar vaak hebben die mensen natuurlijk gewoon ook geen alarm. Want jij hebt dan een alarm, dat kan niet anders.
1: Ja,
0: nee, die hebben dan vaak ook geen alarm.
1: Maar goed, ja, hoe hou je dat tegen? Ik weet het niet.
0: Nee, ik denk, weet je...
1: Goed inbraak, hangen sluitwerk is natuurlijk heel goed.
0: Nee, je kan ze alleen maar moeilijk maken. Dat is hetzelfde met die afrastering voor de wolf. Je kan ze alleen maar moeilijk maken. Je kan nooit voorkomen dat er iets gebeurt.
1: Heb je dat gelezen dat iemand een zombiewolf gezien heeft?
0: Een zombiewolf?
1: Een zombiewolf. Nee. Ergens in Ede of zo. Was hij in het fietsen en al wandelen was hij mooi. Ik moet even op Facebook kijken.
0: Nee,
1: er kwam een zombie. Hij noemde dit een zombiewolf. Maar er zijn wolven. Er zitten sommige wolven die helemaal kaal zijn.
0: Maar dat vind ik zielig. Maar dat is toch geen zombie? Dat is een kale wolf.
1: Hij noemde een zombiewolf.
0: Ah.
1: Op de raad, het journaal was
0: nee, maar dat is best zielig trouwens. Ja. Want die wolven, die hebben iets, hè, waardoor... een ja, dat is toch zielig. Dan verbranden ze, dat is allemaal waardeloos.
1: Dat weet ik niet. Ja, goed. Nou, wat weer nou? Een wolf die een paard opvreet of een zombiewolf?
0: Nou, dat wil het allebei niet.
1: Nou, we gaan even luisteren. Ik moet gaan.
0: Ja, ga maar. Het licht gaat uit.

0: gaan.
1: Ik moet gaan.
2: Echt, nu.
1: Staat iemand ze achter te hijgen. Dat is Ben met Stemloos.
2: En, dus ik zet Wicked Game vast aan. Daar had ik me zo op verheugd.
1: Is dat zo? Wicked Game?
2: Een beetje zachtjes op de achtergrond. We hebben 26 seconden om door te kleppen. Okay, en dan gaat hij pas zingen. Dus dat duurt eindeloos.
1: Ja, is dat
2: dus
1: zo?
2: We gaan geen nieuws item meer doen.
1: Volgens mij maar 3 minuten.
2: Nee, 15, 14, 13.
1: Okay,
2: en als dat klaar is, dan gaat hij wat
1: heb je nog te melden?
2: Nee, niks meer.
1: Niks meer? Wat dan?
2: Nee, ik moet gaan naar Pommelien.

0: Een tijd.
1: Wat heb je donderdag?
0: Donderdag ga ik mijn podcast bespreken.
1: Oké, nou geweldig.
0: Ja.
1: Dus dan zien we elkaar donderdag weer.
0: Ja, podcast over dieren. En wat heel erg leuk is, de fragmenten die ik heb zijn nog niet op de radio geweest.
1: Nou, geweldig.
0: Dus die zijn nieuw.
1: Nou goed, we gaan het meemaken.
0: We gaan het beleven.
1: Luisteraars.
0: En jij dan? Wat ga jij doen dan
1: weet
0: donderdag?
1: Ik nog niet. Ik ga een musical zou ik doen.
0: Nieuws wat?
1: Musicals zou ik doen.
0: Musicals? Ja, want, dan kan ik gaan.
1: Inderdaad. Ik moet gaan. Ja, je moet gaan.
0: Ja.
1: Want de komende 3 weken heb ik geen gasten voor uurtje factuurtje.
0: Oké.
1: Maar dat maakt niks aan het einde. Ja, natuurlijk wel. Oh. Gewoon gezellig praten.
0: Dank je wel.
1: En je hebt zelf gezegd, dan blijf ik erbij zitten bij die musicals. Dan leer je ook tenminste een beetje wat.
0: Dat hebben we nog niet beloofd. Dat hebben we nog niet bedacht.
1: Ja, dat heb je wel gezegd. Maar dan leer je tenminste een keer wat. Krijg je andere muziek te horen. Nou, luisteraars, een heel prettige avond.
0: In elk geval geen Pommelien.
1: Heel prettig. En ze heeft ook in de musical gezongen.
0: Nee, die heeft geen musicals gezongen, Pommelien.
1: Nou goed, heel prettige avond. En tot in ieder geval tot volgende dinsdag.
0: In elk geval tot donderdagavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Luisteraars, bijzonder goedenavond. Ja, het was weer een hele warme dag. Het is gelukkig net onder de 30 graden. En mijn dank natuurlijk aan Ellen en Rob voor heel veel informatie. Vooral denk ik op de sociale media. Vandaag een speciale afwijkende uitzending voor Stemloos. En wat betekent dat? Normaal heb ik allemaal gitaren, saxofoon en van alles verschillende muziekinstrumenten. Maar vanavond duiken we in de hitparade uit Amerika. Het is 1961, 62 en 63. Die hebben daar in de Billboard Hot 100 gestaan. Laten we maar beginnen.

die was wel enigszins bekend in Nederland. Hè? Want het was de Stringerlands met Wheels uit 1961. We gaan verder dus met 1961. Lawrence Welk en Calcutta.

Lawrence Welk, Calcutta 1961. We blijven nog een aantal nummers zeker in 1961. We gaan naar de Marques. En wat dus opvalt, maar dat wisten we eigenlijk allemaal wel. Al die nummers die in de jaren 60 zijn, duren dus heel kort. Meestal 2,5 minuten. En dan hebben we het alweer een beetje gehad. Last Night 1961.

temperatuur in Elburg is op dit moment al 26 graden. Gelukkig is het een beetje gezakt, want vanmiddag was het ver boven 30 graden. Ja, 233 heb ik toch zeker gezien. Goed, van 26 graden gaan we naar nummer 4 in het lijstje. Ferhans en Teichner, Exodus, het is 1961.

Ja, in de jaren 60 had je ook wel pianisten. En we hebben er onder andere eentje gevonden. Floyd Kramer van On The Rebound. Het is ook weer nog steeds 1961.

Het volgende nummer zal ongetwijfeld herkend worden, want we kennen de Shadows natuurlijk wel. En Apache, ja, die is 1961 in dit geval in de Billboard Top 100 lijst. Nou weet ik niet of de Shadows dat ook uit 1961 hadden, maar... En dit is in ieder geval een, ja, Jürgen Inman, dat is volgens mij, komt hij uit Denemarken. Maar die heeft ook Apache gedaan, maar toch een ietsjes andere uitvoering.

Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar ja, van de Shadows, ja, die heb je ook meer gehoord. Dus ja, die blijf je wat meer bij dan dit. Maar dit is, heeft bijzondere geluidjes erbij. Dat is ook alweer een beetje apart. Goed, we gaan naar een iets meer bekender. En we zijn ook meteen in 1962 beland. We gaan naar de klarinet van Mr. Ekkepilk. En het hele bekende nummer Stranger on the Shore.

Mr. Ekabillaga, Strangers on the Shore. We gaan nu naar een muziek wat waarschijnlijk vroeger wel eens gebruikt werd in films die op televisie kwamen. En het gaat dan specifiek over een nachtclub. En ja, wat gebeurt er natuurlijk wel eens op een nachtclub? Er komt ook wel eens een mooie dames in beeld en dan ook een soort striptease. Maar deze muziek wordt vaker bij gebruikt, want het heet ook de stripper.

Kun je voorstellen, bij elke klap op het drumstel, daar ging er weer een klein stuk de lucht in. Ja, dat was waarschijnlijk toen zo. Goed, we gaan naar een orkest, een Duits orkest. Bert Kempfert, en ik vraag me inderdaad af, wil je wel in Moskou zijn in de nacht? Maar ik denk dat het in 1962 nog wel kon. Midnight in Moskou.

Vraag me alleen af, zal Poetin nog wel rustig slapen? Hè? Midnight in Moskou. Maar goed, dit was 62. We gaan naar Ben Fabrik, misschien niet zo bekend. Maar Alley Cat, ja, het is misschien toch wel, als je het hoort, oh ja, weer zoiets.

Dat is wel een uitzoekerij hoor, want ik moest even die Billboard Top 100 lijst even doorspitten en alle nummers even kort beluisteren van, hey, is dit een instrumentale? Oh ja of nee? Ja, want wie weet het allemaal uit zijn hoofd nog uit 1962 en 61. En daarbij kwam ik natuurlijk ook nog eens een keertje Ace Cannon tegen, had ik ook nog nooit van gehoord, met het nummer Tuff.

de saxofoon van Ace Kenyon uit 1962. We gaan nu naar een groep die heel bekend is geworden in Nederland, ook in de top 40. Onder andere maakten ze Time is Tight en nog veel meer andere hits. Soul Limbo, dat was er ook nog eentje. Maar deze stond dus in 1962 in de Amerikaanse top 100. Booker T&DM, die is en Green Onions.

Ja, dat swingt toch wel weer. Oh, Booker T en de MD's met Green Onions. We hebben een volgende nummer. Ja, dat doet me denken aan een of ander programma bij Radio Veronica als C-zender. Volgens mij dacht ik, dit werd gebruikt bij een of ander programma van Bart van Leeuwen. Die helaas afscheid heeft genomen, volgens mij, van Radio 5. Maar we hebben dus het nummer Rinky Dink.

Er zit een stukje in de muziek waar je precies kunt zeggen Bart van Leeuwen. Nou, dat is precies dat stukje wat ze volgens mij ook hebben gebruikt. Goed, we gaan naar een orkest. Ook dit nummer is weer heel bekend hoor, van Billy Vaughan, Swinging Safari.

Ja, deze muziek zou eigenlijk wel een beetje passen bij kapitein Sippos. Maar dat is, een heel ander nummer, volgens mij is die van Bert Kempfert. We gaan naar Billy Joe en de Checkmates. Ook daar had ik weer niks van gehoord. Maar dat krijg je als je zo'n lijst doorspit. Perculator, dat is allemaal uit 1962. Want straks gaan we over naar 63. Dan duurt nog eventjes.

Dat was wel heel apart met die geluidjes. 1962. Wij hebben in de jaren 60 natuurlijk, misschien ook in de jaren 70, verschillende muziekstromingen gehad. Maar je had ook de soul, dat volgens mij kwam het wat later. Maar King Curtis en de Noble Knights, die hebben er toch wel een stukje van meegenomen. Moet eens even kijken. Ja, die heb ik hem.

We zijn aangekomen in 1963 en herinner je deze nog? Want de tijd dat wij de Elfstedentocht hadden, een hele zware winter met stuifsneeuw. En Reinier Paping, die won die Elfstedentocht. En toen kwam de plaat uit in 1963 van het Village Stompers. En volgens mij is hij toch ook in Nederland wel wat bekend geworden.

Tja, de hele mooie nummer van Washington Square van de Village Stompers. Het is alweer zes minuten, iets meer dan zes minuten, al voor negenen. Of zes minuten voor elf, zoals je maar wilt. We gaan naar de Surferes, Wipe Out. Want ik moet toch eventjes kijken, want er gaat iets niet helemaal goed volgens mij. Ja, ik zit verkeerd te kijken. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Het is live, hè.

0: De Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
2: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Luisteraars, van harte welkom bij de Love Zones. Het tweede uur en laatste uur van mijn programma. Ja, er schijnt iets technisch mis te gaan, maar één nummer wilde hij niet accepteren. Een beetje raar, maar ik hoop dat ik het ga redden. Maar goed, laten we beginnen met het eerste nummer.

Ja, wij gingen heel ver terug in de tijd, hè. 1957. Pat Boone. We gaan naar Air Supply. Dan springen we even naar 1980.

Ja, ik zei net dat het eigenlijk waarschijnlijk een nummer niet lukte om het in mijn systeem te krijgen. Maar ik heb hem ik heb hem juist wel gevonden. Nou, ben ik blij. Het is in ieder geval de groep Brett. We gaan naar 1971. Het is een soft rock ballad.

In de jaren 70 maken we even een mooie stap naar 1987. Roxette, It Must Have Been Love.

Roxette, 1987. We gaan naar een mooie plaat van Lou Rawls. We verplaatsen ons weer een stukje terug in de tijd. Het is 1976 en You'll Never Find Another Love Like Mine. Dus ja, je denkt dat het de echte is,

Blue Rolls, een van de grootste hits die hij ooit gemaakt heeft. Daarna is het niet zo ver meer geschopt dat hij heel hoog kwam in de hitparade. En als je nou even over een relatie hebt, dan zou je zeggen te veel, te weinig en te laat. Ja, zou dat allemaal goed gaan, vraag ik me af.

Ja, dat hoor je wel eens meer. Hè. Als de kinderen weggaan of kinderen zijn uit huis en dan zijn ze, dan denken ze nou is het toch echt voorbij. Dus het is helemaal triest eigenlijk. Dan gaan ze uit elkaar, omdat ze blijven bij elkaar, omdat de kinderen er nog zijn. Ja, maar dat was al helemaal fout. Goed, eigenlijk wacht ik op een jingle, die komt nog volgens mij. En dan, zolang ik hem niet heb, moet ik wel eventjes zo aankondigen. Want we gaan naar een special, de Pussycat. En het heeft ook alles weer met liefde te maken. We gaan naar een mooi nummer, Boulevard.

Boulevard de Madeleine, 1976, de Pussycat. Kijk ik even in mijn muziekarchief, dan kijk ik even naar de Moody Blues. Die heeft dat nummer dus ook gemaakt. Dat is ook al heel mooi. Boulevard de la Madeleine. We gaan nu naar Georgie.

To Kiss Your Lips. Ja, dat gebeurde allemaal in 1976. De laatste van Pussycat. We gaan een jaartje verder. Het is 77. Ook weer iets met liefde te maken. Hè? Mijn Broken Souvenirs.

We waren even in Limburg bij Pussycat met drie mooie nummers. Boulevard de la Madeleine, Georgie en mijn Broken Souvenirs. En die laatste dus uit 1977. Vanavond hebben we nog geen duo gehad. Maar Glen Gamble en Bobby Gentry, All I Have to Do Is Dream. En volgens mij is dit ook wel eens een keer gezongen. Natuurlijk weer door de Everly Brothers.

Bijna 8 minuten over 9:30, oftewel 8 minuten over 11:30. Dat zou dan zijn inderdaad op zaterdag. We gaan naar een zangeres die, dacht ik nou, niet zo heel lang geleden is overleden. Nou, dat is ze wel, want ik kijk nog even net even terug. Wanneer was dat dan? In februari 2012. We hebben het over Whitney Houston. The greatest love of all.

Die was uit 1986. Had ze nog een geweldige stem met The Greatest Love of All. Ja, de grootste liefde. Maar als je dat dan nooit hebt ondervonden, zou je eigenlijk wel eens graag willen weten wat liefde is. Nou, Foreigner die heeft de oplossing volgens mij. Want ze dachten het in 1984. I want to know what love is.

Foreigner inderdaad, met een muziek met emotie, want I want to know what love is. En Michael Bolton, ja, die vraagt zich af hoe kan hij leven zonder haar? Ja, dat is ook allemaal gebeurd hoor, in 1982. En hier kunnen we ook weer constateren, de jaren 80, die nummers duren zeker wat langer en zeker rond de 4 minuten.

Ja, heel triest is hier helemaal Michael Bolton, want hij moet alleen leven zonder haar. Ja, het kan heel triest zijn, vooral als je heel langs bij elkaar bent. Dan kan het zeker gebeuren. We gaan naar een nummer wat in ooit is gezongen door de Everly Brothers. Maar Nazareth, die kwam ook in de top 40, volgens mij zelfs op nummer 1 in 1975.

hoop dat jullie als luisteraars ervan genoten hebben. Want ja, de Love Songs, dat heeft toch wel iets impact. His light, good night, sleep time. Het is bijna 10:02, oftewel 11:55. Dat scheelt niet veel. En voor zaterdagavond zou ik zeggen, welterusten. En voor dinsdagavond, zoals het nu is, nog een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, luisteraars, welkom in het programma WWW. Wat willen we weten op maandagavond 3 augustus alweer in 2026. Het is voor heel veel mensen vakantie en dat is ook een beetje voor ons het geval. Alhoewel we niet helemaal op vakantie gaan, tenminste ik niet. Maar ik ben ook natuurlijk wel weg en weer terug. Afgelopen weekend nog Osjesleven geweest, gaan we ook zo nog even naar kijken. In verband met de prestaties van Levi, oftewel Moto 4. Voor de rest hebben we nog wat andere informatie. Wippen weer terug op de knip. Dat gaan we ook bespreken met de ondernemersvereniging, met Mirjam. En dat zal rond de klok van 6:30 wezen. En dan hebben we nog wat te melden over de actie Help Alt van de Weg. Dus allemaal nog wel wat onderwerpen genoeg voor een uur programma in het programma WW. Zoals zegt, vakantie. Rob is niet op vakantie. Hij is wel even weg. Maar dat had geloof ik weer met familie te maken. In ieder geval, hij kon vanavond niet. En wat dat betreft gaan we dat volgende week wel weer oppakken. Dus vanavond alleen met Egbert Bos. En dat is met een paar onderwerpen wel weer voldoende om een uurtje aan elkaar te praten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

Anouka en Home Again. Nou, ik ben inderdaad weer Home Again, oftewel weer terug op het huis. En dat betekent dat ik hier ook al zowat de hele dag ben. Vanmorgen al begonnen om 10:00 en tot 2-3 uur het was ik hier. En we zijn even weer terug, zoals u net begrepen hebt, in het programma WWE Wat Willen We Weten. We gaan straks nog even kijken natuurlijk wat er nog meer te doen is vanavond. Ook daar is een kleine verschuiving, heb ik begrepen. Alleen, daar heb ik nog geen informatie over. Maar dat, ja, zoals gezegd, dat krijg je nu ook in deze tijd met natuurlijk de zomervakantie. Mensen gaan af en toe een dagje weg of een week of 2 weken. Maakt ook niet uit. Heeft iedereen recht op. En we hebben hier met vrijwilligers te maken. Dat betekent dat we elkaar even moeten invullen. Ja, we gaan dus, zoals ik gezegd, we gaan eerst straks nog even het programma erbij pakken. Want we gaan eerst naar Levi Vlier, de motorcoureur hier in de buurt. Oftewel de gemeenschap van Elburg uit Torenspijk. Afgelopen weekend was dus Osjesleben Duitsland. En dat was een van de laatste wedstrijden, ik moet dat er even bij pakken. Ene laatste wedstrijd volgens mij, ja. Daar gaan we het straks even over hebben. En ook een interview met de verslaggever ter plekke die zaterdag daar live de uitzending verzorgde op de radio hier bij Lou en Loco FM. En daar gaan we nog even een fragment van horen.

0: Hij draait inderdaad geen racingcar. En zo is het ook natuurlijk, want Levi zit niet in een racingcar, maar die zit op een racemotor. En dat is dit jaar voor het eerst op de grote wielen. Oftewel de Moto 4, de Norton Cup, de Road to the GP. Want hierna komt Moto 3, dan Moto 2 en dan de grote Grand Prix. Moto 4 is dus een opleidingsklasse, een jeugdklasse, juniorklasse moet ik zeggen. Dat betekent dat daar jongens in zitten en meiden ook trouwens. Er zitten een paar meiden bij, fantastisch. Die tussen de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar zijn. Na 17 mag dat niet meer, dan moeten ze eruit. Dus in ieder geval een juniorklasse, zoals dat genoemd wordt, met allemaal standaardmotoren, Europese Cup. Voordeel is dan natuurlijk dat je als coureur kunt laten zien hoe goed je bent en dat je dan in beeld komt, misschien bij de grotere teams. Nou, dat is een beetje de opzet wat er gebeurt bij het team van Levi. We hebben daar afgelopen weekend zijn we geweest, Osjesleben. Daar waren twee keer een wedstrijd, 's morgens een kwalificatie, 's middags wedstrijd en zondag ook hetzelfde. Dus twee wedstrijden, twee kwalificaties en twee wedstrijden. We hebben daar ook een verslaggever ter plekke, die is afgelopen zaterdag ook hier in de uitzending geweest bij Noord-Veluwe Sport. En die gaf verslag van de eerste wedstrijd op zaterdag en de kwalificaties ervan. En dat gaan we even laten horen.
1: Egbert, waar ben je?
2: Ik zit in Osjesleben, Duitsland.
1: Is dat verder Duitsland in of hoe moet ik dat zien? Waar ligt het ongeveer? Ja?
2: DDR, hè? DDR.
1: Och, jongen. Ja, ja.
2: Ik ben bij Magdeburg.
1: Och, jongen. Ja. Dus, maar je bent er niet voor niks.
2: Nee, we zitten hier bij het racingteam van Levi Vlier. Dus even kijken, de vijfde wedstrijd in de Moto 4. Dus dat is de Junior Cup waar die jongens tussen de 14 en 17 jaar mogen rijden. Met allemaal dezelfde motor, 250 cc. Dus het belangrijkste is dat dan de goede coureur boven water komt. Dus dat niet met degene met het meeste geld, maar de motoren zijn gelijk. En het is een Europese Cup. En dat is 6 keer, dus de vijfde wedstrijd. En die is net afgelopen.
1: Oké, en hoe is het gegaan?
2: Nou, hij was heel goed getraind. Zevende plek, de bovenwachting. Normaal was het 12, 13.
1: Oké. Er zit voorgang uit. Ja, er zit vooruitgang in.
2: Ja, dat klopt. Hij heeft gisteren goed gereden. We waren de twee nog onderuit gegaan. Dus zevende startplek was het. Vanmorgen moest de kwalificatie. Nu is net de wedstrijd begonnen, 3:30. Klopt dat ik op de achtergrond een beetje muziek hoor?
1: Ja, is dat mooi, hè?
2: Ja, nee, prachtig. Nee, maar ik denk misschien heb ik de radio aan. Dus vandaar dat ik even af. Maar we zijn net voorbij, 16 ronden. Het was spektakel. Hij lag dus zevende met de start. En in de eerste 9 kwamen de bocht door. En toen lag hij een klein beetje achter. Toen moest hij dus wel even aanpikken met nog een jongen. En dat is gelukt. Dat is de eerste keer dat hij echt in een groep van 10 zit. Ik heb ook een keer gezegd, als je nu gewoon even blijft hangen. En je bent dan op een gegeven moment aan het eind. Dan moet je de laatste bocht nog even meepakken. En dan winnen.
1: Ja, dus.
2: Nou, leuk muziek. En op een gegeven moment.
1: Ik zal hem niet zachter zetten.
2: Ja, ik word heel gek van die muziek.
1: Ik zal hem uitdoen, zo beter.
2: Ja, dat lijkt me wel beter. Ja, ja. Want anders heb ik het gevoel dat ik naar de geheime zender aan het luisteren ben. Maar,
1: dan ben je op een beetje.
2: Ja, dat is een beetje. Maar in ieder geval, super prestatie. Hij zat er heel goed bij. Hij lag op een gegeven moment de 12e en toch naar die groep toe gereden van de man of 10. Toen viel de 2 af, die kwamen tegen elkaar. De eerste 10. En uiteindelijk lag hij op de 7e plek. Dus dat ging ook hartstikke goed. En in die groep, de laatste 2 ronden, net 5 ronden voor het einde, knalt hij zelf de bocht uit. Ik weet niet of hij aangetikt was, maar hij is helaas uitgevallen. Maar hij had een mooie positie bij de eerste 10 kunnen hebben. Dan was er echt een wereldprestatie. Hij is nog maar net 15, is net 15 geworden. Dus hij mag nog 2 rijden in deze klasse. Dus biedt wel mogelijkheden.
1: Ja, zeker. Dat gaat goed. Maar Leefje, die zit natuurlijk ook nog aan de school of zo. Maar kan die dat wel combineren allemaal?
2: Ja. Die mag gewoon, dat is met sporters, de sporttalenten, vooral jeugd. Die krijgt dan speciaal onderwijs dat ze zeg maar thuis kunnen online waarschijnlijk de boeken kunnen openen. Maar dat weet ik ook niet precies. Maar het mag zeg maar zitten, een soort regeling over sport. De federatie heeft dan. En die zorgt er dan voor dat die jongens dus toch blijven studeren, zeg maar.
1: Oké. Maar dit gaat zijn job worden of doet hij het erbij?
2: Dat legt wel een beetje aan hemzelf. Kijk, je hebt de Grand Prix, zeg maar, de MotoGP. Dan heb je de Moto 2 en de Moto 3 en de Moto 4. Nou, hij zit nu in de Moto 4. Nou, als hij goed gaat rijden, dan zou bijvoorbeeld, we hebben ook gezegd, we laten dit als een testjaar. Hè? Die jongen die moet vanuit de minibax van die kleine bandjes naar de grote wielen. Zo noemen ze dat. Nou, dit zijn grote wielen. 250 cc, gaat zo'n ding, gaat ook 250 km per uur. In plaats van 140 met zo'n kleinere brommer. Dus dat is even wennen en omschakelen, ook wat wielen betreft. En als hij dat goed doet, dan, nogmaals, het zijn allemaal dezelfde motoren. Dus dan rijdt hij zich wel een beeld. Dit jaar hadden we dat niet verwacht, omdat er leerjaar is. Maar volgend jaar zal hij ze toch bij de eerste vijf moeten laten zien. Wil hij daar zijn beroep van kunnen maken?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Dus ja dat is met.
1: Dat willen ze allemaal natuurlijk, hè? Dus ja, dus moet je zelf zijn best doen.
2: Wel, nee, ja, voor, dus niet voor iedereen weggelegd, maar in dit soort klassen kun je wel laten zien wie je bent. Dat is wel mooi, want er heeft dan, als iedereen dezelfde motor geeft en jij hebt meer levensstandaard, dan kun je winnaar worden. En als je winnaar bent, dan ga je zo naar motor 3 en dan kun je naar de motor 2, zoals Colin Fire, die is op dezelfde manier ook uitstappen, is op deze manier begonnen. En die rijdt nu bij zo'n team. En dan, ja, dan kun je er wel van leven, zeg maar. Dan wordt het gewoon allemaal voor je geregeld en betaald. Maar zover is het nog niet. Hij moet eerst maar zorgen dat hij bij de eerste drie komt volgend jaar.
1: Ja, zo is dat. Maar wat heb jij eigenlijk met de motorsport dan? Hoe kom jij er zo bij?
2: Ja, dat doe ik mijn hele leven al. We zijn al zo vaak kampioen geworden van Nederland met Bos Electro Race. Met Hans Koopman, Barry Veneman, Harold de Haan. Die zijn allemaal bij mij kampioen geworden. En toen ben ik een tijdje mee gestopt en toen kwam dit talent naar boven door een spijk toen hij een jaar of 6 was. Ik denk, ik moet die mensen even helpen. En zodoende heb ik even de boel opgepakt en meegenomen. En samen met Gerard Lekkerk een team eromheen gebouwd. Zodat die ouders ook wat minder zorgen hebben. Zodat er wat geld binnenkomt. We gaan trainen in Spanje, zodat de motors gekocht worden. En dan hopen dat hij dit talent boven mag komen. Zo, dus het heeft wel geschiedenis.
1: Ja, zeker. En hij zal bepaalde sponsors hebben natuurlijk, of niet? Of, want dan kun je,
2: Ja, dat is best wel een beetje lastig, vooral in deze tijd. Kijk, als je de voetbalclub sponsort, dan kun je een bord langs de kant hangen. En dan zeg je tegen de buurman, wat heb jij van bedrijf? Ja, ik heb een loodgietersbedrijf. Oh ja, mijn bord hangt naast. Ik zit in de tuinen. Oh, kun je de tuin een keer bij mij maken? En zo gaat dat. Ja. Maar motorsport heb je echt liefhebbers die gek zijn van motorsport, zeg maar. En er zijn gelukkig bedrijven en eigenaren die dat wel hebben. En die gunnen jou, zeg maar, dat geld om te gaan racen voor zo'n jongen. Je moet er wel voor doen. Ik doe ook heel veel presentaties. En, maar ik heb natuurlijk heel veel connecties en netwerken. Die ik zelf ook gesponsord heb in mijn leven. Ja, dan gaat het ook heel snel terug. En ik heb altijd gezegd, ik heb 10 liever 100 sponsors van 100 euro. Als één van 10.000. Want als die gaat lopen, heb je niks. En één van 100 is lang blij als je een keer een nieuwsbrief stuurt. En laat melden wat er gebeurd is. Dus het is een beetje spel. Maar het is een gunfactor dat hele sponsor gebeuren.
1: Ja, dat zal ook wel. Want lokale sponsoring zal er weinig wezen. Want bijvoorbeeld als ik een installatiebedrijf heb in Oosterwolde bijvoorbeeld. Dan heb ik eigenlijk niet zoveel aan om bij hem op de motor te staan.
2: Nee, klopt. Er was bij ons precies zelf. Bos Electro stond op de motor. We gingen internationaal racen. Mochten we 5 keer meedoen op die tien van Assen. Maar er was geen hond die in Assen een televisie ging kopen bij ons. Maar omdat ik er zelf gek van was, zet je een naam erop. Hotel Elburg had nog wel een beetje zin. Er zijn mensen die aan in een hotel gaan slapen. Maar nee, dat heeft soms geen zin. En sommige sponsors die willen ook niet, juist niet op de Kuip. Want die zeggen, hier heb je gewoon 1.000 euro. En moet je het niemand zeggen, want anders krijgt iedereen op visite. Dus,
1: ja, zo is dat, ja. Ja.
2: Dat soort sponsors heb je ook natuurlijk. Maar het is nogmaals een gunfactor.
1: Ja.
2: En als je een schilderbedrijf hebt uit Elburg. Ja, net wat je zegt, die gaat echt niet hier in Duitsland achter de grens nog een paar kazijnen schilderen.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Of je moet net bedrijf hebben met banden of zo, of olie, of dat bijvoorbeeld.
2: Nee, dat is in deze, soms in de andere raceklassen bij ons was dat wel, kun je nog een beetje kiezen. Maar dit is gewoon standaard vanuit de Dorna-organisatie van de MotoGP en de Moto2 en de Moto3. En die hebben hun eigen vaste leveranciers, dus bijvoorbeeld vaste merkbanden.
1: Oh.
2: Dat betekent dat alle motors dezelfde banden moeten hebben. En ook allemaal dezelfde motorolie moeten gebruiken. Omdat hun daar wel bovenin de contracten mee afgesloten hebben. Met die grote fabrieken, zeg maar.
1: Ja. Heb je zelf een verstand van motoren dan, Egbert?
2: Hm?
1: Heb je zelf een verstand van motoren? Zit je dan te knusselen? Of,
2: Ja, nou, ik ben wel bang dat ik dat de zuiger vind. Vergeet maar. Nee, je moet echt wel iemand hebben die ook zo kan tunen. Maar ook een blok uit elkaar kan halen. En dat kan ik in principe wel. Vroeger deed ik ook wel mijn kruidler. Maar dit is een heel andere. Hier gaat het echt wel om details. En er zijn ook monteurs voor die er gek van zijn en die dat kunnen. En ja, die hebben we er ook bij. Dus nee, ik hoef dat niet te doen. Ik moet meer zorgen dat er wat geld binnenkomt.
1: Ik hoor ze.
2: En dat Levi in beeld komt. Dus,
1: ik hoor je wat racen, of niet? Dan is het weer begonnen.
2: Ja, ja, de volgende klas is weer begonnen. Ja. Ik zit hier vlak aan de pits, in de pits. Dus vandaar dat er een beetje lawaai voorbij kwam. Klopt inderdaad. Maar ja, wat Levi betreft, kijk, ik had er lang ook mee willen stoppen. Ik was er mee gestopt. Maar zo'n jongen die toch uit de buurt komt, zeg maar, in de gemeenschap van Elburg. Ja, dat heeft iets moois, zeg maar.
1: Ja, en hij doet het goed, had je erover dus.
2: Hij doet het goed, ja. Ja, of hij de top gaat halen, dat moet hij volgend jaar bewijzen. Maar zo niet, dan hebben we er wel alles aan gedaan, zeg maar. Dan hoef je jullie zelf ook niks te verwijten. En als het er niet in zit, zit er niet in, maar dan heb je wel alles gedaan. En daarom is dit een hele mooie tussenklasse. En dat iedereen dezelfde motoren hebt. Die jongens zijn ook even jong, hè, tussen 14 en 17. En dat betekent dat je dan gewoon, als je talent hebt, dat je dan kan laten zien wie de beste is. En ja, dan heeft het niet altijd met geld te maken. Of dat je geluk hebt dat je een snellere motor hebt als de andere of wat dan ook. Dit is gewoon allemaal standaard. En dat er ook wel van, dat je dan echt, dat hadden ze eigenlijk in de Formule 1 ook moeten doen. Gewoon allemaal dezelfde auto geven. En dan kijken wie de beste is.
1: Ja, ja, daar komt het talent naar boven. Ja, inderdaad.
2: Ja, ja. Dus, nou ja, goed. Hij is net 15 geworden, zoals gezegd. Hij is er wel afgevallen dan. Ik heb gisteren al gezegd, ik heb liever dat hij op de 7e plek eraf valt. Als dat hij op de 15e plek rond aan het rijden is met de handen op de rug. Maar dat schiet ook niet op.
1: Nee, dat is zo. Hij hoeft nu niet meer te racen? Van vandaag niet meer?
2: Ja, ja. Vandaag niet meer. Vanmorgen was kwalificatie. We hebben 3 dagen training gehad. Of vrije training, zeg maar. Kun je een beetje oefenen. Vanmorgen kwalificatie, vanmiddag wedstrijd. Dat is morgen weer precies hetzelfde. Morgen vroeg is er ook een kwalificatieronde. En dan smiddags de wedstrijd. Het zijn dus in principe 2 wedstrijden.
1: Oh, oké. Okay. En dan kom je maandag weer terug?
2: Nee, dan kom ik zondag nacht weer terug. Want ik heb de camper verhuurd. Ik moet maandag weg. Dus ik moet wel doorgaan.
1: Oh, je bent nu met de camper daar? Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, en ik moet maandag natuurlijk radiodag. Hè, dus
1: oh ja, dat is waar ook, ja. Ja. Net meer EB-radio dan.
2: Ja, ja, EB denk een beetje meer, ja. Nee, hey. Het is hartstikke mooi, Dries. Ja. Het gaat goed nu met die jongen nogmaals. Het is jammer dat hij er onderuit gegaan is. Maar ik heb liever iemand onderuit dat bij de eerste 3 zit. Als ze achterin zit te koetsen met de buurvrouw achterop. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat is zo. Echt goed bedankt dat ik even mocht bellen. En morgen nog een plezierige dag en een goede terugreis.
0: Ja, dat was een live verslag van zaterdag bij het programma in de motorsport bij Asjesleben bij Levi Vlier. Zoals u begrepen had, dat was het van zaterdag. Zaterdag had u dus het resultaat gehoord. Zondag wou hij hetzelfde proberen. In ieder geval een hele goede trainingstijd neerzetten. Of kwalificatietijd, moet ik eerlijk zeggen. En dat is niet gelukt. Want ook daar is hij weer onderuit gegaan helaas. En dat betekent dat hij een 20e startpositie had. Ja, en als je dan op de startrij op de 20e plek staat, dan kun je niet echt. Dan moet je wel heel veel geluk hebben om dan bovenin te eindigen. En dat is dus ook niet gebeurd. Hij kwam niet verder als een 17e, 18e plek. Hij bleef er wel op zitten, gelukkig deze keer. Maar goed, de agressie zit er dus in. En we gaan ook eens even kijken of dat gaat lukken. Het was ook een leerjaar voor Levi dit jaar. Dat betekent dat we van tevoren gezegd hebben, we doen mee. En hij is de jongste die daar meedoet. Een leerproces met grote wielen en snelheden van 250 km per uur. En dat is niet niks. De laatste wedstrijd is in Nederland, in Assen. Dat is op 20 september. Dus mocht u hem willen bekijken, dan bent u van harte welkom.

Ja, dat is op de haring en in de kar, oftewel de viskar van Wippekoops. Er is heel veel over gezegd natuurlijk de laatste week ook in de pers. Heeft landelijke pers zelfs nog gehaald. De viskar op de vismarkt die is niet meer, of tenminste die zou moeten verdwijnen voor een herziening van het terrassenbeleid. Tenminste, zo had de gemeente dat in het hoofd. Nou, heel veel commentaar natuurlijk, de hele wereld rep en roer, want het is natuurlijk ook een erfstuk van de gemeente Elburg om daar die kaart te hebben. Staat al meer dan 70, 80 jaar volgens mij, ook door andere lieden bemand. Dit keer is Wippe nog steeds daar actief in. En die zou weg moeten, dus zoals gezegd, voor op zijn vertrouwde plekje. En is het best wel vreemd dat de gemeente dat bepaalt. Natuurlijk zitten daar contracten aan. Heel logisch. Dat weet iedereen. Het houdt een keer op. Maar goed, nu al om hem weg te sturen om wat terrassen te wijzigen, is niet een goede zaak. En de politiek is daar ook allemaal niet over eens. En er is aan de bel getrokken. En niet alleen door de politiek, maar ook door de ondernemersvereniging. En ook de manier waarop natuurlijk. En de woordvoerder. De woordvoerder heb ik net nog even gebeld. Wou niet voor commentaar voorzien. Maar het is ook niet meer nodig. Want inmiddels is besloten dat Wippe gewoon kan blijven. Totdat wanneer hij wil en hij stopt, dan is het ook definitief gestopt. En dat betekent dat er geen nieuwe ondernemer op die plek waarschijnlijk terug mag komen. Goed, we gaan dat even vragen zometeen aan Mirjam. Mirjam van de ondernemersvereniging. Die heeft ook een bezwaarschrift of een brief ingestuurd. Tenminste, heb ik gelezen. En die gaan we even aan de tand voelen. En natuurlijk ook gelijk even vragen. Hoe zit het met de vestingdagen? Het is morgen de derde, geloof ik. En daar gaan we haar ook gelijk maar even over ondervragen. Omdat zij ook in die organisatie zit.

0: Ja, het is feest in de tent volgens Mart Hoogkamer. En of dat zo is, dat gaan we even vragen aan Mirjam. En Mirjam is van de organisatie van de ondernemersvereniging. Zij zit, dat dacht ik ook, in het bestuur. En die gaan we eens even aan de tand voelen hoe het zit met het feest in de tent. Want er is natuurlijk ook feest in verband met dat wippen mag blijven. Goeiedag Mirjam.
1: Goedenavond.
0: Ja. Ja, jullie hebben feest natuurlijk geroepen rondom de Polonaise over de vismarkt dat de viskar mag blijven.
1: Ja, super. Ja, nou dat is mooi dat die vergunning gewoon net zo lang loopt als hij daar wil staan.
0: Ja.
1: Dat is prachtig, ja.
0: Nou, wat was de reden dat hij weg moest, als ik vraag, maar gewoon dat het contract afgelopen was of zo?
1: Nou, de gemeente heeft een heel nieuw standplaatsenbeleid vastgelegd. En ja, die gaat over dus de APC, dus over de plaatsen, wat dan voor standplaatsen aangewezen wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die heeft daar een herziening in gedaan. En ja, dat is natuurlijk Wippen wist er uiteindelijk zelf niks van af, begreep ik. Dus dat is ook heel slordig natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk niet. Maar dit is eigenlijk gewoon puur gemeentebeleid, zeg maar, die dit zelf creëert. Want het was een beetje, in het interview leek het net alsof de horeca hierachter zat, hè, dat die dat had aangevraagd.
0: Ja.
1: Daar hebben wij totaal geen invloed op dit soort activiteiten van de gemeente. Dat is puur gemeentelijke en politieke zaken.
0: Ja, het kwam inderdaad zo over dat het dat er zeg maar een soort nieuw terrassenbeleid, terrassenindeling moet ik zeggen, en dat daardoor de kar in de weg stond. Zo kwam het inderdaad over, maar net wat je zegt, de ondernemersvereniging wist daar niks van en WIP helemaal niet. Maar dan nog even terug over de standplaatsenbeleid. Als we die kar van WIP even vergeten, er zijn toch niet meer standplaatsen in Elburg met een kar of iets?
1: Ja, aan de haven zijn dus standplaatsen gecreëerd. Hè? Daar staat nu vishandel van de Linden staat daar.
0: Oh, vandaar.
1: En daar is volgens mij nog plek voor nog één standplaatshouder. Dus daar kunnen er twee staan voor 2 dagen per week.
0: Ja, ja.
1: En daar zou dus ook, en dat heeft ook te maken met concurrentiegeding. Nou, het is in ieder geval een heel politiek verhaal.
0: Ja.
1: Maar goed, nogmaals, dat is niet ons pakje aan als ondernemersvereniging. Want daar hebben wij eigenlijk geen invloed op wat de gemeente daarin doet. Wij zijn gewoon van het organiseren van leuke dingen in de stad.
0: Ja, ja, ja.
1: En niet van politieke zaken. Nee. Daar hebben wij geen inspraak in.
0: Nee, oké. Dus het heeft inderdaad te maken met wat kramen die waar ze ook bestaan. In ieder geval, dat is een soort beleid. En daar hangen natuurlijk vergunningen aan. En misschien ook wel datums. En toen hebben ze waarschijnlijk die wippen gelijk even de datum. Je bent al over de datum, wordt er mist op of zo, hè?
1: Nou kijk, ze mogen dus het is gemeentelijke grond, hè, ook dus de knip, zeg maar, hè, de vismarkt. En dat mogen ze dus wijzigen in plaats van of daar een standhouder mag staan.
0: Ja.
1: En daar hebben ze dus een wijziging in gebracht en ze hebben dat naar de haven verplaatst.
0: Oh, en, zo.
1: Dus dat is eigenlijk de verandering. Ja, en het is natuurlijk heel sneu dat Wippen daar zelf helemaal niks van af is. En, en ook heel, heel vreemd natuurlijk. En dus mooi. Volgens mij was het altijd al aan de orde dat Wippen gewoon zijn tijd uit mag zingen zolang hij daar wil staan.
0: Ja.
1: En het zou mooi zijn als iemand anders dat over wil nemen. Maar het is net zoals dat we geen viswinkel hebben in Elburg. Dat is ook heel jammer. Maar eigenlijk wil ook niemand een viswinkel beginnen of zo'n kraam overnemen. Ik zie nog niet heel veel mensen in de rij staan van, dan ga ik het wel doen. En dat is natuurlijk ook een ding. Hè? We willen het met z'n allen wel, maar wie gaat dat dan doen?
0: Ja. Nou, dat is een hele goeie. Zo denk ik inderdaad ook. Zo roep ik ook altijd. Hè? Want iedereen kan van alles vinden dat het belachelijk is dat er geen schoenenzaak is. Maar je kunt ook vragen, waarom is er geen schoenenzaak? Dus als hij de handen niet kan verdienen, ja, dan komt er hier ook geen schoenenzaak. Dus het is een beetje het kip en het ei. Hè? En dat zelfs dat die kruideniers zeg maar allemaal weg zijn. Zo, ja, het is toch zonde. Maar ja, als iedereen naar de supermarkt gaat, gaan ze vanzelf wel weg. Dus ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Dat denk ik ook. En dat is jammer natuurlijk. En net wat ik zeg, we hebben natuurlijk een viswinkel hier gehad in de stad. Nou, het is jammer dat er niet iemand anders in wil stappen. Maar misschien is dat ook gewoon heel moeilijk om daar je kosten te verdienen. Dus ja, daar staan ze nog niet voor in de rij. Dus voorlopig blijft het zo, denk ik.
0: Ja, dus je zou eens denken, de vis wordt duur betaald, kan ze dat uit. Maar blijkbaar is het toch wel lastig om een goede viswinkel te beginnen, denk ik. Want kijk, de vis moet natuurlijk ook duur ingekocht worden. Het is heel veel werk, hè? Heel intensief, zeg maar. Je hebt ook te maken met spullen die over de datum raken. Dus ik denk ook niet dat het heel erg makkelijk is in deze tijd. Maar goed, Elburg is wel de plaats ervoor.
1: Lijkt mij ook niet, nee.
0: Maar het is natuurlijk wel.
1: Lijkt me ook geen makkelijke handel, nee.
0: Nee, nee. Maar goed, Elburg heeft wel de naam. En er komen voor ons Rini Wolf, die woont er op de doekje bij die vispoort. Elke dag mensen langs, waar kun je je paling kopen? Ja, die moet elke dag nee zeggen. Dat is best wel een beetje lastig voor zo'n vis plaats, hè?
1: Ja, heel zeker. Heel zeker. Dus als er mensen zijn die een viswinkel willen beginnen, er is gelegenheid zat, maar...
0: Ja, er zijn ook mogelijkheden en locaties zat dus. Goed, maar Wippe kan voorlopig vooruit, ja. En die gaat door tot hij zelf er geen zin meer hebt. En dan zal die plek ook wel verdwijnen, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, ja, dat verwacht ik wel.
0: Ja. Goed, dan nog even de vestingdagen. Morgen gaan we de derde nemen. Derde is de derde vestingdag, dacht ik, hè?
1: Ja, woensdag. Woensdag is de derde.
0: Oh, sorry, ja. Ik ben helemaal in de war. Ik kom net ook terug uit Duitsland.
1: Ben niet zo bedoeld.
0: Voor mij is het elke dag maandag als ik hier zit, dus vandaar. Woensdag, sorry, de derde vestingdag. Hoe is het tot nu toe gegaan met de vestingdagen?
1: Nou ja, de eerste dag hadden we natuurlijk regen. Of de eerste vestingdag hadden we iets regen. Dat was ook heel jammer voor de kleedjesmarkt. Was het niet zo lekker weer. En de tweede was het bloedheet. Dus we hopen dat we woensdag een beetje gewoon een gemiddelde temperatuur hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja. Ja. Dus, maar voor de rest is alles verder soepel verlopen. Okay. En verder geen calamiteiten. Mooi. Dus,
0: de eerste keer dat de kleedjesmarkt aangevraagd moest worden en ook bij de gemeente en er iets voor betaald worden. Is daar nog commentaar of is het juist heel goed verlopen?
1: Ja, dat is een beetje wisselend. Hè? Want we hebben nu zo geregeld dat je dus gewoon kan reserveren een plek. Zodat je dus niet om 6 uur al van huis af moet. Of hè? Want je kunt dus gewoon om 9 uur aankomen. Want het begint om 10 uur. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Je haalt niet je spullen helemaal voor niks van zolder. Hè? En je stopt je auto vol en dan kom je hier, is er geen plek meer.
0: Nee.
1: Dat is dus niet. Je kan reserveren. Het kost dan €5. Ja, de ene vindt dat niet leuk en vindt het te veel. En de ander zegt, maar ik vind het wel heel fijn. Want dan weet ik zeker dat ik niet voor niks kom.
0: Ja,
1: het is een beetje gemengd. Het is iets nieuws. Ja. We hebben het een beetje gedaan om een beetje service te verlenen. Zodat je zeker weet dat de plek is.
0: Ja.
1: En dat was een beetje de achterliggende gedachte. En als je daar geen geld voor vraagt, gaat iedereen reserveren en komen ze niet. Dus ja, vandaar dat we daar wat voor vragen, zodat we zeker weten dat er niet zomaar gereserveerd wordt, dat mensen dan alsnog niet komen.
0: Nee, daarom. Nee, dat is een goede zaak. Ik denk het ook. Ja, ik denk een goede zaak. Even wennen natuurlijk. En als je een beetje een goede plek hebt en je kunt gewoon lekker om 9 uur gaan zitten. En dan kun je zo die €5 weer terugverdienen. En natuurlijk, het is ook mooie opbrengst voor de gemeente, voor Annemarie.
1: Nee, het is niet voor Annemarie hoor. Het is gewoon voor de ondernemersvereniging. Maar ja, dat zijn ook wel je kosten aan. Want we hebben de prullenbakken staan. We hebben daar verkeersbegeleiders lopen. En we hebben de andere vrijwilligers staan die zorgen dat er geen auto's in rijden. En dat het ook veilig blijft voor alle kinderen die daar zitten. Hè. Dus daar hebben 3 mensen ook staan. Daarom alles te laten lopen. Dus het is niet echt een opbrengst, toch?
0: Nee.
1: Daar werkt niet voor.
0: Ja, de reden dat ik het zei, omdat ik dacht dat de aanmelding inderdaad ook via de gemeente museum moest gaan. Dus via Annemarie. Maar
1: dat gaat ook wel via het VVV. Ja. Maar dat is pure samenwerking tussen gewoon de ondernemersvereniging en het VVV. Uiteindelijk is het VVV natuurlijk ook, hè, stel je voor je staat op de camping, dan kun je ook zien dat het daar is. En daarvoor doen we het ook via die organisatie reserveren. Het is pure... De samenwerking tussen de ondernemersvereniging en het VVV.
0: Oké, nou mooi. Dan nog even, ik had net over de feest in de tent van Marten Hoogkamer. Is er morgenavond feest weer in de tent of op de tent?
1: Woensdagavond is er een feest. Nou ja, is de Nederlandse muziek met een DJ.
0: Ik bedoel inderdaad woensdag.
1: Woensdagavond dus. Van 8 tot 11:30 is er weer muziek op de knip.
0: Oké.
1: Dus is inderdaad feest. Overdag hebben we... kunstmarkt, Koos Kunstmarkt is er. Er zijn ongeveer 30 kramen met allerlei kunsten. Schilderijen en kunstobjecten. En onze zwemmer Art Supply staat er ook op de... Hè, onze eigen onderneming hier uit de stad staat er ook met teken en verfbenodigheden.
0: Okay.
1: Dus gewoon even een ander themaatje kunst hebben deze aanstaande woensdag.
0: Oké, lijkt me hartstikke leuk. En het weer wordt in ieder geval goed. Hoop niet dat het zo heel extreem warm is. Want dat kunnen we ook niet hebben. Want dan loopt natuurlijk de verf ook zo van de tafel af.
1: Ja, dat is niet handig, nee.
0: Goed, maar goed. Het zal vanzelf goed komen. Goed, Mirjam, ik hou je niet langer op. Bedankt dat je even een kort gesprek hier wil hebben voor wat betreft de kar van Wippen. Dat weer in orde is, waar jullie ook je steentje aan bijgedragen om dat te ondersteunen. En natuurlijk heel veel succes met de vestingdagen.
1: Hartelijk dank, Egbert.
0: Oké, graag tot de volgende keer.
1: Doeg.
0: Dat was Mirjam van de ondernemersvereniging Elburg. Die legt even uit wat de bedoeling was met de vestingdagen. En natuurlijk wat er met Wippen gebeurd is. En zoals gezegd, de haringkar komt en blijft voorlopig staan. Totdat Wippen er geen zin meer in heeft. En dan zal het gaan wegraken op de markt. En waarschijnlijk verplaatst worden naar de haven.

Carlos, Rick Astley met Cry for Help. En ja, wie ook hulp nodig is, is Aalt van de weg. Geef Aalt een laatste kans. En dat is de oproep van de familie en natuurlijk ook van Aalt zelf. Is al een tijdje aan de gang, ook een soort crowdfunding samensterk voor Aalt. En wat heeft Aalt? Ja, Aalt die heeft een, ik probeer het even goed uit te leggen, een aandoening waar hij dagelijks pijn heeft en ik kan alleen nog maar liggen. Nou, waar komt dat door? Hij heeft een bepaalde ziekte, dat heet liquor hypotensie syndroom. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar in ieder geval het heeft te maken met hersenvlies lekkage. Ontstaat een lek in het vlies en rond de ruggenmerg en het hersenvocht dat lekt dan weg. En er blijft dus daardoor minder hersenvocht over. De hersenen krijgen minder steun en zakken een beetje in. De hersenvliezen en zenuwen komen dan ook op rek. En dan geeft de enige kans. Voordat ik over. Dat geeft trouwens. Ik zal even nog de klachten erbij halen. Want dat geeft ook klachten zoals hevige hoofdpijn, misselijkheid, ongevoeligheid en licht, voor licht en geluid. Oorsuizen. Heb ik trouwens ook. Ik hoop niet dat het daarvoor komt. Concentratieproblemen en maar 5 minuten kunnen zitten of staan. Dus hij ligt continu. Ik heb begrepen van Aalt. We hebben ook al daar een paar keer aandacht aan besteed. Dat deze lekkage al een paar keer is proberen dicht te. Ja, ik noem het maar plakken. Maar in ieder geval met een zakje van binnenuit. Dat gat dicht zit en dan niet het hersenvocht kan weglopen. Is een paar keer geprobeerd, niet gelukt. En blijkt dat er ook meerdere plaatsen zijn. Dus dat het ook niet getegen kan houden, gehouden kan worden. Nou, dat kunnen ze dus niet meer in Nederland. En dus contact gezocht met San Francisco, in ieder geval Amerika. En daar is een arts die dat ziet zitten om dat wel allemaal dicht te maken. En daardoor een enige kans is dat dat dan ook gaat lukken. Nou, moet natuurlijk heel veel geld bij komen. Dat is logisch. Vandaar ook de crowdfunding acties geven Aalt een laatste kans. Dat is aardig goed gelukt al, heb ik begrepen. En of ze er allemaal zijn, weet ik niet. Maar Aalt is er volgens mij wel. Ik heb net nog familieleden gebeld. Onder andere William van der Weg, die ook de coördinatie doet, zeg maar, voor de acties. En die zegt dat het goed gaat komen. Of het allemaal binnen is, weet ik niet. Maar de aanvraag is, dacht ik, nu doorgegeven. Dus dat kan zijn dat die op korte termijn toch holen. Want je kunt natuurlijk niet al te lang daarmee blijven wachten. Want dan gaat het zeker niet goed komen. We gaan het even in de gaten houden. We hebben binnenkort ook weer met de familie nog contact. En dan mocht Aalt die kant op gaan, dan gaan we zeker nog even interviewen en anders de familie vragen hoe het allemaal zit. U kunt zelf ook nog even kijken hoe de stand van zaken is en wat ze erover zeggen. En misschien wilt u zelf ook nog doneren. Ga dan even naar Geef Aalt een laatste kans en dan kom je vanzelf op de goede site.

helpen met het programma WWW Wat Willen We Weten. Rob die was helaas niet aanwezig, maar goed, we hebben het wel kunnen redden. En we gaan ons opmaken voor het orgeluur van Maarten Seibel hiernaast. Hierna bedoel ik, moet ik zeggen, tot 8 uur. Dan Van Aerts tot Eeuwigheid en dan Harry Hollander, als het goed is. Die komen er ook nog allemaal in. Of het programma van Herman Diepens doorgaat, is nog maar de vraag. Hij was onderweg geweest als hij op tijd terugkwam. Dus dat kan zijn dat het niet helemaal goed gaat aflopen. Maar wat wel zeker is, is morgen dat de Drieste weer is om 7 uur. En daarna natuurlijk Bart van Dijk. We wensen u een hele fijne avond nog. En een fijne nacht, zeker een zwoele nacht. En daarom dit nummer van Daan en Winder. Graag tot de volgende keer.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.